Check us fingerpass.com.

G2000.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens de VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uit te zenden interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan een Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen. Er werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dikter Haak met het radionieuws.
2: De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes in 1996, waarbij drie Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er twee explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen. Er werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radio nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat één file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Hey podcastluisteraar, de jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen, belastingvrij. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Welkom bij de Oranje Zomer. Het is vrijdag en deze uitzending staat helemaal in het teken van Curaçao. Dus tot zover onze objectieve rol als zeer gerespecteerd journalist.
1: Ja, commentator van de sport, van sportevenement WK. Nee, maar ik vind het ook hier op het eiland. Het is één grote droom voor iedereen. En ik vind het ook wel echt heel gaaf. Ze hebben overigens ook borden hier allemaal staan, waarbij zowel het Nederlands elftal als het elftal van Curaçao wordt gesupport.
0: Ja.
1: Dus ja, dat vind ik eigenlijk alleen maar mooi. En ik vind dat als zij dus blijkbaar ook trots op ons zijn, moeten wij dat minimaal ook op het team van Curaçao zijn. En we hebben natuurlijk deze twee heren
0: nou,
1: hier.
0: Nou, laten we ze dan maar even een heel warm applaus geven. Kolpot en Dick Advocaat! Ja, en Theo, en Kilintje Hartman, en Chris Woers. En die Anta is natuurlijk ook in de studio, heel gezellig. Dick, hartstikke leuk dat je hier bent.
2: Ja.
0: En een mijlpaal, zo kun je het ook wel noemen, hè? Want je gaat naar je derde WK. Kun je ons eens eventjes meenemen? Want jullie kwamen hier aan en hoe fijn is het om hier de voorbereiding te doen?
2: Nou, toen niet. Toen we hier 2 jaar geleden arriveerden, was er niet zoveel. Eigenlijk vooral door de sponsoring en dan van Cor en Don. Ja, die heeft eigenlijk... ik moest
0: Cor
2: het nog even
0: Don.
2: Kwijt. Ja. Of Cor en Dick was het eigenlijk.
3: Op een gegeven moment wel, hè?
1: Heb je ook aandelen daar?
2: Ja, ook wel.
3: Nou, die hebben we nog niet gekregen, had ik wel verwacht eigenlijk.
2: Nee, maar er is zo ontzettend veel gebeurd in 2 jaar hier.
0: Maar wat was er eerst dan? Want je zegt, er was
2: niks. Nou, er was niks.
0: Nee. Maar wat houdt dat in?
2: Dus, zeg maar, voor een elftal is het altijd belangrijk dat de organisatie rond ons elftal goed is. Goede kamers, vliegtuigen. Ze sliepen met z'n tweeën op een kamer. Ja, dat is tegenwoordig ook geen mode meer. Mm-hmm. Dus dat hebben we allemaal veranderd. Maar dat moest wel allemaal betaald worden. Ja, en daar hebben een aantal mensen hebben zich daar wel voor geleend, laat ik het zo zeggen. Dus ja, en de strijdlust van de jongens, dat was ongekend. Het zijn niet allemaal topspelers, maar ze hebben wel een topmentaliteit. En daar kan je toch veel mee bereiken.
0: Ja, dan wil ik straks natuurlijk weten wat die topmentaliteit dan precies inhoudt. Maar het moet toch een droom zijn die uitkomt, dat je hier lekker kan trainen op het strand. Dat je lekker naar het buffet kan lopen. Het maakt allemaal niet uit. Kijk eens wat een complex hier staat. En ja, gisteren zei Victor Vlam al, dit was de beste dag uit mijn leven, als je zo kijkt naar die spelers. Dat kan ik me alles bij voorstellen. En hoe fijn is dit, Cor, voor jullie?
3: Ja, dit is fantastisch natuurlijk. Zeker als je dit als voorbereiding hebt voor een WK. En je komt hier op Curaçao met die warmte van de mensen. Dat is natuurlijk logisch, omdat je dat voor het eerst in je leven gehaald hebt. Zo'n WK met de meeste jongens, bijna allemaal. Ja, dan zie je de vreugde gewoon van het land.
0: Ja, en Curaçao wist natuurlijk dat George Clooney van Rotterdam was gearriveerd. Want je hebt meteen kennis gemaakt met Dianta.
3: Ja, dat was
0: een goede klik met Dianta, sorry.
3: Ja, dat is wel een hele mooie vrouw, vind ik.
4: We gaan wel een drankje drinken vandaag.
3: Dat gaan we vanavond even doen, hè?
4: Ja.
3: Ja, dat hebben we al geregeld.
2: Is dat geregeld?
3: Ja, we hebben een afspraakje.
1: Nou, ik heb hem afgelopen. Sinds jij hier bent, loop je achter Dianta aan. Dat heb ik al
3: gezien. Nou, zou het niet andersom zijn?
1: Nou, ja, ik weet het.
4: Kijk het ook weg, hoor.
3: Nee, ik heb een beetje capsules af.
1: Ja, maar je slaapkamerdeur niet open laten staan. Nee.
4: Ja. Zelfde slaapkamer.
3: Dat zeg ik altijd. Ik heb altijd last van slaapwandelen als ik in die andere kamer lig.
0: Deurtje op slot, Dianta, dat weet je. Maar goed, je zegt, je man zit thuis. Alleen, ja, sorry, maar gisteren was jij ook op pad. Ja. Was Cor mee eigenlijk? Want wat heb je gisteren gedaan? Even kijken.
4: Ik ben gisteren gaan salsa dansen.
0: En Cor niet meegevraagd.
2: Dat had Cor moeten weten.
4: En Cor die heeft me gewoon laten staan.
0: Ja, dat kan niet.
3: Ja, ik kan niet dansen momenteel met die knie. Nee. Dat is een beetje lastig.
0: En Chris, was jij nog aan het dansen vandaag?
5: Nee, vandaag niet.
0: Jawel.
5: Ja, een klein beetje af en toe.
0: Ja, je moet niet jokken, kijk maar, daar sta je.
4: Oh, god.
3: Ja, maar dadelijk is het over.
2: Nee, joh. 33 minuten.
0: Cor, daar kun je nog wel van leren.
5: Het was wel een andere discotheek, hoor.
0: Ja hoor, Chris Boers, compleet lam. Maar dat kan het ook.
5: Nou, was dat maar waar?
0: Ja, ik kon die niet laten liggen.
5: Nee.
0: Nou ja, hoe dan ook. Fijn dat je er bent trouwens.
6: Dankjewel.
0: Q mag ik zeggen,
6: ja,
0: dat is
6: mag
0: wel wat makkelijker. Je bent natuurlijk oud Feyenoorder, hè? En daarna naar Burnley gegaan. Helaas gedegradeerd, maar dat maakt niet uit. Maar je had wel mee kunnen gaan naar het WK.
6: Ja.
0: Helaas.
6: Ja, ik had eigenlijk 2 kansen. Alleen, ik heb alleen 2 wedstrijden te veel voor Nederland. Dus dat was nog wel een soort van dichtbij eigenlijk. Alleen ja, het is eigenlijk net langs elkaar heen gegaan.
0: Ja, zonde, want jij zei in 2025... nou, mijn grote doel is het WK van 2026. Ja. Helaas niet gehaald, maar dit is eigenlijk veel mooier, hè, hier zitten.
6: Nou, dat denk ik niet. Maar goed, het is wel een goed alternatief.
0: Nou, in dit programma is het wel belangrijk dat je gewoon ja zegt.
6: Okay. Ja. Ja dan. Ja.
0: Wel mooi om naast Chris te zitten. Dat is natuurlijk een legende uit Rotterdam. Overweeg jij ook wel eens om een tatoeage te nemen?
2: Nee, ik vind het heel leuk dat die jongens die tatoeages hebben. Maar ik vind het echt zo lelijk. Het is echt niet normaal. Ik heb ook tegen de kinderen thuis gezegd... als er één iemand een tatoeage neemt, gelijk uit het testament.
0: Hey, maar kijk eens hoe mooi dit is. Want wat is jouw mooiste tattoo? Want je zit helemaal cool, joh.
6: Ja, ik heb heel veel. Ja, eigenlijk mijn hele lichaam is één grote tattoo. Dus ja, gewoon alles bij elkaar, denk ik.
2: Maar
6: ja.
2: Je wordt wel 80, hè, met die dingen.
6: Ja, ja, zeker. Maar kijk, dat zie je nu nog niet echt. Maar over een aantal jaar hebben zoveel mensen dat. Want tegenwoordig... Ja.
1: Nee, maar vind je het nog fijn? Dat vraag ik me ook altijd af. Je bent straks 50, 60, loop je ook nog steeds zo rond. En alles hangt dan. Hè?
6: En, ja, dat ligt eraan, hè?
1: Toch, hoor?
3: Ja, denk ik wel, ja. Dank je wel. Bij de reuze die dat ligt. Ik heb mijn handen laten verpesselen.
6: Nee, maar ik denk dat ik dan juist terugkijk en dat ik denk van... Oké, op dat moment... Want ik heb ook best wel veel tattoos met bijvoorbeeld cartoon dingen... van dingen toen ik ook kleiner was... wat mij een hele goede energie geeft, zeg maar. Dus ik denk dat ik gewoon, als ik er dan naar kijk... dat ik dan juist positieve energie uithaal, zeg maar.
0: Ah, zo is het maar net. Heb jij wel eens overwogen dik om een tatoeage te nemen?
2: Nee, niet echt. Nee.
0: Het is niks voor jou.
2: Het doet pijn. Ja. Ja. Ah. Ja, echt waar, hè?
0: Ja.
2: Waarom maar?
6: Ja, het doet pijn.
2: Zo.
6: Ja.
0: Nee, dan houd ik mij op. Je zit hier met een hele mooie groep. We hebben het er al wel eens eerder over gehad. Het is een bijzondere groep, maar kun je eens uitleggen... wat er nou zo mooi is aan dit nationale team van Curaçao?
2: Nou, kijk, in eerste instantie zijn we hier gekomen om de Gold Cup te halen vorig jaar. En wij dachten helemaal niet aan de WK, want dat was al een straat te ver. Dus toen we met de Gold Cup bezig waren... en al bezig waren met de voorbereiding voor de wereldkampioenschappen... in een pool waarbij het mogelijk zou zijn. En ja, wat ik in het begin al zei, die groep die ging vanaf het begin... alles lieten ze zien om zich te kwalificeren. Die zijn zo verwant met dat eiland hier. We hebben het nog een keer meegemaakt. Toen zei iemand tegen me, jij bent een Nederlander. Ik zei, maar mag een Nederlander, zegt hij. Ik ben uit Curaçao. Zo fanatiek. En dat fanatisme zit in ze. En dat is gewoon een prachtig om te zien, laat ik het zo zeggen. Die bezetenheid.
0: Ja, want je hebt heel veel landen al gecoacht.
2: Ja.
0: Je omschrijft hoe dit team aan elkaar zit, maar ook de goede sfeer en de onderlinge verhouding. Hoeft niet altijd goed te zijn in het team. Is bij Curaçao wel. Is dat ook mede de oorzaak dat jullie zo goed hebben gepresteerd?
2: Nou, er zijn hier dingen in het begin gebeurd die ik normaal nooit zou accepteren. Met
0: zoals?
2: De bus. Er zitten alleen maar gaten in. De waaien uit. Cor is bang dat hij...
3: De
2: muziek.
0: Ja?
3: Dat is verschrikkelijk.
0: Is niet jouw muziek?
2: Nee, het is niet onze muziek. Kijk, daar hebben ze...
0: Ja, is toch mooi?
2: En dat gebeurt ook op de dag van de wedstrijd.
0: Ja.
2: Nou, ik ben er maar uit de kleedkamer gelopen en me niet meer aan gestoord. Want ik vond het geweldig om te zien. Maar je moet dat niet altijd toegeven natuurlijk. Maar wat ze gepresteerd hebben, dat is echt ongekend. En de blijheid ook voor het eiland, dat is geweldig.
0: Ja, dus eigenlijk ben jij meegegaan in die verandering. Want ik bedoel, iedere cultuur kent zijn eigen wet. Wat is dan het belangrijkste waar je in mee bent gegaan?
2: Nou, we hadden een hele mooie ruimte gekregen om te eten wat normaal is. Aparte tafels. En toen we begonnen was het nog niet klaar. En toen was het klaar en kregen we die ruimte. Met airconditioning en alles. En de eerste keer hadden we ontbeten. En nog geen half uur later kwam de spelersraad naar me toe. Hier willen we niet meer zitten trainen. En nu zitten we met alle respect tussen iedereen in.
0: Ja.
2: Ja, dat heeft ook zijn charme. Zeker voor Cor. Maar dus,
3: we blijven scouten.
0: Heb je al hier rondgekeken in het publiek, hoor?
3: Ja.
0: Dat is toch belangrijk, ja. Nee, maar dat geeft wel aan. Want wij kennen natuurlijk het Nederlands elftal. Daar is alles afgesloten. Je komt het hotel niet in. Je moet ervoor blijven staan. Dat is al lastig. Ja. En hier, Q, je komt zoveel tegen op het complex. Dat maakt helemaal niet uit.
6: Klopt. Ja, ik heb al een paar jongens net ook gezien. En dat is echt compleet anders, inderdaad. Bij het Nederlands elftal... Ja, ik wil niet zeggen dat je onder spanning staat, maar ja, je bent wel gewoon in je kamer en er is echt totaal geen ruimte. Je zou echt niet in je hoofd halen om naar buiten te gaan, zeg maar. Dus dat is wel even gek om te zien, ja.
0: Ja, dat je ze hier gewoon tegenkomt bij het buffet. En het buffet is mijn partij lekker.
2: Ja.
0: En uitgebreid. Toch?
1: Theo? Ik kan het zinnen.
0: Ik kom jou daar altijd tegen.
1: Ja, nou, wij zitten op een apart plekje, toch? Ja, ja. We zitten er net naast, zo, dus waar je gewoon nog kan bestellen. Maar ik had zat op jouw tafel vandaag.
0: Oh ja?
1: Ja. Dus je was er niet.
0: Nee, ik loop graag naar het buffet. Dat vind ik gewoon gezellig. Ja.
1: Ja, ik
0: lekker
1: niet.
0: Aanschuiven. Zo
1: ik ga het liefst zitten gewoon dat ze het eten naar me toe brengen.
0: Ja. Ja. Oh ja, zo'n verwend jong.
5: En vooral veel.
1: Heel veel.
0: Vooral veel, ja.
1: Jij zat wel naast me. Ik zag jouw brugje vandaag.
5: Ik was jaloers op je.
1: Ja.
5: Ja,
1: ik zit een hotelletje verderop met Aruba. Alle spelers van Aruba zitten daar.
2: Dat is een minder hotel.
1: Hè? Minder hotel, ja. Dus je denkt, ik gooi wel af en toe wat laxeermiddel door die yoghurt.
2: Dan kunnen we het morgen gaan zien.
3: Ook allemaal naar Nederland.
0: Maar Dick, het is natuurlijk wel zo. Voor jou is het ook compleet anders. Je bent bij die andere landen misschien, vooral in Rusland, iets heel anders gewend. Maar jij staat ook gewoon achteraan bij het koffie halen. Het is niet dat jij even dat de rode loper uitgaat en dat je even de koffie gezweerd krijgt.
2: Nee. Dat klopt.
0: Vind je dat wel lekker juist? Of denk je, had ik wel anders gemogen?
2: Nou, ik vond het dan ook wel lekker. Ja. Alles wordt voor je gedaan, nu moet je alles zelf doen.
3: Dat maakt je wel zelfstandiger, Dick.
2: Nee, maar het is natuurlijk gewoon een hele aparte ervaring die we hebben meegemaakt. En afsluiting, zeg maar, een WK, wat je natuurlijk normaal gesproken nooit meer meemaakt.
0: Nee.
2: Dus voor die spelers is het ongekend, voor het eiland is het ongekend. Dus ja, daar moeten we maar van profiteren, toch?
0: Zeker. En als je helemaal kijkt naar die laatste kwalificatiewedstrijd, Cor, daar was jij bij. Jij zat op de bank. Kon je het een beetje houden allemaal?
3: Ik ben altijd wel vrij rustig op de bank, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, maar van binnen ook?
3: En Dick was er niet bij, dat scheelt ook een stuk. Want Dick is wel vrij onrustig op de bank.
1: Heb je wel naar de wedstrijd gekeken? Of,
3: Zeker. Maar Dini heeft de coaching gedaan vanaf het veld, zeg maar. En ik zat op de bank. En dat ging hartstikke goed. We hebben verschrikkelijk veel geluk gehad, moet ik ook eerlijk zeggen.
0: Kijk, dit is het moment, hoor. Hier gebeurt het allemaal. Ja. En jij moet helemaal gek zijn geworden, Dick, thuis.
3: Ja. Ja, dit was wel een momentje, hoor, dit. Ja. Die strafschop, die van haar.
0: Ja, dat is mooi. En ontlading na afloop. Hier, kijk eens eventjes.
3: Ja, dit was geweldig.
2: Ja, dit zag natuurlijk niemand aankomen wat er zou gebeuren. Vanaf het moment dat we begonnen met dat groepje. De helft van de groep wilde niet komen. Toen vonden ze maar niks. Op een gegeven moment wilden ze allemaal komen.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja. Maar dat duurde toch best wel een tijdje voordat iedereen ja zei om bij ons te spelen.
0: Ja.
2: En dat waren best wel voor Nederlandse begrippen gerenommeerde spelers.
0: Ja. Ik kan het me goed voorstellen. En dan wordt er een mooie teamfoto gemaakt, want je gaat richting dat WK. Nou, dat is prachtig dan zo, die zee op de achtergrond natuurlijk. Even kijken of we hem hebben en anders schakelen we even door. Kijk, hier is die. Dit is mooi, dit is echt typisch Curaçao natuurlijk. Maar dat is één nog mooiere teamfoto. Hebben jullie die gezien?
1: Ik ben heel benieuwd nu.
0: Hebben jullie het gezien?
2: Nee.
0: De Noren? Dit is gewoon de mooiste WK-foto die we hebben gemaakt, toch?
3: Heel apart.
2: Zeker apart.
0: Ja, dat is geen AI,
2: maar ik vind
0: dit
2: die van ons ook wel apart, hoor.
3: Ja, maar dit is iets speciaals. Dit is wel heel bijzonder, dit.
0: Ja, maar het ziet er bij ons zo lullig uit meteen, met die klompen en die zo'n tulp in de handen.
1: Nee, dat kan niet. Wij hebben niks. Nee, ja, misschien het Red Light District, dat je daar iets mee kan, maar...
0: Dat denk jij weer meteen aan.
1: Ja, ik zou niks anders niks sexiers weten dan dat, eigenlijk. Nee, klompen en kaas is niet echt iets om mee te koop te lopen.
0: Nee, daar heb je dan weer een punt. Welke speler heeft je het meeste verrast tot nu toe, Dick? Van je selectie?
2: Ja, het is een beetje vervelend om daar een speler uit te halen. Gewoon de hele groep heeft me verrast. Noodklagen, 10 uur vliegen, 6 uur tijdverschil. S'avonds gaan aankomen, trainen en ze gingen. En dat maak ik niet zo vaak mee.
0: Nee.
2: Want voetballers zijn klagers.
0: Ja.
2: En trainers ook wel een beetje.
0: Een beetje wel, hè?
2: Maar daar hadden we vanaf het begin totaal geen last van. En het was echt heel prettig om mee te werken.
0: En dan nu de poolfase. En dat is een behoorlijke poolfase. Laten we eerlijk zijn. Eerst tegen Duitsland. Wat voor idee hebben jullie bij deze poolfase?
3: 9 punten.
0: 9 punten en door. Ja. Dat is de enige houding.
3: Ja,
0: wat
3: dacht je maar.
0: Ja, daar neem je voor mee.
2: Ja, dat drukte me op, hoor.
3: Met jouw tactische ingevingen. Kom maar heel eens.
1: Ja. Net zo realist als Koeman, hè?
0: Ja.
5: Die gaat uit van 0 punten. Ja.
0: Vind je niks, hè?
5: Nee, Koeman is niks. Maar ik vind het wel leuk, weet je, Dick is eigenlijk de oudste trainer van het WK.
2: Oh. Als ik Dick en Corso zo zitten, maar ik kan aan de Muppets denken. Weet je, Waldorf en Stettler, weet je. Klopt wel een beetje. Klopt wel een beetje. Een geweldig duo.
7: Denk je? Ja.
2: Maar het is echt een geweldig duo. Weet je, die doen zo goed voor het Nederlandse voetbal ook. Ook voor het Curaçaose voetbal. En dat deze twee iconen naar het WK gaan met Curaçao is natuurlijk een droom.
3: Ja, want toen mag ik één ding zeggen? Ja. Want we praten natuurlijk even over ons, maar onze vriend Jansen Theo, die heeft een beker gewonnen in Nederland en is tweede geworden in de...
0: Ja, maar
3: tweede divisie,
0: jij kijkt
3: dus
0: nooit,
3: dat
0: want dat hebben we al eerder verteld.
3: Jij bent ook fantastisch. Het eerste jaar dat je dan zo al die resultaten pakt. Ja, als, mag ook wel eens in een applausje zijn, hè?
1: Dankjewel.
0: Zeker weten.
1: Wel mooi. Ik bedoel, op een gegeven moment dat Dick volgend jaar natuurlijk gaat stoppen.
3: Jij betaalt een
1: kunnen wij die gewoon samen overnemen?
3: Jij betaalt enthousiast in Rotterdam.
1: Dat komt goed. Ik betaal alles.
0: Het is wel een beetje wij van WC Eend. We gaan daar ook nog vertellen hoe fantastisch Rutger het doet. Maar dit hadden we al verteld, Cor. Want hij is er natuurlijk al een paar dagen. Die kijkt niet. Die zat in het vliegtuig.
1: Ik vroeg nog wel even af. Want jij zei dat zoals jullie samen op de bank zitten. Maar ik las ergens dat jij zei, ik ben een beetje de psycholoog van Dick.
3: Ja, dat is wel nodig af en toe.
2: Dat was andere redenen.
1: Ja, want leg dat eens uit.
2: Zal ik het uitleggen? Want anders vertel je dat jezelf.
3: Leg jij maar uit, dan kan ik altijd inspringen.
2: Nou, Cor heeft nog wel eens last van zijn knieën.
1: Ja.
2: Dus dan kan hij niet echt lopen of sprinten of schieten of wat je als trainer moet doen. En op een gegeven moment waren we trainer van Irak en hij ging altijd in de dugout zitten. En op een gegeven moment vraagt die spelersgroep aan mij van, wie is die meneer? Ja, dat is Cor Pot. Ja, maar wat doet hij dan hier bij die groep? Ik zeg, ja, dat is onze psychiater. Dus als je problemen hebt, moet je bij hem zijn.
3: Ah. Maar het heeft wel heel erg geholpen.
2: Ja, dat soort dingen gebeuren met hem.
1: In het interview doe jij voorkomen alsof het echt nodig is dat Dick een beetje psychologische hulp nodig heeft.
3: Ja, maar toen kan ik hem wel een beetje bijsturen, want er is een druk baasje op de bank.
1: Ja?
3: Ja, ja, zeker. Oh,
0: wat is jullie kracht eigenlijk tussen jullie? Wat is die, dat houdt die vriendschap in?
2: Nou, geen karakter.
0: Geen
3: alles tegen elkaar. En ja? Zo hoort het ook moeilijk.
0: Ook wel eens ruzie?
3: Geen gekke dingen, maar wel de waarheid zeggen. Hij tegen mij, ik tegen hem. En dat werkt eigenlijk zeker.
0: Maar wat is dan het mooiste wat je ooit hebt meegemaakt met hem?
3: Het mooiste? Zo. Nou, we hebben heel veel mooie dingen.
2: In Rusland. Heb ik hem helemaal niet gezien.
0: Nee? Nee. Dat snap ik.
2: Dat was wat, zeg.
3: Ja, dat ga ik je niet vertellen.
2: Dat nee, dat is waar. Dat
0: jawel, we zijn vrienden onder elkaar. Wij gooien alles hier op tafel.
2: Die paaldansers.
3: Nou, Dick was... Nee, nee.
2: Ja, hij moet kunnen, joh. Nee, hier, die warmte.
1: Je moet je op inspringen.
2: Ja, daar moet je komen, hè.
0: Nee, wij laten dit gebeuren.
3: Nou, ik wil het wel even kort vertellen. Mijn vrouw die had ineens afscheid van mij genomen. Dus toen zat ik daar. En een paar weken later belde Dick op, heb je zin om mee te gaan? Ik zeg, waar naartoe? Ja, dat zei hij nog niet. Ik zeg, nou, is goed. Ik denk, ik ben alleen, ik kan overal naartoe. Bleek dus Rusland te zijn. Nou, Dick zat toen in Zuid-Korea, het Zuid-Koreaanse elftal bij de WK in Duitsland. Zwitserland, geloof ik, hè? Duitsland-Zwitserland, ja. En dus ik moest een maand eerder beginnen, ik naar Rusland toe. En ik word ontvangen door het consulaat, mensen van het consulaat. En nou, eerst een etentje in een mooi restaurant. En daarna gingen we nog even naar een bar, de Marshall Bar, vergeet nooit meer. Mm-hmm. Dus ik kom daar binnen en er staan er twee van die pilaren en er staan twee van die paaldanseressen op. Dus ik zeg zo tegen een van die gasten van het consulaat, nou, die wordt al van mij, toch? Daar. Nou, 3 dagen later ben ik al gebeld.
0: Niet.
3: Ja, serieus. Wilden ze afspreken? Ja, door het consulaat, dat ze met mij wilden afspreken. Ja. Nou, dat heb ik 6 maanden volgehouden.
0: Zo. Goed verhaal, dit.
1: Nee, dat komt er een vervoerverhaal, dacht ik.
0: Nee, daar moet je bij Cor niet meer zijn.
1: Stom.
0: Ik zou het bijna vergeten, maar Oranje speelt ook gewoon, hè, het WK. En we zijn niet alleen voor Curaçao, we zijn ook vooral voor Nederland, voor Oranje. We gaan eens even schakelen met Noah, die staat in New York. Maar Noah, goedenavond. Voor ons dan, of in Nederland, voor jou niet. Oranje is niet helemaal compleet, hè, in New York. Hoe komt dat?
8: Goedenavond allemaal. Overigens superleuk om je daar te zien zitten, Dick en Cor. Geniet onwijs van jullie en wat jullie doen daar met Curaçao. Maar inderdaad, Nederland zelf dan niet helemaal compleet. Gistermiddag zijn zij vanaf Schiphol gevlogen met een bizar groot toestel. Een Dreamliner van de KLM. Met de selectie en met de staf. Nou, de staf is een kleine 40 man. Selectie 26 man. Dan weet je ongeveer hoeveel ruimte je in dat toestel hebt. Je zagen nog een filmpje van Memphis Depay die een spelletje aan het spelen was met Frenkie de Jong. Hele goede sfeer, zijn daar uitgestapt, naar het hotel gegaan. En vandaag pas voor het eerst dus getraind hier in New York. En toen viel het eigenlijk iedereen pas op. En door navraag van van de Telegraaf bleek dat Ruud van Nistelrooy er niet bij was. Dus niet op het vliegtuig gestapt. Het bleek om een familieomstandigheden te gaan. Het is niet levensbedreigend, hebben ze wel gezegd. De KNVB, dat is in ieder geval goed nieuws. Maar het schijnt dat hij aanstaande zondag dus pas hier naar New York komt. Dus zonder hem werd vandaag die eerste training afgewerkt in Orangeburg. Het trainingscomplex van New York City FC. Dat is de club van Pascal Jansen, oud-trainer van AZ uiteraard. Is hier al een tijdje aan de slag. En daar traint het Nederlands elftal de komende dagen. Dus het was bloed en bloedhete, graad of 31. Was echt wel even wennen voor die gasten. En Ronald Koeman zat er bovenop. Maar het is fantastisch om je trip hier te beginnen in New York. Daar om de hoek zit Times Square, Bryant Park. We staan op de Avenue of the Americas. Dus het kan een stuk slechter.
0: De sfeer onderling bij de spelers en Noah is eigenlijk hartstikke goed. Maar wie springt er echt uit?
8: Dat is inderdaad wel wat je ziet. En dat is ook waar Koeman heel druk mee bezig is geweest. Wat is nou de ideale groep, de ideale 26 man? Nou, één naam daarvan is natuurlijk Martin Droon. Die voor het eerst in tijden weer zich mocht aansluiten bij het Nederlands elftal. Enerzijds zijn voetballende kwaliteiten, want hij is een stofzuiger. Hij doet het vuile werk. Niet heel veel spelers bij het Nederlands elftal hebben dat. Maar ook zijn karakter, heel goed lachs, heel positief. Die heeft werkelijk waar pijn aan zijn kaken. Die is al een week lang alleen maar aan het lachen. En ik heb hem afgelopen maandag al in Nederland gesproken. En hij legt ook even uit hoe hij dat ziet.
7: Maar woensdag loop ik met één grote glimlach overal rond. En breng ik positiviteit en optimisme met me mee. Want ja, dit is voor mij natuurlijk een ontzettend een toetje. Iets extra's. En volgens mij geeft dat ook extra energie aan mezelf. En is dat aan mij om mee te brengen naar de spelersgroep.
8: Ja, ik zie het aan je. Je straalt echt.
7: Ja, ik ben elke keer omdat je met mensen spreekt en die vragen dan, ja, hoe voel je ervan? Ja, wat denk je zelf? Ja, fantastisch is het natuurlijk.
0: Ja, Noah, waarom zit u eigenlijk in New York, vroeg me af.
8: Het is ten eerste natuurlijk fantastisch om hier te zijn. Ten tweede, het is qua tijdsverschil met Kansas City, waar ze zo meteen naartoe vliegen op maandag, is het maar een uur verschil. En ik zei het net al, het is hier bloed en bloedheet. Alleen de luchtvochtigheid is hier een stukje lager dan in Kansas, in Houston of in Dallas. En daarom kan je hier dus wat harder trainen. Omdat, en dat heeft Edwin Goedhart, de bondsarts, ons uitgelegd, je warmte een stukje beter kwijt kan. Daarom doen ze hier het trainingskamp. Maar wat ik wel opvallend vind, is dat het Nederlands zelf in een hotel zit in White Plains. Dat ligt eigenlijk ver in het noorden van New York. Die hebben eigenlijk helemaal niet deze ervaring van die stad. Het is niet dat ze even met z'n allen hier een wandeling gaan maken. En ik begrijp het wel, het moet allemaal serieus rondom Oranje. Maar het hele principe, bijvoorbeeld van jou, Dick, van het WK moet een feestje zijn, dat gaat niet helemaal op voor deze ploeg.
0: Nee, maar we hopen wel dat ze gaan presteren, Noah. We zien je snel terug en geniet nog een beetje van New York. Chris, het is zo dat er veel veranderingen zijn natuurlijk op het WK. Waaronder de wisselspelers, die krijgen een veel prominentere plek tijdens het WK. Waarom is dat precies?
2: Ja, dat zullen eenheid uitstralen van het land. Dus alle reservespelers gaan dadelijk ook mee in de line-up. In plaats van normaal is die 11 spelers, nu zijn er daar 26 spelers. Dan heb je bijna heel het veld nodig met 52 spelers totaal. Dus een beetje gekkenhuis. Dus Infantino die verzint van alles, allemaal nieuwe dingen. Het is een beetje Amerikaans, meer een showgevoel. Maar dan hoop ik wel dat de wisselspelers ook een beetje de tekst van het volzit kennen allemaal.
0: Ja, vind jij het een goed idee? Dick?
2: Nee.
0: Waarom niet?
2: De Papiamento, dat is wel heel moeilijk te begrijpen hoor. Ja. Dus ik heb het ook niet geprobeerd.
0: Nee, heb je niet even les genomen in Papiamento?
2: Ik heb wel gehoord dat de aanvoerder naar zijn spelers is toegegaan en gezegd, we moeten het allemaal wel gaan zingen.
0: Ja.
2: Dus daar zijn ze wel mee bezig.
0: Maar jij toch ook?
2: Ik mommel er wel mee.
0: Ja, een beetje meeneurien. Ah, je hebt nog eventjes tijd om
2: daarom,
0: het te
2: dat
0: leren.
2: Lukt me wel.
0: Ja. Het is zo zonde dat je dus niet meegaat. Geeft dit een dubbel gevoel bij jou als je dit allemaal zo ziet?
6: Zeg maar, vanuit het perspectief dat ik met Curaçao zou kunnen meegaan?
0: Nee, met Nederland.
6: Of überhaupt? Ik denk meer van, moest ik meegaan? Ja of nee, in mijn hoofd? Ik kan best begrijpen dat ik niet meega, dus dan heb ik er wel gewoon vrede mee.
0: Ja.
6: Maar goed, als je het zo ziet, dan ja, natuurlijk wil je mee. En ik heb ook al eerder een eindtoernooi gemist door die blessure natuurlijk. Dus het is wel jammer, maar ik kan er wel gewoon mee leven, omdat ik het wel kan begrijpen.
0: Ja, je bent nu gedegradeerd met Burnley. Wat ga je nou doen? Blijf je daar? Ga je weg?
6: Ja, dat weet ik nog niet natuurlijk officieel, maar het is wel de bedoeling dat ik wegga. Alleen waar ik dan heen ga, dat weet ik nog niet.
0: Ja, zou je weer in de Premier League willen spelen? Was je onder de indruk van het niveau daar?
6: Onder de indruk, het is een beetje misschien slecht om te zeggen van niet als je gedegradeerd bent. Dat slaat misschien ook nergens op, maar het is technisch gezien niet per se heel hoog niveau. Het is alleen gewoon omdat de bal zo snel op en neer gaat, ja, moet je dus fysiek zo goed in elkaar zitten, anders kan je niet meespelen. Maar ja, het is niet per se dat ik echt heb genoten van de wedstrijden. Maar dat kan misschien ook liggen omdat wij natuurlijk ook op een bepaalde manier spelen. Dus misschien bij een ander team dat het anders is. Dus ja, het is niet dat ik zeg van ik wil per se weg uit Engeland. Nee. Maar ik sta ook wel open voor andere landen.
0: Voor Spanje bijvoorbeeld, Espanyol. Die zouden interesse hebben. Zou lekker zijn, hè, daar.
6: Ja, zou lekker zijn. Is lekker in Barcelona natuurlijk. Ja, kijk, we hebben zelf de eigenaar.
0: Hey, en Feyenoord, zou dat nog een optie zijn?
6: Ja, op dit moment denk ik niet. Om meerdere redenen eigenlijk.
1: Chris is wel duidelijk volgens mij. Wat wil je zeggen?
9: Nee, nee, zolang Van Persie er zit, is Q nooit meer welkom in Rotterdam.
6: Nee, dat denk ik ook inderdaad. En,
0: ja, maar er is wat voorgevallen, hè, tussen jullie, voor de duidelijkheid.
6: Ja, ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, je kan natuurlijk in voetbal nooit met iedereen
0: vrienden zijn.
6: Vrienden zijn. Dat is ook prima. En dit was mijn eerste ervaring eigenlijk in voetbal. Dat ik met iemand in aanraking kwam waar het gewoon niet mee klikte.
0: Was dat het gewoon? Het klikte gewoon niet? Of was, is er echt iets voorgevallen?
6: Ja, het is wel iets voorgevallen in de zin van... Ik dacht dat ik goed bezig was. Kijk, na mijn blessure was ik gewoon dramatisch. Eerste paar wedstrijden. Daar ben ik zelf de eerste die dat weet. Alleen daarna begon ik het wel weer op te pakken eigenlijk. En dat gevoel kreeg ik ook van hem. Alleen ja, op een gegeven moment hadden we een gesprek gewoon over mijn contract. Van ja, ik wil graag, hij zei ik wil graag dat je verlengt. En ik was dan misschien iets te eerlijk. En dat is misschien een les voor mij. Ik zei hem gewoon eerlijk van ja, weet je, ik kom van die blessure. En mijn waarde is nu gewoon een stuk lager dan als ik nu verleng. Dus ik hou het nog even open. Misschien komt er iets en kan ik nu iets pakken wat ik misschien... Ja, anders niet zou kunnen pakken als ik zou verlengen.
1: Is niet het beste zinnetje, denk ik, nee.
6: Nee. Had ik misschien beter niet kunnen zeggen. Maar ja, ik denk altijd van, ik kan beter gewoon eerlijk zijn. Ja.
0: Dacht Vind jij dat ook, Dick? Moet je gewoon eerlijk zijn als speler? Altijd. Kan je dat waarderen?
9: Ik vind het een beetje moeilijk. Je moet natuurlijk ook het verhaal van Van Persie horen.
0: Zeker.
9: En ja... Trainers zijn voor zichzelf bezig, spelers zijn voor zichzelf bezig... die kijken voor zichzelf wat ze het beste kunnen doen. En als hij denkt dat hij door middel van dit op die manier... een goede club kan krijgen en meer geld, want daar gaat het uiteindelijk om...
0: Ja,
9: dan kan ik me dat best voorstellen.
1: Maar, moet je dat
9: maar,
1: ook
9: als,
1: zeggen?
9: Dick, als jij adviseur was geweest van Van Persie... en Q was er nog gezeten in de situatie... wat had jij dan gezegd tegen Van Persie?
2: Nou, hij moet niet, Van Persie is natuurlijk heel zwart of wit geweest. Ja. En als je zo'n goede speler hebt... Moet je best wel oppassen met wat je zegt. Maar ik heb nou 2 maanden met Van Persie gewerkt. Ja, dat is me enorm bevallen. Een enorm bezeten trainer. Alleen ja, bepaalde dingen heeft hij niet goed gedaan... wat hij zelf ook weet.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Maar ik vind nog steeds als je... Ik ga het toch even zeggen. 12 geblesseerde spelers heb in januari. En waarvan 6 basisspelers. En er zitten een paar trainers hier. Als je 6 basisspelers mist en je moet tweede worden... en hij haalt de tweede plek... dan heb je het gewoon goed gedaan zonder geweldig te spelen. Maar dat is helemaal niet belangrijk.
0: Nee.
2: Het enige belangrijke is dat hij tweede is geworden... dat hij heel veel geld heeft verdiend. En dan gaan ze zeggen van... ja, het voetbal was niet aan te zien. Dat weet hij ook wel.
1: Ik denk dat het ook bij Robin natuurlijk een beetje was... dat mensen zoiets hadden van dat het voetbal niet altijd even goed was, oké. Maar de keuzes die hij gemaakt heeft gedurende het seizoen... Het werd op het einde minder. Misschien heb je daar een rol in gespeeld. Maar de keuzes die hij gemaakt heeft waren niet altijd tactisch.
2: Nee.
1: Die waren niet heel slim. En daardoor hebben mensen een bepaald beeld bij hem gekregen. Zijn ze heel kritisch op hem geweest. Wat misschien niet altijd terecht is. Maar inhoudelijk, als je kijkt naar wat hij allemaal gezegd en gedaan heeft... heeft hij denk ik heel veel fouten gemaakt. Beginnende trainer, dat was wel duidelijk.
0: Maar dat is wat je incalculeert, neem ik aan, als je een beginnende trainer neemt. Hoe heb je dan gekeken naar die persconferentie van de technische man van Feyenoord? Ja,
2: dat is wel leuk dat je er goed voor begint. Want we hadden het daar in de kleedkamer over. Ja, ik vond het belachelijk. Met alle respect voor een technisch directeur. Een technisch directeur is een veredelde hoofdscout. En dat gaan ze nu de bepalende man maken.
0: Nee, Rico.
2: De bepalende man is de algemeen directeur.
0: Eenhoorn.
2: De technisch directeur die moet gezamenlijk met de hoofdtrainer... bepalen wat voor spelers te komen.
0: Ja.
2: Maar de belangrijkste man is de trainer.
0: Ja.
2: En niet een TD en niet een algemeen directeur. Algemeen directeur bepaalt of hij komt. Maar nu zijn de rollen helemaal omgedraaid.
1: Maar wat vond je van de rol van Eenhoorn? Want die zat ernaast. En die liet het eigenlijk wel een beetje gebeuren. Hij greep niet in.
0: Hij begint pas over een maand.
1: Ja, maar hij zat er met zijn hoofd omlaag. Ik had ook af en toe het gevoel dat hij het een beetje ongemakkelijk vond.
2: Dat gevoel kreeg
9: hij is erbij. Echt wel een man, eenhoorn, om daar op in te springen. Dat deed hij niet. Chris is natuurlijk ook.
10: Ik denk dat het helemaal van tevoren helemaal geframed is door eenhoorn en door de technische directeur om het zo te doen.
2: Maar
10: dat
2: betekent.
10: Maar sorry.
1: Nee, ja, dat betekent dus dat ze afscheid van hem aan het nemen zijn. Als je dat zegt.
10: Als je naar de persconferentie kijkt, dan vond ik een dodelijke persconferentie van Van Persie. Maar je weet nooit wat er achter de schermen gaat gebeuren. Ik weet niet of Dick blijft als adviseur na het WK.
1: Maar ja, dat heeft Van Persie wel.
10: Nooit de vraag.
9: Van Persie, nee, daar is helemaal niet geen sprake van. Daar hebben ze niemand. Van Persie zou het graag willen, maar voor de rest heeft niemand iets tegen mij gezegd daarover.
10: Nee, nee. Daarom. Dus ik denk dat ze een beetje aan het voorsorteren zijn op een moeilijk besluit.
3: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat ze een spel gespeeld hebben waarin ze hebben laten zien dat zij de baas zijn en niet Van Persie. Want dat is ook wel eens een beetje het verschil geweest in benadering. En ja, als hij het goed doet, dan is er niks aan de hand. En als hij het slecht doet, ja, dan kunnen ze ingrijpen. Zo werkt dat.
10: Ja, maar het is toch heel gek als je nu al weet, als het slecht gaat, gaan we ingrijpen. Dan kun je toch beter korte pijn hebben dan lange pijn.
9: Maar dat is toch overal, Chris. Als je trainer bent, weet je toch als je niet presteert dat je eruit gaat.
10: Ja, rond via slot.
0: Hoe dan ook, tot zover.
9: Ja, die hebt toch wat laten zien.
0: TV Rijnmond, dames en heren. Maar we zijn nog altijd bij de Oranje Zomer. En we zouden bijna vergeten, er komt een prachtig WK aan. En we willen natuurlijk van Theo Jansen weten wat nou zijn ideale opstelling is voor het Nederlands elftal.
10: Ja, ben benieuwd.
0: Jouw favoriete opstelling? Ja. Kom maar door.
11: Ja, we beginnen natuurlijk bij de keeper.
0: Ja.
11: Dat is geen verrassing. Ik denk dat deze jongen nu al best wel lange tijd al keept. Gewoon prima keeper, degelijk. Dus gewoon laten staan.
0: Ja.
11: Dan gaan we naar onze rechter wingback. Even kijken, wat hoger neer ook. Dumfries. Stoomtrein.
0: Mooie transfer gemaakt.
11: Geweldig, Real Madrid.
0: Dat is toch top, hè?
11: Ik zou als ik hem was, nooit meer weggaan.
0: Nee. Van de Ven.
11: Ja. Linker wingback.
0: Twee snelle backs.
11: Ja, en dan gaan we naar de linker centrale. Oké.
0: Ja. Nee, die hebben niet veel mensen nog gekozen.
11: Nee, maar je moet ook anders denken.
0: Ja.
11: Rechts. Timber.
0: Ja.
11: Dan hebben we de sexy man, hè, volgens...
0: Diante.
11: Dan heb je middenveld nodig. Die stel ik het gelijk op. Deze jongens passen perfect bij elkaar.
0: Gravenberg.
11: Frenkie. De meest sexy speler.
0: Volgens jou,
11: van
0: ja.
11: Van Nederland.
0: Ja.
11: Dan spelen we met een 10.
0: Ja, Gakpo.
11: En ik speel met twee spitsen. Maar daar staat Brobbie en Malen.
0: Ja, daar hou je aan vast. Hè? Dit vind jij de twee mannen in vorm.
11: Ja, en ik vind dit ook het beste systeem wat bij Nederland past. Dus als ik de bondscoach zou zijn, zou dit mijn formatie zijn.
0: Ja, en daar blijf je bij. Dit is hem.
12: Ja, zeker. Lekker inzakken en spelen op de counter.
0: Ja, kunnen jullie daarin vinden, mannen?
9: Nou, ik denk dat Nederland zelf dat zich niet laat inzakken. Dat die wel redelijk vroeg willen storen. Dat zit een beetje in het systeem. Bij jou ook trouwens.
12: Het kan ook. Met dit systeem kun je ook gewoon heel hoog spelen. Alleen je hebt heel veel lopende mensen, denk ik.
9: Ja.
3: Ik vind het wel een goede opstelling.
12: Vind je het een goede opstelling?
3: Ja, ik ben het wel met je eens.
0: Wat is jouw verwachting eigenlijk, Cor, van Nederland zelf dan?
3: Nou ja, als je de laatste wedstrijd neemt dan, tegen Algerije... dan is het niet zo'n hoge verwachting. Maar het zijn natuurlijk nog maar momentopnames. Ja, ik hoop dat ze de kwartfinale halen.
0: Ja.
1: Dat Curaçao had daarvan gewonnen, denk ik, Algerije.
3: Denk het wel.
1: Ja.
3: Dat denk je toch, met jouw tactiek.
0: Ja, maar ik dacht even aan jullie laatste wedstrijd. Moet ik daar nog over beginnen of niet? Tegen Schotland.
3: Met tien man hebben we gespeeld.
0: Ja, oké, de rode kaart. Nou, we kunnen misschien dat doelpunt nog even erbij pakken. Want dat is wel de manier, Dick, waarop je wil spelen. Was je daar in ieder geval tevreden over?
9: Beetje prikken.
0: Ja.
9: We zijn niet de ploeg die heel vroeg gaat storen. Want dat kunnen we niet. En als je dit soort momenten kan krijgen, dan doe je dat goed.
0: Ja.
9: Prachtig goal. Speelde ook een prachtige wedstrijd.
0: Ja, 4-1 werd het uiteindelijk. Maar goed, jullie spelen nog tegen Aruba. Daar komen we zo nog wel even op. Ik zal nog even kijken naar Ecuador. Hebben jullie die nog gevolgd, Ecuador? Tegen Frankrijk?
9: Ja, 2-1.
0: Goh.
9: Ja, maar,
0: Of Ivorcus, sorry.
3: Ivorcus.
9: Afrika.
3: 1-2.
0: Ja. Nou, ja.
9: Terwijl iedereen denkt dat Frankrijk het beste elftal heeft, hè? Qua individuele kwaliteit en zo.
3: Spanje
9: ook, maar ik denk dat Frankrijk het allerbeste is.
0: Ja. Frankrijk komt trouwens nog wel voor, zoals je ziet. Maar ze winnen gewoon deze wedstrijd. Ja, wat zegt zo'n wedstrijd richting het WK? Kijk, jullie hebben die wedstrijd verloren. Nederland verloren, Frankrijk verloren. Wat zegt dat?
9: Ja, niets.
0: Nee.
9: Nee, ik geloof ook niet dat dat te veel uitmaakt. Ik denk ook dat de meeste ploegen niet in de beste opstelling speelden. Dat doen ze ook. Dan geeft iedereen krijgt een kans. Want straks als het gaat beginnen, dan gaan de beste spelen. En ik denk dat, Frankrijk dat ook zo gedaan heeft.
1: Maar toch begrijp ik dat nooit. Ik begrijp nooit die gedachte. Want je wilt toch eigenlijk in de vooravond van een WK... wil je toch zoveel mogelijk zelfvertrouwen krijgen. Ja. Dus dan wil je toch gewoon je beste team hebben... en je wil op elkaar ingespeeld raken. Dat is toch heel raar dat je dan een ander team neerzet.
9: Maar dat soort spelers die hebben genoeg zelfvertrouwen. Hoor. Die spelen allemaal met topcompetities.
1: Maar in Nederland zie je dat van niet. Dus als het, je moet ze toch samensmeden. En dat doe je in die wedstrijden voor het WK.
9: Ja, nou, dan maakt die ene wedstrijd volgens mij ook niet zoveel uit. Ze trainen iedere dag. Maar het is toch ook wel belangrijk dat je de sfeer een beetje goed houdt... door middel van dat iedereen even het gevoel hebt van... ik heb nog een kans. Want dat wordt altijd het moeilijkste met die spelers die niet spelen. Ja, ja. Je bent met 26 man.
1: Nee, oké, maar is dat dan belangrijker dan dat je zegt van... oké, we moeten aan elkaar gaan wennen en we moeten echt één team worden. En we maar een korte aanloop voor.
9: Ja. Maar kort aan, maar die was zoveel wedstrijden gespeeld.
10: De supermarktmanagers die zaten te kijken naar Nederland tegen Algerije. En van Heineken, van
0: oh, je hebt ze weer genoemd, hoor.
10: Ja, Jumbo, weet je niet. Ja. Die denken bij zichzelf. Die zien die wedstrijdspolice. We hebben nog voor een paar miljoen pyjama's en ochtendjassen... en weet ik wel zo met de kast hebben hangen. Die denken, kut.
9: Ja, nee. Ja, dat denk ik ook niet aan.
0: Ah, je moet niet zo snel panikeren. Je moet je gewoon goed insmeren. Dat is belangrijk. Ik heb al een paar keer tegen je gezegd. Ja, smeer jij je een beetje goed in?
13: Ja, zeker. Ik neem af en toe een tubetje mee. Dat
0: is heel belangrijk, want het zilveren kruis... Ja. Zorgt in Nederland voor dat er op verschillende plekken... shotjes zonnebrand worden uitgedeeld. En wij delen dat in het publiek uiteraard ook uit. Want dat is heel belangrijk. Zeker met het oog op huidkanker. 1 op de 2 mensen, ja, ik kan niet vaak genoeg zeggen... krijgt te maken met diagnose kanker. Dus smeren. Smeren.
1: Je kan je ook in laten smeren, goh.
0: Ja, dat ga ik. Dat ga ik doen.
14: Ja, kijk, ik heb wel een kandidaat.
1: Ja, gelijk.
0: Vier handen.
9: Gaan we
14: erin. Ik heb voor Chris nog een klein cadeautje.
9: Ja, dan moet je het ook laten zien. Ja,
14: Chris, ik heb voor jou, ik heb je vrouw gesproken... en die heeft een beetje moeite met jouw seksleven. Dus ik heb een gelletje voor je meegenomen. En die bij deze kerk...
10: Ja, heel goed, Cor. Cor, laat iedere week
14: maar niet
10: via
14: in één keer alles innemen, want dan ga je helemaal over de...
10: Ik volg jouw advies. Maar Cor heeft bij bol.com een open account. Ja. Gaat iedere week gaat er een doosie naar Rotterdam.
0: Nou, geniet ervan, Cor. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Het zijn wel kleine, voor mij zo te weinig. Zijn. Maar voor jou is goed, denk ik.
0: Hoe dan ook, Curaçao naar het WK betekent derde WK voor Dick. En dat betekent ook dat we even van mensen hebben gesproken, Dick.
15: Oh. Een hele goede avond, Helene. En alle mannen die bij je zitten, natuurlijk bij de Oranje Zomer. Nou, ik wil natuurlijk onze grote vriend Dick Advocaat enorm veel succes wensen met zijn voetbalteam, de Blue Wave.
16: Hoi Dick, we kennen elkaar al heel lang, een jaar of 60. Jij zit nu lekker in Curaçao met je ploeg en ik zit in Den Haag. Ik wens je heel veel succes met de ploeg. En ook nog op een klein steuntje. De groeten, Lex.
17: Dick Wilfred hier, namens de jongens van Vandaag is Zijd. Johan, ook hij denk ik. En René, dat weet ik zeker. En zeker namens mezelf. Wil ik je even heel veel succes wensen straks met de Blue Wave. Gaan ze verrassen. Puntje, 3 misschien wel. Wie zal het zeggen? We gaan ervoor.
15: Nou, ik denk na dit grote spektakel van het WK dat je toch wel een keer met pensioen gaat. Mocht dat zo zijn, ik geef volgend jaar 19 en 20 februari 2 fantastische grote concerten. Ik denk, ik meld het even.
0: Commerciële jongen is het ook, hè? Ongelooflijk. Ja. Zometeen dan gaan we nog even verder praten over de wedstrijd tegen Aruba. Dat wordt de laatste dus richting het WK. En Cor, die wordt 8 juni 75, moeten we het ook even over hebben. Graag tot zo!
18: Hey, podcastluisteraar. De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. Belastingvrij. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: Van het WK en natuurlijk het nationale elftal van Curaçao. En ik zei het al voor we eruit gingen. Cor Pot wordt op 8 juni 75 jaar. En ga je nog speciaal vieren?
14: Dat heb ik al gedaan.
0: Oh ja?
14: Ja, ik heb een voorschot genomen. Omdat we eigenlijk zouden wij niet naar de WK gaan.
3: En toen kreeg ik ineens het bericht dat het allemaal weer toch wel ging gebeuren. En toen heb ik mijn verjaardag een weekje naar voren gehad.
0: Heerlijk. Groots gevierd?
3: Ja, 110 man ongeveer.
0: Ja. Want je moet het leven ook gewoon vieren. Dat blijkt maar weer. Want vandaag...
9: Dat doet hij wel, hoor.
0: Ja, daar ben ik ook niet zo bang voor.
1: Maar 110 man?
3: Ja.
9: Ja, dat is ongelooflijk. Ongekend, toch?
3: Ja, zeker.
1: En waar niet die achtertuin dan, denk ik?
3: Nee, hij was in een... In een hotel. En,
1: ja, geen vrouw.
3: Dat was heel leuk.
1: Ja, wat was de man-vrouw verhouding ongeveer?
3: 60-40. Vrouwenman, hè, bedoel ik.
1: Nee, ik snap het. Ja.
0: Je moet het leven vieren. Want vandaag kwam bericht naar buiten dat Hans Jorritsma... is heel lang teammanager geweest van het Nederlands elftal. Trouwens ook oud-hockeybondscoach geweest en oud-hockeyer. Op 77-jarige leeftijd is overleden. Dick, hij was natuurlijk ook jouw manager bij Oranje.
9: Nou, hij was niet mijn manager. Ja, teammanager.
0: Ja, teammanager.
9: Ja, ja, ja. Maar ja, dat is iets anders dan als die manager.
0: Nee, dat
9: van
0: is
9: mij.
0: Ook zo.
9: Maar
0: ook
9: dat tezijde. Maar ja, dat was een geweldige man. Heel punctueel. Had natuurlijk zelf een geweldige carrière als hockeyer. Daarna werd hij coach. Ook van het nationale team.
0: Ja.
9: Heb heel veel prijzen gewonnen. Dus, maar hij bemoeide zich nooit. Hij had er van alles meegemaakt. Prijzen gewonnen. Hij bemoeide zich daar nooit mee. Hij deed de zaken zoals Wouter bij ons doet. Wouter... Wat zei je?
3: Wouter Jansen.
9: Ja, dat was Wouter Jansen. Dat is de leeftijd. Nee, Wouter Jansen die bij ons ook echt alles doet... waar je normaal 20 mensen voor nodig hebt. Dat deed onze vriend ook. En ja, geweldige kerel die eigenlijk toch op een te jonge leeftijd is weggegaan.
0: Absoluut. Heel veel spelers. Ja, jij hebt hem ook gehad trouwens. En Wesley was ook helemaal Wesley Sneijder.
13: Nee, maar hij was voor de spelers gewoon heel belangrijk. Hij regelde alles. Ja. Echt alles. Vanaf binnenkomst. Ik zat er niet zo vaak bij, maar dan komt hij eventjes een beetje wegwijs maken waar je allemaal naartoe moet. En, vijf interlands?
6: Ja,
13: ik ook. Dus dat zegt wel genoeg. Niet zo heel veel dus. Hij had er veel meer moeten hebben. Maar hij regelde alles. Dus een fantastische man en helaas te vroeg weg.
9: Een van de meest integere mensen die ik heb gekend. Ook toen het in 78 met de WK weigerde hij als enige de medaille van Videla aan te nemen.
0: Mm.
9: Hij was altijd super principieel, op de achtergrond, een heel fijn mens. Eigenlijk veel te vroeg overleden.
0: Zonde.
9: Maar ja, daar vragen ze niet naar.
0: Hè? Wij wensen in ieder geval familie en vrienden natuurlijk heel veel sterkte. Morgen dan spelen jullie de wedstrijd tegen Aruba. Dat is dan de laatste wedstrijd. En wij kwamen een paar Arubanen tegen van nationale selectie. Dus ja, wij even vragen natuurlijk. Gaan jullie een beetje de mannen sparen? Want ze moeten wel heel naar het WK. Nou, dit was het antwoord.
20: Ja, wij nemen deze wedstrijd wel gewoon serieus. Dus met het mes tussen de tanden. En we gaan wel gewoon vol voor die overwinning.
21: Zijn jullie bang voor Curaçao?
20: Nee, zeker niet. We zijn niet bang. Wel respect. Ze hebben natuurlijk een hele hoop bereikt in een vrij korte tijd. Ze gaan naar het WK. Dus daar kan je alleen maar respect voor hebben. Maar angst, dat zit er niet in. Nee.
21: Hoe bereiden jullie vanavond en morgenochtend nog voor op de wedstrijd?
20: Nou ja, niet anders dan voor andere wedstrijden. Goed eten, goed drinken, op tijd naar bed natuurlijk. Een beetje de clichés.
21: Geen feestje meer vanavond?
20: Geen feestje meer vanavond.
13: Zaterdag pas.
0: Ja, zaterdag pas een feestje. Ja, maar die kun je hebben, Dick. Dat is wel een hele belangrijke wedstrijd.
9: Dat lijkt me wel verstandig.
0: Ja. Nee, maar het is wel belangrijk, zeker met het moraal op het WK. Laat je dan alles al zien in die wedstrijd? Want het is de laatste.
9: Nou, het is de uitzwaaiwedstrijd eigenlijk voor iedereen. Dus we proberen toch wel zoveel mogelijk spelers te laten spelen.
0: Ja, wat denk je eigenlijk dat het hele eiland uitloopt morgen?
9: Ja, er is een kaartje mee te krijgen.
0: Ja.
9: Nee, dit is echt ongelooflijk. Toen wij begonnen hier echt waar, zaten er 50 man.
0: Kun je nagaan.
9: En nu 11.000.
13: 11.000.
9: Maar ja, meer kunnen er niet in.
13: Maar hoeveel zitten er morgen?
9: 11.000.
13: 15?
9: Waar?
13: Familie, kom maar binnen, maakt niet uit. Extra kaartje? Nee,
9: 11.000. Die zitten er echt. En,
0: oh, jij zegt
9: 15.000.
13: Ja, ik denk dat er gewoon 15.000 komen. Ik denk dat er gewoon iedereen wordt erbij geduwd. Ja, ja. En kom maar
9: extra. Wij het vroeger deze stiekem erdoor.
13: Toch? Ja, ja.
9: Je dat moet zou je kunnen, zijn, dat toch? Zou kunnen.
0: Nou, ik klim over het hekje, want ik heb geen kaartje. Dus wellicht gaat dat nog lukken. De shirts...
9: Voor jou regelen we wel.
3: Ja, zeker.
0: Ach, gelukkig. De shirts vliegen Chris, de deur uit. Nog even kort. Ik moest zo lachen, Chris. Ik zag dat hele verhaal bij Go Ahead Eagles. Heb jij wel eens een mailtje verkeerd gestuurd? Ja, want dat hebben we natuurlijk gehoord. Maar Mark van Hintem heeft een verkeerd appje gestuurd.
9: Ja, maar het is een beetje opgeblazen alsof het heel iets ergs is. Maar hij was al ontslagen. Hij wist dat hij weg zou gaan. En daarna heeft hij... Technisch manager van Hintem heeft een verkeerd appje gestuurd. Dus het is wezen storm in een glas water. Want hij was al ontslagen. Maar het is wel... Ja.
10: frustrerend dat je als vertrekkende trainer een appje krijgt met al de opvolgers, de naam van de opvolgers weet. Dat is een beetje lullig.
0: Ja, maar heel Nederland weet het nu, want Jozef Oosting is degene die ze willen.
10: Ja, als die vrijgekocht kan worden van FC Antwerp, is die vrij?
12: Hij is vrij, ze net ontslagen, dus die is gewoon vrij nu.
10: Ja, maar ze vragen dus geld, hè?
12: Ja,
10: hij wil dus zijn afkoopsom meenemen.
12: Ja, hij zal misschien nog wat geld meekrijgen, maar hij is in ieder geval weg. Misschien is dat nog niet rond, maar... Ja, weet je, Jozef en Mark kennen elkaar ook vanuit Vitesse. Dus die hebben best wel een goede klik samen. Dus het zou niet heel raar zijn als dat...
0: We hebben dat in dit programma dan geregeld. Jozef Oosting naar Go Ahead Eagles. Dat is heel mooi. We hebben nog wat andere mensen, Dick en Cor uiteraard... die jullie nog even succes willen wensen.
4: Lieve Dick en Cor natuurlijk. Ontzettend tof dat jullie zo ver zijn gekomen. Dat jullie weer terug zijn. Dat kan alleen maar goed nieuws zijn voor Curaçao en natuurlijk de mannen. Ik wens jullie ontzettend veel plezier en heel veel succes op het WK. Misschien zijn jullie wel die verrassing als underdog.
5: Jongens, kom. We gaan even Dickie aanmoedigen voor het WK. Kijk, daar zijn ze al. Kom even. Kijk. Dick, namens Snoepie, Sientje, Saatje en natuurlijk namens mezelf. Heel veel succes op het aankomende WK. En daarachter, daar ligt de Duitse grens. Dus win jij de 14e van Duitsland, ga ik, dat beloof ik, toeterend de grens over.
22: Hallo, coach advocaat. Ik wil je en de hele Curaçaose team heel veel succes wensen. En coach, zeg tegen de boys, bampa bye. Trots op jullie allemaal.
0: Nou, lief is dat. Hey!

0: juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws.
2: De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yi uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yi zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. De concertorganisator heeft nog niet gereageerd. Vanavond en maandag heeft de rapper 2 concerten in het Arnhemse Gelredome. Oekraïense autoriteiten melden dat er de afgelopen 24 uur zeker 7 doden zijn gevallen bij Russische aanvallen. In de zuidelijke regio Gerson zouden gisteren 5 doden zijn gevallen tijdens 3 afzonderlijke aanvallen. En bij een aanval op Zaporizhia zijn 2 mensen omgekomen. Zaporizhia ligt in het zuidoosten van Oekraïne en daar staat de grootste kerncentrale van Europa. Er geldt daar een lokaal bestand tussen Rusland en Oekraïne om een hoogspanningslijn te repareren, zodat een nucleair incident kan worden voorkomen. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël er onbekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes in 1996, waarbij 3 Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radio nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier oponthoud. A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens een kwartier vertraging. En op de N348 Zutphen richting Doesburg, tussen de aansluiting met de N314 en Brummen, 20 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Friday got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Wij draaien de hits waar jij van houdt.
2: Code Zone FM.

0: Oekraïne zegt dat het met drones de controle heeft gekregen over het door Rusland bezette vliegveld bij Donetsk en dat de Russen daardoor niet veilig meer kunnen gebruiken. Volgens een Oekraïense drone-eenheid werd het vliegveld gebruikt als logistiek steunpunt en als lanceerplek voor Shahed-drones. Er zouden onder meer voertuigen en brandstoftanks bestookt zijn. Ook meldt Oekraïne sowieso steeds meer doelen aan te vallen die ver achter de frontlinie liggen. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yee uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabbijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yee zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. En in Australië is voor de derde keer in een maand tijd een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een haai. Het slachtoffer is een man van 35 en hij was aan het speervissen bij een eiland voor de kust van Albany. De haai was een exemplaar van ongeveer 4,5 meter. Hulp voor de man kwam helaas te laat. Door de reeks incidenten gaan er in Australië steeds meer stemmen op over het doden van haaien, maar milieuorganisaties zijn daar fel op tegen. Het weer. Vanuit het zuidwesten raakt het op steeds meer plekken bewolkt en er trekt een regengebied over het land. De zuiden tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig en de maxima liggen tussen de 18 en 20 graden. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch rijdt het langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. De vertraging is 10 minuten. A4, daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Overschie en Delft-Zuid, een kwartier extra reistijd. A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens, een kwartier vertraging.
2: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: vrienden en vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goede zaterdagmiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En die zit tegenover mij en wij gaan jou het komende uurtje meenemen in de derde vrije training van de ronde 6 van het WK. De grote prijs van Monaco. Officieel de Formule 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026. Monaco dus. 78 ronden worden er morgen gereisd. De circuitbaan is 3,3 kilometer. 42 meter aan hoogteverschil. De overtake detection. En dat is het, want er is verder geen active aero. De achtervleugels en voorvleugels klappen niet open en dus ook niet dicht. Dit is wat Pirelli meegenomen heeft. Een stratencircuit, dan weet je het wel. Het zit allemaal aan de zachte kant. De soft is de C5, de medium is de C4. En de harde band is in dit geval de C3. En daar moeten ze mee gaan doen. De meeste teams hebben van de harde en de medium nog 1 set over. En nog 7 sets van soft. Dus ik denk dat we niet heel veel mensen op hard en medium gaan zien. Maar dan hebben ze hem ook voor de wedstrijd niet meer over. Ja, die wedstrijd hier weet je het eigenlijk nooit. Jack, hoe is het met de TPTP? Het zonnetje schijnt in Monaco, laat dat duidelijk zijn.
1: Het is prachtig weer. Het is gedeeltelijk toch al een beetje bewolkt. 28 graden is de baan. En buitentemperatuur is 22 graden. 58% luchtvochtigheid en een beetje wind uit het zuiden. Zoals altijd aan die kust daar in Frankrijk, Monaco.
0: Er zijn twee teams die vannacht, of gisteravond, hebben doorgewerkt. Op het moment dat die mag, er is een nachtklok. Ze moeten, om de monteurs te beschermen, 11,5 uur van het circuit af. Dat hebben die jongens ook een beetje normaal. Dat is niet gelukt bij het team van Cadillac, want die hadden problemen met de remmen van Checo Perez. En dat is ook niet gelukt bij het team van McLaren. Die hebben hun curfew gebroken. Dat mag je 4 keer per jaar doen. Dit was maar de eerste keer. Bij de auto van Lando Norris. Want ja, die had nog wel een probleempje. En dit en dat is dus. En wat hebben ze daar gedaan, Jack? De kabelboom.
1: Oh ja, de hele kabelboom. Ja. En dat is een klus hoor.
0: Dat is
1: goddompje.
0: Want om het even een idee te geven, er zitten alles bij elkaar, heb ik wel eens begrepen ongeveer, als je het allemaal achter elkaar zou liggen, bijna 2 kilometer kabel in zo'n auto.
1: Holy Moses.
0: Dus ja, dat dus. WK-leider is natuurlijk deze Kimi Andrea Antonelli. Ik ben benieuwd wat voor weekend dit voor hem gaat worden. Dat kan natuurlijk alle kanten op. Hè. Hij kan zijn positie enorm versterken. Of hij kan erachter, dat niet alles, erachter komen dat niet alles pijs en vree is. En hier, als je met ons meekijkt, Lando Norris in zijn auto weer een vrije training gemist. En dat is echt niet de eerste keer dit jaar. En als je daarover na gaat denken, Jack, ze zijn dus constructeurskampioen. Hij rijdt met het startnummer 1 en heeft dit jaar maar, we hebben er pas 5 gehad, in 3 wedstrijden punten weten te scoren.
1: Ja, bizar.
0: Er is een man in een Williams die dat ook gedaan heeft en die heet Carlos Sainz. En dat is een vergelijking die je niet wil, weet je. Je denkt toch, ik heb het gezien met Lewis. Ja, ik word kampioen volgend jaar, rambam. Dit wordt mijn streak van kampioenschappen. Ja, het is even wel anders.
1: Ja.
0: Charles Leclerc, winnaar hier natuurlijk 2 jaar geleden. Vorig jaar werd hier van de pole position afgehouden door Lando Norris met toch wel een redelijk dikke 10e. Weet je nog wat het rare van de wedstrijd van vorig jaar was, Jack? Dat er geen pitstops gemaakt zijn.
1: Oh ja, niks.
0: Waarom? We hadden een code rood. Daarna ging iedereen naar de harde band. Daarmee hadden ze aan het bandenreglement voldaan. En bingo.
1: En klaar.
0: Van, ik geloof het wel. Natuurlijk, super vaag. Maar goed, het is hier al meer dan eens voorgekomen dat er complete top 6 op de startgrid, de complete top 6 in de finish was. En vorig jaar dus, door dat rare ding, de complete top 10 van de startgrid, was ook de complete top 10 aan het einde van de rit, zoals hij daar geweest is. Verder niet al te veel gekke berichten.
1: Nou, wel een beetje toch van Fred Vasseur, hè?
0: Ah, nou kom.
1: Ja, Fred Vasseur is niet op het circuit vandaag.
0: Oh.
1: Hij heeft een medisch probleem.
0: Oeh.
1: En ik heb even wat geprobeerd met mijn vrienden van Ferrari en de Weer te appen, maar ze zeggen niet veel. Dus dat zou nog wel eens een keer vervelend kunnen zijn. Want als je acuut van het circuit af moet voor een medisch probleem, dat is niet goed.
0: Nee, maar goed, het is natuurlijk ook de wet. Weet je, alles van de wet op de privacy. Dus al zouden ze het weten, mogen ze het zeker niet in jou vertellen.
1: Ja, wel stiekem toch?
0: Ja. Tell me about it. Deze jongens hebben wel nog een probleem. Fernando Alonso zei gisteren, ik weet niet of ze onze versnellingsbakken te vol gaat houden hier. Dat was 1. En het tweede probleem is, als we de baan opkomen, terwijl dus dat al gebeurt met Lewis Hamilton, practice 2 loopt, ze komen boven, als je rechtsaf gaat bij San Devoto, ze komen boven bij het casino, niet eens in hun 7e versnelling met die Honda's. Dan moeten ze in zijn 6 houden. We gaan even de gelijkleggers naar lage landen helpen. En het klokje loopt met je voor jou en voor ons mee. En staat op 59 minuten en 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. We gaan tot 5, 9, 8, 7, 6, 5 en we doen ze dadelijk nog een keertje voor je. Die berg, als je meekijkt met ons boven in beeld, die kan ervoor zorgen soms als er regen aankomt, dan hangt het erachter en dan komt het niet op het circuit. En je voelt de andere kant al, als hij aan deze kant van de berg hangt en het regent, dan komt hij niet weg. En dan zeikt het pijpstelen de rest van de dag. Kom, helemaal blij met de overwinning van Paris Saint-Germain. Lewis Hamilton, helemaal verziekt met het verlies van Arsenal. Dus hij zou zijn gram kunnen halen, hè, vandaag. Ofwel bij Gasly, ofwel bij Ocon. Door even nog even zeg maar, de Champions League ellebogen zeg maar, eruit te steken.
1: Ik vond het wel een beetje een flauwe wedstrijd van Arsenal. Ik was wel een beetje fan vooraf. Maar ik vond dat ze nou niet echt zeiden van nou gaan we de mouwen opstropen en nou gaan we die gasten pakken.
0: Zal ik je heel eerlijk vertellen? Ik heb het hele jaar met enorm veel plezier bij Ziggo Sport naar alle Champions League uitzendingen gekeken. Ja. Fantastische wedstrijden gezien. En de finale heb ik halverwege denk ik, ja, ik ga wat anders. Ik had namelijk ook verwacht dat PSG zou voetballen zoals ik tegen Bayern heb zien doen en andere. Ik denk, ja, dat wordt een walkover, maar dat werd het ook niet. Denk, ja. En dan heb ik net niet genoeg ermee om ervoor te blijven hangen, zeg maar.
1: Maar wij blijven hier wel hangen. Lewis Hamilton op de baan.
0: De gevaarlijkste vrije training van het jaar noem ik dit. En dan denk je, wat lult die mol nou weer uit zijn nek? Dat klopt, daar word ik voor betaald, dat doe ik heel vaak. En volgens sommigen slechts alleen maar, vind ik ook goed. Waarom is dit de gevaarlijkste derde vrije training van het jaar? Als je nu een Isaac Hadjarje doet of een Lando Norrisje meemaakt, oftewel Norris moest op de baan stoppen, Hadjar klapte zijn auto in de vangrail, Verstappen deed dat in 2018 ook, dan is feitelijk je weekend voorbij. Want dan is er geen tijd meer om voor, na deze vrije training en voor de kwalificatie de boel, als je echt een nieuwe auto moet bouwen, om dat voor elkaar te boksen. En dan, dan ben je gezien, laten we het zo zeggen. Kijken of ze een onbordje aandurven, of die dan misschien nu wel in zijn 7 kan komen. Want er is wel het een en ander veranderd. Adrian Newey is er ook weer eens bij. Ze hebben toch geroepen dat hij ook vanwege medische reden een tijdje van het ski af geweest. En dat was dan stressgerelateerd. Goh, dat kan je niet voorstellen.
1: Snap je niks van?
0: Nee.
1: Maar het is natuurlijk wel slecht bericht. Hè? Honda die kwam van de week ook weer naar buiten dat ze voorlopig nog geen upgrade kunnen brengen. Ze moeten eerst testen.
0: Zijn de Japanners, dat weet je. Dat weet je. Oh. Of ze nemen de mensen, maken iets en het is helemaal goed. Of als het niet goed is, dan vinden ze het al heel moeilijk om te zeggen dat het niet goed is. En dan gaan ze pas wat anders doen op het moment dat ze dat getest en geretest en
1: zeker
0: gehertest.
1: Zeker weten dat het wel goed is.
0: Zeker weten dat het echt oké komt. Maar jongens, fans van Cadillac, Valtteri Bottas heeft zojuist de snelste ronde genoteerd. Van 1.21, maar ik heb nieuws voor Valtteri. Het moet nog wel wat harder. Want ik denk dat we zo'n beetje 16e harder zullen moeten gaan dan we gisteren gingen. Dus dan komen we uit op een 1.12.4. Ik schrijf me vast even op, dan mag je me erop afrekenen.
1: 12.4.
0: Ja, ik denk dat de snelste tijd in de derde vrije training 12.4 wordt. En ik denk dat de pol ergens in de 1.12 tot 12.2 komt te liggen. Maar ze kunnen ons verrassen. Laat ons maar verrassen. Dat
1: vorig jaar was Charles Leclerc de snelste met een 10.9.
0: Ja, dat klopt. Maar de auto's zijn langzamer. De motoren zijn gedowntuned hier. En dus had ik al even doorgerekend dat ze ten opzichte van vorig jaar vrije training 2 1,1 seconde langzamer waren. Vrije training 1 1,1 seconde langzamer waren.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Er zitten wel wat sprongetjes in en bij. Maar we gaan het zien. Lawson, Bottas, Alonso, Hamilton. Dat is de situatie nu. Maar dat zijn allemaal inleidende beschietingen geweest. Hamilton met een paarse middensector. Leclerc met een paarse eerste sector. Lewis Hamilton zet hem bovenaan met 15-2. Meteen even controleren wat hem dat gisteren opleverde. Dat was 13-0. En dan zie je dus wat Monaco is. Hè? Het opbouwen van vertrouwen.
1: Komt Leclerc. Die gaat over Hamilton heen. 1-15-1.
0: 62.000ste. En het opbouwen van vertrouwen is toch gewoon in rondjes neerleggen. Zorgen dat je weet van, nou ja, zo voelt het, zo ging het, zo gong het. Heel veel anti-droop. Dus die auto stuitert nog wat en tilt hij zijn wieltje op. Hè, want je wil niet dat het naar beneden blijft vallen. Kijk.
1: Zo ruim.
0: Ja, en dat is dus het opbouwen. Nu pak ik hem hier, dan heb ik mijn ding. En dan ga ik volgende ronde en de ritme en meer temperatuur. En dus weet je ook dat iedereen zijn eerste run redelijk zwaar op brandstof doet. Zo had een eerste ronde die 6 seconden het langzaam was. Dus dat hij nu aan het verbeteren is met groen-groen, dat begrijp ik wel een beetje. Ook daar allemaal nog wat marge bij het opkomen rechte stuk. Wat zegt Bottas?
2: There's a lot of smoke on the front brake. It's burning. Front right. It's getting worse. I'm trying not to use the brakes.
0: Hij wil terugkomen. Hij heeft dus exact hetzelfde probleem als gisteren. Perez had ook weer rechts voor.
1: Ja.
0: Dan zit daar denk ik een monteur, want de jongens worden ook uitgedeeld. Jij doet links voor, jij doet rechts voor, jij doet dit. Bottas intelligent genoeg om te zeggen, ik doe even niet de break. Steek het hier dan door. Dat mag nu, omdat hij naar binnen gaat. Als je het in de wedstrijd doet, dan moet je nog voor tabak moet je die plek teruggeven. Maar er is een nieuwe regel gekomen. Eerst even kijken naar Leclerc. Bovenaan, casino, que pasa?
1: Oh, iemand in de weg rijden, denk ik.
0: Ja. Ja, dat is Bottas met zijn probleem, denk ik. Maar dat kan Leclerc niet weten, dus dat snap ik dan wel. Er is een nieuwe regel. Als je in de wedstrijd... Want moet je nagaan hoe slim Formule 1-team zijn, Jack. Dan kom je tunnel uit. Je weet, ik ga een pitstop maken. Ik doe mijn rembalans wat naar voren. Die band heb ik niet meer nodig. Ik blokkeer mijn voorremmen en ik ga de chicane rechtdoor. Nieuwe regel. Als je dan je pitstop maakt en daardoor haal je die man in... moet je die plek teruggeven. Omdat de teams zo slim zijn dat ze dat gewoon in hun tactiek meenemen. Dit is Perez. Hij dus gisteren met dat probleem. En Bottas idem dito. Antonelli nog niet gereden. Verstappen nog niet gereden. Hadjar, Gasly, Albon, Hulkenberg, Sainz, Russell, Piastri en Olli Wermen.
1: Ja, want hij krijgt een tracklimitje, maar dat was geen snelle tijd. Dus dan zal hij recht doorgeschoten zijn bij de chicane of zo.
0: En dan doet het ook geen pijn.
1: Kan ook nog.
0: Precies. Dan heb je er ook geen pijn van. Hij heeft gisteren nog wel wat dingen gedaan in zogenaamde longruns. Alleen dan zie je ook weer wat Monaco is. Heel veel mensen hebben één rondje en dan een half rondje niks. En twee rondjes niks en dan weer een rondje. Want er is, kijk hier, je weet nooit of het je rondje is. En dan voel je dat je opgehouden wordt. En dat is in dit geval ook zo. Maar dat heeft ook te maken met wanneer ben je weggestuurd. Wat ga je zitten pushen, hoe ga je zitten pushen. En dan kun je natuurlijk heel frustreerd zijn. Maar ja, waar wil je hem hier inhalen? Ja, hier dus. Ja, doet hij goed.
1: En dan verremt hij zich aan het eind van de tunnel.
0: Ja.
1: Colapinto.
0: Oftewel opgefokt achter het stuur.
1: Ja, absoluut.
0: We gaan nog even luisteren naar Perez.
3: I'm catching fire from the left break.
0: Gisteren dus rechts. Curfew gebruiken om het op te lossen. Bottas nu rechts en hij nu links. Dat is niet tof, hè?
1: Is niet goed.
0: En je weet ook met dit soort boordradio's dat er een meneer van de FIA, en Jo Bauer...
1: Die zegt gewoon van, als het te gevaarlijk is, jongens, dan naar binnen.
0: Hup. Het is een safety issue. En dan moet je oppassen dat hij zegt, je stuurt een onveilige auto de baan op. En dan weer met paars in de eerste sector. Hij dus 62.000ste achter Charles Leclerc. Lossen 3 en dan Alonso op 1,7. Dus daar zit een heel groot paard bij. Ik vind die ronde van Lossen dan niet heel zo slecht. Want gisteren waren die jongens, nou, er niet heel erg lekker bij. Hij was gisteren 16e op 1,7 seconden, dus... Dan is hij wel blij. Oei, krijgt Hamilton daar last van verkeer. Lindblad zit voor hem, maar die is al weg. Beetje wielspin. Boom, zo, 17e. Kijk, dit is het, hè, wat ik bedoel. Je gooit en dat... Je gaat rijden, je gaat opbouwen, je gooit een tijd neer. Daarna ga je een tandje meer risico nemen. Daarna krijg je het gevoel.
1: Beetje en kilo's eruit misschien ook.
0: Nee, want hij is niet meer binnen
1: hij is
0: geweest.
1: Niet binnen geweest
0: maar dat zijn dus dan stappen van 17e van een seconde, hè?
1: Oeh, heftig.
0: Stappen Hadjar, Gasly, Antonelli, Albon, Russell en Piastri nog allemaal binnen. En dan Norris op dit moment met een achtertijd gaat aan de verbetering. Alonso komt naar 4. Wat is het gat? 2 seconden. Oké. Onboard bij Lando Norris. De klok op 50.08, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Opkomen rechterstuk. Norris naar 3. Niet te ver achter Leclerc. Dat scheelt maar 600ste. Opkomen rechterstuk. Arvid Lindblad met een beetje te veel tailwheel. 1,1. Zit hij hoe ver achter los? Een 1/10. Dat is ook niet slecht. Hou je auto uit de muur. Dat is de devies in de derde vrije training van Monaco. Eigenlijk zie je ze allemaal nu voor Alonso schuiven. Dat gat van 2 seconden, daar passen er heel veel tussen. En hier de Audi's.
1: Bortoleto gisteren ook erg goed samen met Hulkenberg. Direct achter elkaar. Audi's doen het goed hier op Monaco. Terwijl Verstappen naar buiten is, Lewis Hamilton de snelste in sector 1 en 2 is en Leclerc de snelste in sector 3.
0: Wordt er dan een 4 op 19e van een seconde. Audi is nog een beetje aan het tegenstribbelen als ze naar die verandering willen tussen power en elektrische vermogens. 60-40 en allemaal dat soort dingen. Ze voelen zich wel happy. En ze hebben ook gezegd, ja, onze auto heeft een goede standaard mechanische grip achter. En dat blijkt, hè, dat komt in Monaco natuurlijk absoluut naar voren. Want het is natuurlijk een beetje stop-go. Er zitten bijna geen hele rechte stukken in. Het is eigenlijk van bocht naar bocht naar bocht. En het rechte stuk op start-finish is één grote lange bocht. Ik vind het wel opvallend dat ze voor dat geel gekozen hebben. Ik vind het een beetje, ja, ik weet niet waarom ze het gedaan hebben. Ik kan me ook niet herinneren dat ze in de sportcars met dat geel gereden hebben. Want dat zou nog een verwijzing kunnen zijn, maar
1: er zit wel een gedachte achter.
0: Ja, ik denk dat hij misschien aan de achterkant wat makkelijker opvalt ten opzichte van Mercedes en Aston Martin. Dus kijk, hier is het gewoon een geel ding. Ja. Dat ze het ook gedaan hebben, maar ook het Audi logo voorop is geel. Maar goed, dat is wel ze hebben Audi best een grote marketingafdeling, denk ik. Dus die zullen het ook wel een beetje weten. Ik was even begonnen gisteren met die longruns dingen. Ja, de mannen die dat allemaal bijhouden zeggen, je kunt er eigenlijk niks uithalen. Want als je kijkt naar Lewis Hamilton die 14 rondes rijdt. Ja, daar zitten dan, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rondes van de 14. Zijn rondes die 15 of 16 seconden langzamer zijn. Dus je doet 14 rondes. En dan zijn er 9, dan heb je dus maar 5 getimede rondjes. En dat is geen longrun, want een longrun die wil je aan elkaar knopen. Los, dan gaat naar 2 op een halve tiende. Dat is netjes.
1: Niet slijkt.
0: Half seconde en Norris gaat naar 14-3. Kijk, dat vind ik van Norris dan wel weer knap. Want gisteren was natuurlijk, deed hij het even niet, 15-2. Hier zijn we aan boord bij Max Verstappen op de plek waar hij in 2018, boem, daar in de muur ging. En dat was dieptepunt van zijn carrière en tevens hoogtepunt. Want daarna heeft hij nooit meer van dat soort fouten gemaakt. Weet je nog dat Helmut Marko toen het gesprek met hem aanging?
1: Box, box, box for Stroll. We have to check. You hit the wall. Sorry.
0: Dat Helmut Marko toen na aanleiding van die crash met Max het gesprek aanging.
1: Poeh.
0: Weet je nog wat hij zei?
1: Nee.
0: Je hoeft niet altijd te laten zien dat je de snelste bent. Nu rij je je auto plat omdat je wil laten zien in de derde vrije training dat je de snelste bent. Dat kwartje is echt heel goed gevallen. Dat weet de rest van het veld ook. Situatie na 46 minuten en 26, 25, 24 seconden zijn aan boord bij Verstappen. Norris is op dit moment de snelste voor Hamilton, Lawson en Hulkenberg.
1: Paars in sector 1 voor Verstappen.

0: voorbeelden kijk, kijk altijd goed naar het stuur. Schakel is natuurlijk net weg. Kan je wel iets zien over de balans. Maar Russell is nu weer sneller in die eerste sector. Dan zie ik ook een beetje de power sector. Hè? Dat is vanuit de Sandevoort omhoog. Was dat de rook van een blokkerend wieltje?
1: Ja, dat leek het wel op, ja.
0: Mag het hopen. Nou, goed. De eerste, is dit de bankerlap-achtige lap van Verstappen? Of zet hij meteen, ik ga meteen naar P3 op een tiende. Hij doet dus wat anders dan anderen doen, hè. Ik bedoel, hij rijdt een 14-5. Hamilton rijdt een 14-3. Max doet dat in zijn derde rondje. En Hamilton heeft er 10 rondjes voor nodig gehad.
1: Ja.
0: Russell had dezelfde tijd, 13-9.
1: Als je het nou hebt over iemand die dan vandaag of morgen eens een keer die auto in de vangrail parkeert, denk ik Russell. Want ja? Die zit zo met zijn duim onder zijn kin voor die Antonelli.
0: Dat kan.
1: Ik hoop het niet, hè, maar...
0: Ik ken één iemand die het volledig met je eens is. En die heet Rob van Zomeren.
1: Oh ja?
0: Ja, die roept, ik gun Russell elke klapper.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nou, dat is een beetje een dingetje. Hamilton verbetert zich weer. 14-0-0-3. En dan staat Leclerc in één keer achtste. En zijn we terug aan boord bij Lando Norris. Richting zwembad in, zwembad uit. Over die heuvel, fout over die curbstone, terug laten vallen. Hier moet hij rollen, rollen, rollen. Even gas. Ziet er wel uit als een redelijk oké rondje. Maar verbetert wel zijn tijd, maar niet zijn plek. Hij krijgt links in de balk, zien we de onboard van Charles Leclerc. Antonelli naar 4. Daardoor Verstappen en Hadjar nu op 5 en 6. Hadjar verbetert zijn tijd. En komt op een tiende van Verstappen. En Leclerc, 13-7. Goeie ronde hoor. Paars in de laatste twee sectoren. Daarmee kun je thuiskomen. Situatie dus, Ferrari, Mercedes, Ferrari, McLaren, Mercedes. Red Bull, Red Bull. En Racing Bull. En dan weer die beide Audi's in de top 10. Norris heeft ook nog wat vleugeltjes achter op zijn achtervleugel zitten. Iedereen heeft natuurlijk normaal gesproken op die achtervleugel die actuator daar zit. Zeg maar dat boogje wat die vleugel open en dicht trekt. Nou, dat mag dit weekend niet gebruikt worden. Dus wat zeiden de teams? Ah, mooi, er staat normaal wat. Dan maken we er nu geen actuator van. Maar dan maken we er allemaal kleine vleugeltjes van. En zo hebben ze het ook gedaan bij veel teams. Maar de meest extreme zijn wel Mercedes en Red Bull die dat gedaan hebben. Wat is er met Oscar Piastri? Die is pas kort naar buiten. Dus ik vraag het aan mezelf en geef ook antwoord op mezelf. En ik zie de snelste tijd, 1.31. Prima. En hier is hij dan. Die zal een jumpje gaan maken. Zal die meteen top 12 worden, denk ik. 22 naar 14, ja. Maar dan is dit ook weer zo'n voorzichtige soort met van eerste. Ja, goed. Dan zit hij nu op hoeveel ronden? 4, ook 4, weet je. En Verstappen zetten bij het over de streep komen. En dan ga je de vierde ronde in. Zetten die dus uiteindelijk op dat moment de derde tijd neer. Dus het is wel een beetje het verschil tussen voorzichtig en voorzichtig.
1: Vrienden rondom Ferrari appen mij nu. Geen officiële info over de baas, over de teambaas. Maar in ieder geval weten wij dat het not life-threatening is.
0: Oké. Okay. Ja, speculeren mag niet, maar wat zijn van dat soort dingen?
1: Antwoord van Rob van Zomeren nog, op die gele kleur van Audi.
0: Blinde darm.
1: Rob zegt, dat hebben ze gedaan als eerbetoon aan de racelegende Tazio
0: Nuvolari. Tazio Nuvolari.
1: Die iconische vieringen van Audi en delen zijpots werden in het geel gehuld. De Flying Mantuan. Mantuan? Oké. Oké. Een van de meest succesvolle coureurs uit de pre-oorlogse race-tijdspeler.
0: Ja, klopt.
1: Jaren 30.
0: Okay, ja.
1: Dankjewel, Rob.
0: Ja, we zitten hier wel met z'n tweeën, maar we hebben geen redactie. Maar dat is wel fijn als je Rob van Zomer voor de redactie hebt zitten. Doe van alles, joh. He? Koffie en Classics, elke zaterdag tussen 10 en 12. Beetje redactie tijdens de vrije training. Antonelli, 2/10. Oh, toe, dicht kwam hij bij. Want dat was wel een redelijke jump over de curb. Hij is aan het stampen. Mag ook wel in de paarse middensector. Komt-ie. Ja hoor, gaat hem lukken. Bam, 3/10 ook, weet je.
1: Hij nam wel een risicootje daar, hoor.
0: Moet ook, dat is het. Hè. Je moet hier ook je risico incalculeren en opbouwen. Leclerc dus inmiddels naar die tweede plek. Maar die is, laat hier 16e liggen. Als dit een poging geweest is, is hij niet blij. Hij lijkt daar af te haken. Hulkenberg met een verbetering in de eerste sector. Het is mooi, dat geel op die Audi. Dat is van
1: voor Tatio.
0: De eerbetoon Tatio Nuvolari. Prachtige coureur. Die in vooroorlogse tijd voor Audi heel veel betekend heeft. Ja, komt er eens boven, weet je. Dan... Oscar Piastri. Is nog een beetje op zoek naar zelfvertrouwen, zeg maar. Maar goed, met 2/10 boven de tijd van Andonelli... zou hij een plek in de top 4 moeten kunnen binnenharken. 1000e Grand Prix van het team van McLaren. 60 jaar actief in deze sport.
1: Nou, er zijn dus bronnen beweren. Kijk, dat het dus net niet zo is.
0: Vier.
1: Hè?
0: Nee, het is hoe je rekent, Jack. Ze zijn natuurlijk, ze hebben allebei de auto's van de grid moeten halen in China.
1: Maar dan heb je ingeschreven en je start op de grid.
0: Vind ik ook. Ja, al was er maar 1 meter van start gegaan, dan was er geen discussies. En als ik McLaren was en ik kan hem zo goed lullen, zeg maar...
1: Ja, dan is het hier ook wel
0: dan
1: leuk.
0: Dan vind ik het leuker om hem in Monaco te vieren dan in Barcelona.
1: Ja, agree.
0: Max weer terug naar binnen. Die is alweer bezig met korte runs, korte veranderingen. En teamgenootje Hadjar. Gisteren echt goed opgestaan na die klapper in de eerste vrije training. Qua tijd was er nog wel een gat. Maar als je dan daarna jezelf in de top 6 zet, dan doe je het gewoon goed. Nu staat hij op dit moment nog 10e. En dat wordt een 7e positie, ook weer op een volle seconde.
1: Russell paars in sector 1, Antonelli snelst in sector 2 en 3.
0: Ronde na ronde komt er natuurlijk ook meer grip. Gisteravond is de baan weer open geweest. Dan hebben we allemaal van die kwallenbakken met hun huurautootjes hebben over het rechtstuk gereden. Kijk mij maar naar Correse. En de Mercedes hebben voorlopig de plek aan de kop van het veld hersteld. Gisteren was Russell 4e en Antonelli 5e. Que pasa, wat gebeurt er met Pierre? Opgeven? Oh nee. Voilà, close to the ball. Komt het titeltje aan. Super close to the wall. Juist. Wow. Ja, je kan ook zeggen perfect.
1: Ja, hij raakt hem niet.
0: Nee. En deze dan, vangreeltje, koink, mooi.
1: Een beetje brushen.
0: Ja, maar dan zit je dus al in je goede flow, want dat is wat je daar wil. De auto leunt zo hard op links, dus alle druk ligt op zeg maar, de linkerdemper... en de linkervoorband en de linkerachterband. En dan kun je dat rechtsvoor wel een beetje hebben als je het te veel doet. Maar ik denk dat er een aantal teams zijn die met versterkte stuurstangen rijden. Dan heb je kans dat je stuurstangetje eraf gaat. Dan flap je wiel naar rechts en dan hang je rechts in de vangrail al daar. Maar dat maakt het wel spectaculair. Maar het is nog geen kwalificatie. Want dan zijn bijna alle rondjes die we gaan zien zijn zo. Gaat er veel gemopperd worden over de radio in Q1. Want we zitten met 22 in plaats van 20 auto's. En Leclerc pakt met 19.000ste voor alsnog de snelste tijd. Weer terug en af. Verstappen is nog steeds binnen.
1: Wat lang lijkt het.
0: Ja, als ik, maar dat mag ik niet zeggen dan zo... maar als ik Max en Giampiero was, dan zou ik kijken... oké, hoeveel ronden zitten die jongens? Oké, er zijn er zo 7 die naar binnen gaan, dan hebben we meer trekruimte. Want je positie is en nog een keer, zo belangrijk. Wanneer word je weggestuurd? Hoe hard moet je outlap doen om je banden in de juiste window te krijgen? Wie zit dan waar? En dat is wat je zelf in de hand hebt. En dan kan een man voor je denken... oh, ik heb al temperatuur in mijn banden, ik ga langzaam rijden. Dan kom je hem op een klote moment tegen. Het is echt... Ik ga niet zeggen dat het een loterij is, maar je hebt in Monaco... Antonelli.
2: Where did I lose to George?
3: So, mid to exit turn 1, you can take less curb and exit turn 12.
0: Dat zijn de details die de coureurs eens te horen krijgen. Exit turn 1, less curb. Of niet op die curb zou klimmen. Where did I lose to George? Terwijl hij ervoor staat, maar goed.
1: 9000ste op Leclerc. Levert hij op dit moment in. Na sector 2.
0: Opkomen rechtstil, dus een fractie overstuur. Dan loopt hij op die curb en die bam, die zet je weer in het rechtspoor. En hij pakt hem dan met 2/10. En dan heeft hij echt een dijk. En dat is ook paars van de laatste sector gereden. Het is wel grappig dat hij in de tunnel geprojecteerd werd, die boordradio. En hij kwam in beeld even wat later. Dus ik denk, was het nog een geintje? Maar dat was hij dan uiteindelijk. Heeft hij last gehad? Nee, geen last. Geen last. Totaal niet. Dit is de goede manier om aan de kant te gaan voor iemand. Zup.
1: Even de audio.
0: Ja, precies. Ja, jongen, geef Rob van Zomer een apparaatje met een paar knoppen en krijgt dit soort geluiden, hè? Rob is de floating ghost van deze derde vrije training. Nee, dit is hij niet. Oei, daar was hij wel dichtbij. Dus het was niet eens een perfect rondje. Maar dan
1: nee,
0: zie
1: dat
0: je
1: was wat... Russell, was dit.
0: Oh, oké, okay. Wat een stamp rondje kan doen, hè?
1: Zo.
0: Situatie na 35 minuten en 43, 42, 41, 40, 39 nog te gaan, zegt Hamilton. My seat still moves around. Ja, als je op de baan bent, klopt dat. Als je in de pitbox staat, dan klopt het niet. Maar ik denk dat hij bedoelt dat

0: van Leclerc naar binnen. Dus hij heeft het volledig gerichte stuk. En de man voor hem is Liam Lawson. En dan kun je dus, los van dat er mensen misschien zijn die een ronde afhaken na de tunnel, kun je dus volledig je eigen pace rijden. Ik weet ook niet of er engineers zijn die roepen turn ahead free. Dus geen mensen voor je. 2-10 laat hij daar liggen op Antonelli. Maar de middensector kan soms een sleutel zijn. En we weten van Verstappen dat de
1: derde sector
0: een hele dikke sleutel van hem is. Dit was vroeger een brug, hè? Waar vlak voor ze de tunnel gingen. Daar stroomde het water nog onder tegenwoordig. Vroeger lag er nog water aan de buitenkant. Daar is nog wel wat. Maar daar hebben ze gewoon weer een stuk land bijgebouwd. Antonelli is ook trouwens wel weer hard bezig, hè? Die zien we nu even niet in beeld. Oh.
1: Je rijdt er in de weg, Lossen.
0: Ja, dat was Lossen. Maar ze uitkomen, ja, het was een beetje lullig in beeld. Denkt hij er niet al? Ja, het 14e. Gaat er niet vrolijk van zijn. Maar goed, met de gaten die er zijn, wordt dat wel, als hij hem door weet te trekken, P4. Of hij moet hier nog ineens weer, want hij kan die 2-10e winnen. Dan wordt het wel interessanter. Maar ik denk in principe dat hij voor de 4e tijd zal gaan. 4e, 5e, 4e, 5e. 18e, oei, nog veel verloren. Daar heeft hij wel last gehad. Dat mag ook onderaan in beeld. Zien we dat Hamilton daar, zeg maar, de bocht afsnijdt om uit de weg te blijven. Want die wist niet dat Verstappen klaar was. Die kwam er alleen maar aan. Onboordgeluid, tunnel uit. Gabriele Bortoleto.

0: twee auto's. Gasly. Hardjar zit er ook nog voor. Ja, daar het Hardjar. Achter is niet slecht, hè? Het is allemaal heel geel, geel, dus ja, zelfs geen tijdsverbetering. Kijk, hier de binnenkant kiezen, mag allemaal. Hij gaat netjes terug, maar had niet gehoeven. Dat was in dit geval om Gasly weer voorbij te laten.
1: Antonelli voor Leclerc, Russell, Piastri, Verstappen, Hamilton, Norris, Bortoleto, Hadjar, Hulkenberg. En er is geel. Waar is de geel? Staat er iemand stil? Nee.
0: Nou, hij is kort, dus het zal misschien een afsteekje van de Nouvelle Chicane zijn. Ja, Hamilton rijdt langzaam. Nog. Hij probeert een gat te creëren, maar hij heeft Alonso achter zich. Daar wilde hij niet achter terechtkomen. Pinto, helemaal naar links. Ho, ho, ho, ho. Klonk. Ja, dat is niet goed. Hoe is het met de achtervleugel van Franco Colapinto? En dit is Liam Lawson.
1: Die Verstappen in de weg rijdt, of niet?
0: Ja, weet ik eigenlijk niet. Oh, wel een dik moment, hoor.
2: Ik had een dik moment, en dat is voor mijn kop.
0: Yep. Ik
2: heb geen idee wat er gebeurt, maar ik just hit a bump en nearly lost the car.
0: Dus hit a bump en nearly lost the car. Hij zat iets te ver naar rechts. Kijk. Je ziet waar Leclerc daar rijdt. Het is net of wat anders. Dit was een momentje. Oei. De rest.
3: Ah, he's an idiot, man. Completely in the way.
4: Yeah, copy. Saw that.
0: Ja, was hij bezig? Ja, hij was bezig. Dan heeft hij gelijk. Maar dat mag je... Oké. Je weet hoe die jongens over elkaar praten als het moet. Dat is een idiot en dit en dat. Dit mag je ook aan het team aanrekenen. Die moeten zien dat Antonelli daar in een goede ronde aan komt blazen. Want hij had paarse mini-sectoren in sector 1 en in sector 2. Dit lijkt me George Russell. Inderdaad. Ook toen wel wat verkeer voor zich hoor. Hamilton, Alonso. Kijk. Alonso aan de kant. Sainz. Oh. Downforce weg. Zag je het?
1: Ook geblokt.
0: Ja, nou dat vindt hij. Maar ja, wat... wat moet je dan met je hand uit je cockpit? Hè? Alsof Sainz dat kan zien. Sainz ziet er helemaal niks van. Bortoleto overigens wel weer bezig met een verbetering. Daar is hij weer. Wat voor stappen aan het doen op dit moment? Kleine verbetering in sector 1. Houdt nog niet over. Dan moeten we ons natuurlijk ook weer niet gek laten maken door allerlei timingen in vrije trainingen 1 en vrije trainingen 2. Een Red Bull op P5 anno 2026 is op dit moment ongeveer daar waar ze zijn.

0: hij wel eens wat extra's heeft. En dat zeker hier ook kan hebben. Goed, hij moet ook in het karretje zitten. Beeld vanaf de neus. Max is weer een mooi gat aan het creëren. Zeg ik dat goed? Wimblad achter zich.
1: Ja, dit is met Sainz, ja.
0: Ja, dit is dat momentje. Ja. Het is gewoon even downforce weg. Dat gebeurt daar, hè. Er is weinig. Zit hij echt in de weg? Nee. Ja, nee.
1: Ik vind, duim omhoog.
0: Ja, ik vind de 50-50'tje. Ik vind de 50-50'tje. Max heeft niet aangezet, zie je dat?
1: Nee, hij is aan het cruisen.
0: Ja, hij is Piastri voorbij gegaan. En hij heeft nu Lindblad voor zich, dat wil hij dus niet. Dus laat hij Lindblad uitlopen en dan moet hij oppassen dat Piastri niet... Ja, al gebeurt. Alleen, dat Piastri hem niet voorbij blaft. En Piastri denkt misschien wel, nou, sleepie, waarom niet? Want voor Piastri zou dit ook niet gunstig zijn. Of het zit zo en zo, of je denkt, nou, die rijdt toch wel bij mij weg.
1: Nobody knows.
0: Kijk, boven de achtervleugelen zie je daar waar normaal de actuator zit. Zie je een aantal van die kleine winglets die ze erop gezet hadden. We zijn aan boord bij Carlos Sainz, tunnel in. De klok op 28 minuten en 27, 26, 25, 24 seconden.

0: vraag hoe ze hem over die curve staan zijn heen blaffen. Geen goede middensector van Sainz. Albon begint met een verbetering in de eerste sector. We zouden op dit moment 1.12.6 kunnen rijden. En we rijden nog 1.13.1. Dat zijn dus de grote verschillen. Dat is echt een enorm gat, hè? Als iedereen die juiste tijden aan elkaar knoopt. En het bijzondere is, het is Kimi Antonelli. Alle sectortijden zijn voor Antonelli, maar niet in één ronde aan elkaar geknoopt. Lando Norris, de laatste ronde was een verbetering. Kijk, dit is een mooi moment om buiten te zijn. Kijk, Verstappen het dus wel goed gekozen heeft. Want er zijn op dit moment 2, 3, 4, 5, 6, 7 auto's op de baan. Colapinto naast de spin. Opkomen. Close to the wall.
1: Too close.
0: Too close to the wall. Ja. Als je hem zo raakt, is er niks aan de hand. Hè? Dat weten die jongens ook. Als het maar niet in een hoek gebeurt. Piastri zit dus achter Verstappen op de baan. Moet dat duidelijk zijn. Een klein gaatje gelaten, dus hij ziet hem ook niet meer. Dus ook geen last van de vuile lucht van de Nederlander. Bijna 200 vooraan Raskas. Dan met 58 er doorheen. Opkomen recht een stuk. 83. En op start-finish. 250 kilometer per uur, bam. Vierde tijd, 1.13.6. En Verstappen nog steeds rustig. Maar die is al aan het... Even kijken wat hij aan het doen is. Geen verbeteringen. En rijdt hij op een nieuwe set? Nee. Totaal 14 ronden gereden. Leclerc 21 ronden gereden. En daarmee heeft hij net als Hamilton degene met het meeste aantal rondjes. Daar waar die oranje daakjes onderin een beetje ophouden als je met de beeld met ons meekijkt, daar houdt ongeveer ook de landsgrens van Monaco op. Want iedereen denkt wel dat die hele berg Monaco is. Dat is niet waar. Zeg maar een klein stukje. Zit even een soort momentje van rust. En dan vraag ik me af, Verstappen alles grijs. Heeft natuurlijk wel zijn laatste ronde een kleine verbetering gehad. Oh, even rechtdoor schoten. Alex Albon achteruit gevonden. Control, alt, delete. 2 keer op je rem, 3 keer op je gaspedaal. En hij komt veilig weg. Dus dat rondje dat wij Piastri zagen, heeft hij wel een verbetering gedaan in zijn rondetijd. Maar zit nu op 17, rijdt een 1.13.909 en Antonelli rijdt dus 1.13.1. Maar Antonelli zou dus 1.12.6 kunnen rijden. Dat is dan wel een dingetje.
1: 4 man op de baan. Lindblad, Lawson, Albon en Alonso.
0: Ja, ik denk dat Lindblad ook klaar is. Want die zat al net zo lang als Piastri. En Max op de baan. Dus lijkt mij dat Lindblad ook naar binnen onderweg is. Aan de mannen voorzichtig nadenken over wat de kwalificatieruns, oftewel enige vorm van brandstof die er nog in zat, hebben ze laten fietsen. Dit is Lawson. Kan hij mooi het rondje meedoen. On the top of the hill bij Casino. Vierde versnelling, 158, eentje terug, 138 rechtsaf. Gaan we naar Mirabeau. Terug naar 2. Net boven de 70. Nou, naar het langzaamste stukje, 43 km per uur. Laten rollen in 1 of in 2. Electro Power helpt daar wel een beetje bij. Dan komen we hier bij Poitiers aan. Nog 115 km per uur beginnen we dan in te sturen. En dan blaffen we door. 121 meter is de remweg hier. Dan trappen ze hier 146 kilo op het rempedaal. 397 kilometer per uur. Nou, dan gaan we naar de bak. 4 of 5, dik 200. 226,6 hier erin en eruit. Daar waar die straks een overstuurmoment had. Wow! Waar die overstuurmoment had. Nou, er komt weer een bordradio. De big moment, maar ik weet niet waarom. Knetter, zeg. Hey. Het is wel de 7e day op dit moment. Zwembad uit. Liam Lawson.
1: Hallo.
0: Ja, ik wacht op de slow-mo. Categorietje full look oversteer. Full lock. Zelfde letters, andere volgorde. Komt ie, moet je kijken. Het is echt een moment, jongen, dit. 1, 2. Hata.
1: Ja, het is fors.
0: Ja, vanuit de lucht valt het nog mee, maar. Dan zijn we steeds een hoger rondje. Komt ie aan. En dan was hij klaar geweest. Dus hij houdt hem goed. Hier, dit is het mooiste, je zult moeten kijken. Auto wijst gewoon zo dadelijk volledig. Kijk bijna de zijkant in. Goed, man. Ja, dat werd je vroeger op Zandvoort geleerd op de driftcursus. Smeerden wij de banen met groene zeep. Mag helemaal niet meer tegenwoordig.
1: Ja, mag helemaal niks meer.
0: Nee, dat is waar. Situatie met 22 minuten en 13, 12, 11, 10 te gaan. Antonelli, Leclerc tweede, Russell derde, dan Piastri, dan Verstappen. Mercedes met twee auto's in de top 5. De Ferraris, McLaren's, Red Bull met 1. Hamilton zesde op 18e, zevende Norris op 18e. Dan Bortoletto, Hadjar Hulkenberg. Gasly beter dan gisteren op 11. Colapinto heeft het vertrouwen nog niet, zijn teamgenootje staat 18e. En Lawson is de leidende man van de Racing Bulls. En Ocon bij Haas. Opvallend. Maar Berwin die zal nog wel even gaan zitten zo dadelijk. Nou, dan wordt het van nu af aan alleen maar weer drukker. Dus is het weer nu opletten dat je niet roept ik word in de weg gezeten. Ze hebben wel die problemen bij die remmen van Bottas en van Perez weten op te lossen.
1: Ja, niet meer gehoord.
0: Nee.
1: Terwijl, top 9 in een seconde.
0: Terwijl Bottas toch echt riep, hij staat in de fik. Dat vind ik wel een dingetje. Maar kan natuurlijk ook zijn dat hij alleen maar rook gezien heeft. Hè? En dan, ik kan me niet voorstellen dat ze nog met afgeplakte brake ducts gereden hebben. De luchthapper voor de rem, waar ze dan soms al een stukje gaffertape op plakken om wat hogere temperatuur in die remmen te krijgen. Ja, dan kan het te veel zijn. Als je het weghaalt, is het opgelost. Maar het lijkt me niet dat je dat met een buitentemperatuur van bijna 23 graden... dat je dat in Monaco doet. Zo lekker is dus op dit moment het audioporn wat we horen. Dat betekent, waarom? We horen gewoon Formule 1 auto's racen. We horen geen superclipping, we horen geen coureurs roepen. I have no power. We horen de power niet instorten. En ja, ze hebben hier het maximale oplaadvermogen van 9 megajoule... voor deze wedstrijd erin staan. Dat is logisch, dat ga je ook zien in Singapore. Baku waarschijnlijk ook wel. En in Monza gaan ze dus naar 4 megajoule opladen... om te zorgen dat we niet zitten superclippen aan het einde van het rechterstuk. Dus ja, ik denk dat ze wel op dit moment een redelijke sleutel gevonden hebben... om dat per circuit op een andere manier te doen. Want als het in de eerste 3 wedstrijden ging, was het ook gewoon ja, niet om aan te horen. En dat is natuurlijk een probleem. Het is wel een gevoel, geluid. Want dan die weerpaars in sector 1, Russell...
1: De hele top 10 weer naar buiten, behalve Piastri.
0: Zo, pakt even dikke tienen, zeg hij. Bij het opkomen van richting de tunnel. Uitkomen van de Virage du Poitiers. 2 tienen zit hij al op. 4 tienen. Oh, die gaat hier een klein uitdelen, jongen. Goed, hij zit op 13-1, hè? Ja, precies. Ja. Wat had ik geroepen?
1: 12-5 of zo zijn je?
0: 12-4.
1: 4?
0: Nou. Ja, komt hij al in de buurt, hè?
1: Zeker.
0: Gaat de eerste 1-12 van het weekend worden. Tik-tak-ting. 12-7. Paarse sector 1, paarse sector 2. Dus, eerste kwalificatiesimulatie geeft aan dat Kimi Antonelli makkelijk in de 1-12 terecht kan komen. Nu is het aan de rest. Om te laten zien dat hij niet de enige is. Alle Monegasken hopen natuurlijk dat Leclerc dat kan. Hij heeft wel iets speciaals al hier. Alhoewel hij ook jarenlang de problemen gehad heeft. Weer Perez. Weer Perez. En Bortoletto. Broer Arthur kijkt toe en weet dat deze ronde die gewoon aan. Wat doe je dan nu? Dat zie je. Hij zit ook meteen te kijken. Want ja, als Bortoletto aan het aanzetten is... dan kan hij wel denken, ja, maar ik ben sneller dan Bortoletto. Maar waar ga ik hem inhalen hier, hè? Dat is het probleem. We zijn aan boord bij Lewis Hamilton. Ik sta echt perplex van die helm, jij?
1: Ja, prachtig. Heel mooi. Perplex, hoor. Ziet hij. is de concurrent van ChatGPT, hè? Perplexity.
0: Oh, dat wist ik niet. Nieuwe banden, nieuwe banden, nieuwe banden. Ja, allemaal nieuwe sets. Kijk, dat verklaart ook een hoop. Wat voor stappen aan het doen op dit moment? Even... zit achter Hamilton Bortoletto. Oh, zit daar niet lekker. De stappen zitten in een berg auto's. Waar ga je het gat laten vallen? Zit achter Sainz voor Berman. Oké. Valt dan nog wel mee.
1: Hamilton heeft vrij baan.
0: Ja. Nee, laat Bortoletto nu voorbij. Dus hij gaat aanzetten. Gaat Sainz voorbij laten. Hij zit al te kijken. Antonelli 12-7, 16e los van Charles Leclerc. 7 van Russell, 19e van Piastri. 1,1 op Hadjar. Hadjar dus zojuist in zijn run met die nieuwe softs voorbij gegaan aan Verstappen. Met een 10e. Zit dicht bij elkaar. Gasly kijkt en wacht en loert en poert. 17 minuten nog. Wanneer komen deze jongens vandaag naar binnen? Dan ga ik naar buiten. Zo wil ik het doen. Ik wil niet te veel mannen hebben. We stappen dus een half rechte stuk omhoog naar Saint-Devot. Achter op Carlos Sainz. Dat is een meter of 4,500 inschattende. Hamilton met niks in het paars. Overstuur uitkomen van de Leusherpin.
1: Had al 2/10 ingeleverd op Antonelli in die eerste sector.
0: Maar uiteindelijk verbetert hij zich hier dan toch. Dus dat vind ik wel weer verrassend. Maar laten we kijken. Hij een sleuteltje heeft. Toch. Daar lijkt hij een halve meter te ver naar buiten te rijden. Moet hij eigenlijk te veel terugsturen. 1/14, oei. Maar ja, dat is volgens ons nog steeds goed voor P2. Hè? Dus, laat dat duidelijk zijn. Bortoletto verbetert zich naar de 5e tijd, volgens mij. Die zit nu nog op de 9e stek. Zit hij wel zo'n beetje? Ja. Hier gaat hij.
1: Hamilton. Komt hij
0: eens. Zie je, 2e tijd. Op 3/10 heeft hij wel een goede laatste sector gereden. Ja. Maar nog steeds niet de snelste van allemaal. Nou, dan heeft Verstappen Sainz ingehaald. Dus helemaal, bam, gaat hij. En naar 13-6. Inclusief een inhaalmanoeuvertje.
1: 9/10.
0: Ja, het is nog veel. Tenzij het berekend is. Kan, hè? Je wil soms, laat ik voorzichtig zeggen, met een kwartier te gaan, niet helemaal het achterste van je tong willen laten zien. En daardoor weten we ook in kwalificatie dat ze steeds per Q soms 2/3 tiende weten te winnen. Omdat ze dan die brandstof eruit halen. En dat weten ze wat dat brengt. Dus dat rekenen ze gewoon op dit moment ook gewoon mee.
1: Leclerc pakt die 2e tijd van Hamilton. Schuift nu naar 2. Antonelli, Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen. De top 5. Geel.
0: The yellow flag.
1: Beerman, vraagteken.
0: Geen idee.
1: Olly Beerman, volgens mij.
0: Ja. Oei, Beerman, klaar. Code rood. Daar is hij. En Olly, Olly, Olly. Dit is niet zo heel handig. Ik hoop dat het meevalt. Maar als het alleen maar een versnellingbak is... Ja, I'm oké, maar de car is nat.
1: Waar jij over begon, aan het begin van deze training?
0: Dit is niet. Ja, even goed kijken hoe die erbij staat.
1: Slakkerspoor onder de auto, of niet?
0: Nee, dat zijn de stickers op de vangrail die hij meegetrokken heeft. Ik denk dat hij alleen maar... rechtsachter staat wel wat raar. Achtervleugel is weg, dus hij heeft overstuurmoment gehad. Is erin geklapt en teruggekomen. Dan moet je hopen dat je versnellingsbak oké is. Maar dat is wel te doen. Weet ook zijn engineer, Ronan O'Hare. Ja, wordt een walk of shame. Terug langs de bootjes. En de klok loopt door. Kijk, allerlei mensen die nog geen run gemaakt hadden op die band. Piastri bijvoorbeeld. Lawson. Die waren allemaal net naar buiten. Ja, dan is deze run is even weg. De eerste oog zeg ik, het enige wat achterlastig kan zijn is rechtsachter. Want daar raakt hij je mee. Komt naar boven, vrot. Hier zie je, hij ziet hem niet eens, hè, zie je dat? Russell, oh daar komt hij. Pang, ja. Zat Russell daar in de weg? Nee, Russell zat op links. Nee, Russell zat daar niet in de weg. Maar hij zat net misschien een metertje te ver naar buiten. Kijken.
1: Ja,
0: nee. Ja, er komt wel stof, hè. Ja, Er komt wel stof onder zijn, zijn banden vandaan. Denk dat hij dan dit net een instuurmomentje een halve meter gemist heeft. Oh, let op, dat is heel precies. Kan niet inhalen, mag niet inhalen, niet. Nou, hebben we toch de code rood te pakken. In de gevaarlijkste. Ja, dit wordt wel even een reparatietje nog, hoor. Bandera Rossa.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Er loopt niks uit die auto, dat scheelt.
0: Ja, goed, ze hebben tot 4 uur. Hè, dus dat, maar ja, het is 2,5 uur wat ze de tijd hebben strakjes als ze het allemaal doorjassen. Dus dat komt wel goed, hoop ik voor hem. Als ik het niet zo snel zeg, zeg ik bakwissel en door. Vroeger waren bakwissels ook spannend, hè, want dan was het ja, en zoveel bakken, dat is allemaal weg. Maar goed, dat zullen ze snel checken. Kijk, als je die impact, en hij heeft die wel gepakt hoor, onder een goede hoek op het rechterwiel, want het zit er nog wel helemaal onder. Maar dan heb je kans dat de aandrijf van binnen gedrukt wordt en dan is er van binnen van alles kapot. Dus dat is niet hoe je het wil hebben. En het is ook een rotplek, hè. En dit is in de wedstrijd ook een listige plek. Hij staat nu nog redelijk vroeg. Maar als je kijkt naar waar die auto nu zo'n beetje hangt, zijn ook wel jongens daar terechtgekomen. Ja, er komt toch een 3-4 auto's achteraan. En die gaan allemaal een blinde hoek in. En dan moet je ontzettend vertrouwen op de marshals langs de baan. Maar die zijn in Monaco?
1: Ja, top. Ze zijn de allerbeste ter wereld. Er komt ook een chirurg uit Nederland, komt elk jaar daar naartoe. En die staat dan gewoon keurig...
0: Als dokter, hè?
1: Als dokter.
0: Dat is allemaal marshal, ja, dokter.
1: Ja, echt geweldig. Alles loopt bij elkaar, door elkaar. Je ziet de verschillende overals als je meekijkt. Groene overals, oranje overals. De groene overals zijn de medici. Echt keurig geregeld daar.
0: Nog een keer, let op. Stof onder het rechter achterwiel vandaan. Daar. Daar zat hij een halve meter te ver naar rechts. Want stof is geen grip. Die fotograaf, oei, die fotograaf heeft pijn in zijn rug vanavond.
2: Ja. Sorry, guys. It's the battery.
3: Are you okay?
2: Yeah. Oh my gosh, guys. I'm so sorry. So I think I lost it on the map. I'm so sorry.
3: It's okay, we'll get it fixed for quality, alright? As long as you're okay.
0: Kijk. Goeie tekst, goed effect voor quality. Ja, maar het is het oh my god is oh mijn god, dit wordt lastig met kwalificeren. En ik hoop dat hij niet al te veel kapot is. Ik ging even naar die fotograaf, want die hoort die klap, die stapt achterin, loopt met zijn rug zo in zo'n kraan. In de hoek van zo'n kraan. Maar er was een blok beton hangt van 15.000 kilo.
1: Dat is toch je eerste reflex, hè, aan de kant?
0: Ja, logisch. Terug. Want dan rijdt ten opzichte van Leclerc. Kijk even zeggen, dit is echt wel vrij bijzonder. We hebben het alleen maar over bocht nummertje 10. Dat is dus de chicane, uitkomen tunnel. Daar pakt hij wel. En Antonelli denkt, vrij baan is mijn. Als zij een seintje krijgen dat de pit exit open gaat, dan mag hij pas naar voren. Hier wint hij ontzettend veel. Op die curb, auto laten landen. Achter, 1, ding.
1: Het gaat weinig omhoog, hè, die auto. Ja. Nou, weinig stuiteren.
0: Ik denk dat hij achter heel zacht geveerd is. En hier laat hij ook nog wel wat marge, dus er zit nog wel wat in, hoor. Maar voorlopig bouwt hij het goed op, laat dat duidelijk zijn. We hebben natuurlijk in Melbourne hebben gezien, de vrije training, dat hij even te veel aan het pushen was. Jong en onervaren, die was het hele ding als het not reed. Kijk. Extra luchthilaatje. Nou, dan ga je een hele batterijauto's in de pitlijn krijgen, want ze willen er allemaal staan. Die nu, je zou er nu op willen staan, maar dat mag nog niet. Hè? Kijk, 1, 2, 3, 4. Wachten. En als het dadelijk gaat het erom, wie hebben het snelst voor elkaar? Hij is teruggebracht door de doktersauto, dat is wel goed. Het is maar een hele kleine walk of shame dan. Gaat even naar het medisch centrum, denk ik, want...
1: Ja, standaard. Even checken.
0: Ja. Dat is hij impacten. Mooi dit. Ik vind dit mooi. Kijk, een soort stare down. Een beetje Rico Verhoeven en zijn vrienden.
1: Komt er een signaal. Pitlane open. Daar wachten ze allemaal op.
0: Zij ook. Een soort spanningsopbouw is dit, hè? Dat rochelende van die... Hoor je dat niet? Ik vind het mooi. Kijk. En alleen maar naar de andere kijken, hè? Links van je. Ayo Komatsu. Op een kauwgompje aan het kouwen. Zoals alleen Jenke dat kunnen. Ik denk dat ze die vangrail nog even aan het checken zijn. Er staat er geen TechPro barrier. Dus hij is even aan het checken of het allemaal nog goed staat. al in zijn eentje gezet. Zag ik dat nou met dat knikje in zijn hoofd? Ja, dat komt wel eens. Je zet hem in zijn eentje, dan klonk. Dan doet hij het. Pit exit nog steeds closed.
1: Veel boten. Een berichtje van de FIA dat inderdaad nog even de guardrail wordt gecheckt.
0: Goh.
1: Onsite.
0: Ja, je hebt gelijk. Ik zie je nu ook. Of was het Rob van Zomeren die dat stuurde?
1: Nee.
0: Ah, okay, nee.
1: Ben je gek zeg.
0: Och. Ik vind dit mooi. Zing je lekker terug. Hier zijn ze nog wel even bezig, dus als ze nu gaan, dan kan Oscar nog niet. Maar al die anderen allemaal linksaf kijken, ik wil eerder dan hij. Hey,
1: session
0: hey.
1: Will restart, time to be advised.
0: Ja, tuurlijk. Will restart.
1: Dus nu gaat er een klokje van, ja, we gaan deze start beginnen. Okay, even terugrekenen, dan mag de pitlane om zo laat open.
0: Het gaat wel of de marshals klaar zijn met hun werken. Dat blijf ik ook supergoed vinden. Er waren nog wel mensen gisteren ook met het brandje van Perez. Die riepen, ja, die marshals staan maar achter het vangrail. En Perez roept, ik heb brand. Ze mogen niet tot ze een seintje krijgen. Of tot er een full course yellow of een rode vlag is. Dan hebben ze pas toestemming om die baan op te komen. Maar het is hier fantastisch geregeld. Dat moet ik toegeven. Maar goed, ze hebben ook al hoe lang een hele maand kunnen oefenen. Want we hebben al die historische
1: Grand Prix,
0: Formule I hebben we gehad. Nou, dat gaat ook bijna nog een stuk. Ah, in ieder geval geen turbo. Geen probleem met de turbo bij Formule 1. En ook niet met geen zuiger doorblokken zo. Zet dat uit. Voordeeltje.
1: Ik voel langzaam dat hij eraan komt. Even checken.
0: Do you feel him coming?
1: I feel it coming.
0: Dat is een goede plaat.
1: Even check.
0: Misschien later vandaag nog. Bij de collega's. Tja, Robert Delors is natuurlijk, heeft ons even net de ruimte moeten geven. En zo dadelijk komt hij ook weer even terug. Dus dat is mooi.
1: Maar ik zag hem net wel lopen, toch?
0: Nee, ja, hij zat hier voordat wij begonnen. Ja. Toen, maar ja, wij moesten beginnen. Dus Robert wegwezen. Charles, are you worth the jetlag? Goeie tekst. Oftewel, die komt van buiten de Europese zone. Is het mijn jetlag waard om hier naartoe te komen? Nou, dit wordt toch een heel druk dingetje zo dadelijk.
1: Het duurt nog wat langer dan iedereen gedacht had.
0: Ja.
1: Ook pagina 3 zegt nog niet een tijd.
0: Ja, dan heb je dus over 1 run zo dadelijk. 1 run. Als je het al haalt, hè, want je krijgt natuurlijk ook allemaal gedrut en gezeik.
1: Session will be restarted 13:26. Over 1 minuut.
0: En doordat er een tijd is, mogen ze daar dus nu naartoe rijden. Zo heb ik het altijd begrepen. En als we goed naar de geluiden luisteren, goed van de regie dat we weer allemaal het publiek zien. Kijk. Veel kritiek ook geweest in Canada op de televisieregie. Met dingen die belangrijk waren die in dat balkje gebeurden. Terwijl dingen. Dan hoor je toch wel weer heel veel mensen. Ja, maar het ging om Russell en Mercedes en Antonelli in Engeland. En Engelse regie. Ik geloof daar niet echt in. Laat ik zo zeggen, ik wil het niet geloven. Maar ja.
1: Ik denk dat het misschien wel een beetje zo zou kunnen zijn. Maar niet bewust. Dat geloof ik niet.
0: Je moet als regisseur wel een dikke keus maken. Nou goed, daar staan ze dan inmiddels. En ja, voor wat het waard is voor die paar minuten. 24, 23. 21, 20, 19, 18 te gaan. Niet meer aanraken, dan loopt hij om 4 uur vanmiddag nog gelijk. Maar alles laten staan.
1: Kijk, mooi voorbeeld, hè. Deze Red Buller die staat dus in de pitlane. De fast lane met zijn rechter voorwiel. Dus hij claimt die positie. Hè? We hebben wel vaak uitgelegd.
0: Ah, ja, en andersom, de auto die Russell stond daar, die moet hem voorlaten. Omdat hij officially ook in de fast lane staat. 3:49. Kijk, dit soort dingen helpt dus niet. Hè. Hier die gaten laten vallen. Maar hij mag na het uitrijden van de pitstraat niet meer heel langzaam pures rijden. En dus doe je het dan maar daar. In die pitlane wacht je even 5 seconden. Maar ja, voor al die laatste. Ja, dit wordt dus Q1, hè. Wat we nu zien, wordt gewoon straks Q1. En ik ben er misschien wel. Nou, van overtuigd zeg ik niet. Laat ik het anders formuleren. Het zou mij niet verbazen als er coureurs Q1 induiken met een tank die volledig Q1 zou kunnen rijden. Dan denk je, ja, maar wat dan als er geel of rood midden komt? Ja, dan ga je naar binnen en dan komt weer een Formule 1-wetje. Dan laten ze niet, gaan ze niet meten wat er nog in zit. Dan wordt die eerst in de pitbox helemaal leeggepompt en dan wordt er weer de hoeveelheid brandstof toegevoegd die ze denken nodig te hebben. Dat gaat met serieuze pompen.
1: Ze zijn niet allemaal naar buiten, hoor.
0: Dus het kan ook snel. Nee, omdat... Dat hele rijtje. En dus komen die jongens die net als eerste weer naar buiten gingen... die komen straks weer die jongens tegen die nu nog naar buiten krullen. Ik heb het ook net gezegd. Ik denk dat je, als je geluk hebt, dat je één rondje kan doen. Want ze willen natuurlijk nu allemaal een gat, omdat ze weten dat ze maar één rondje hebben. Zijn ze ook allemaal een beetje aan het rekken en trekken. En dan is het leuk voor het veld, not, dat het Perez en Bottas zijn. Maar ja, die stonden achterin pit lane. Dus die hebben de voorste pitbox, in dat geval bij de exit. Daar stonden die vooraan.
1: Antonelli blijft binnen, denk ik.
0: Ja, misschien dat hij voor de proefstart zo nog naar buiten gaat, hè?
1: Beerman, die kan natuurlijk helemaal niet meer naar buiten.
0: Jo. Nee. 2:03 op de klok. Als we van allerlei mensen zien die wel wat doen. Is dat Piastri? Ja, Piastri onderaan in beeld. Die ook wel heel rustig omhoog rijdt. Maar die zal dan denk ik ook wel weten van nou, dit is... We hadden wel met 1.54 nog te gaan. Als je een rondje rijdt, kijk, de rondetijd is natuurlijk maar 1.12. Het is natuurlijk een superkort circuit. En dan, dan weet je het wel.
4: These brakes are horrendous. Horrendous.
0: Ja, het zijn jouw brakes van jouw Ferrari... waarmee jij een nieuw contract gesloten hebt, dus. Maar wellicht dat de remmen te veel afgekoeld zijn... door dat langer stilstaan, dat kan natuurlijk ook. Het is natuurlijk een kort baantje dit, hè. Eén rondje is maar 3337 meter. Zo'n dikke kilometer korter dan Zandvoort. En Zandvoort staat ook nog niet bekend als een lange baan. Daarom vind ik het zo bijzonder dat hier nog steeds al 78 ronden rijden... waardoor het allemaal heel lang duurt. Want de afstand is ook niet wat een Grand Prix moet zijn, hè. Officieel moet een Grand Prix, maar dat is Monaco Special... meer dan 300 kilometer plus een rondje zijn. De totale afstand hier is 260 kilometer en 286 meter. De 72e officiële Grand Prix van Monaco, meetellend voor het wereldkampioenschap. En Verstappen is bezig, vraag ik mij af. Of gokt hij op de 39 seconden van die laatste sector? Daar kan hij op gokken.
1: Sector dat hij net bij start-finish uitkomt.
0: Ja, sector 3 is maar nee. Heeft hij een gat? Even checken waar hij zit. Leclerc voor zich, Sainz voor zich. Ja. Het is niet heel slecht. Oh, zo de knetter. Het scheelt ook niet zo heel veel. Portoletto. Dit is echt maximaal stuur naar links. En daarbij de Racing Bulls klaagden in de eerste vrije training... dat ze niet genoeg stuur naar links hadden. Het heeft te maken met een plaatje wat bovenop het wiel zit. De wheel hub. 3, 2... Oh, en een gele vlag. En dan is alles wat iedereen wilde proberen klaar.
1: Volgens mij is de tijd ook al voorbij.
0: Ja, Lawson is gepiepeld. Perez is afgevlacht. Verstappen is dus door. Maar die had daar misschien die gele vlag. Dus dan zit je daar weer mee te handen. Dat
1: was in zijn niveau, toch?
0: Ja, maar ik heb geen geel gezien, jij?
1: Nee. Nee.
0: Oh, oh. Nou, de grip is ook niet lekker bij Charles Leclerc, hoor. In de Leus Herpin. Verstappen zit achter hem. Dus moet hij opletten. Daar, onderaan de belt Verstappen. Hier aan boord bij Charles Leclerc. Als je brakes horrendous zijn, dus twee keer horrendous, dat is wel seriously horrendous.
1: Dat is wel heel erg horrendous.
0: Zo. Knetter. Blijf het mooi vinden hoor, je zwembelt in, zwembelt uit. Nou, over één ronde knallen en meteen weer op de grens. Je ziet aan iedereen en nu, hè. Baan heeft ook weer even stilgelegen. Dus er komen weinig tijdsverbeteringen uit, het is meer even het gevoel geweest. De vlag. 19e. Ja, het is wat het is.
1: Bijna dezelfde tijd als dat hij al had. 13.662 was zijn snelste tijd Verstappen. Nu 13.683.
0: Sainz doet wel een verbetering van de rondetijd. Dat vind ik op zich knap. 12e. Perez doet een verbetering van de rondetijd. Colapinto, Bottas en Alonso. En wie staat er onderaan?
1: Lans.
0: Precies. We breken een lans voor Lance Stroll. Nou. Antonelli, Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen. Dat is de top 5 met Piastri op 6. Voilà, Charles Leclerc, horrendous breaks, horrendous breaks. Vraag me dan af, hè. Dit is onderweg terug. Doe je dit dan om je punt te maken bij het team? Tja, nou, wat deze set, oké, dat is deze set geweest. Maar die kan je nu allemaal niet meer gebruiken. Het zag een beetje zinloos uit, eigenlijk. Als ik dan zo...
1: Ja, hij staat misschien naar zijn breekbalans, een beetje zijn rembalans te schroeven.
0: Herstart van Lewis. Pre-start. En die heet dus officieel proefstart, dus ik heb alle drie de varianten nu geprobeerd.
1: We noemen het een perplexity start.
0: Ja. Hier gaat hij dus rechtdoor in Saint-Debot. Goeie keus. Insturen, hij doet het niet. En dan niet proberen te halen, want dan hang je dus in die vangrail. En nu, oké, klaar. Niet wat je wil. Ze hebben dit trouwens nog weer dieper gemaakt. Zie je dat? De uitloop is weer groter geworden. En hier het zware overstuurmoment van Charles Leclerc. En wellicht vervolgens het aanremmen. Oh, Piastri. Dat is Norris. Oh, Lando. Cheeky.
5: Yeah, he got in my way. He did it on purpose.
0: Als je dit toch zo hoort, dan denk je, die gasten die kunnen echt met z'n allen niet door een deur. En nou, dan kunnen ze wel, want ze hebben woensdagavond weer gegeten met z'n allen. It's
6: exaggerated it to the lot, it's a 10-15. And it make it look like I'm looking at
0: him. Dat dus. Hij heeft die boordradio niet gehoord, hè, maar hij ziet gewoon door de bewegingen. Ah, dat doet hij om te dit en te dat. En hier dat moment over het hubbeltje van Charles Leclerc... met een vlakke kant op de rechterzijde. Ja, geen al te gekke dingen in dat opzicht. De enige die een probleem heeft is...
1: Ja, Oli Birman.
0: Ja.
1: Maar jij zei ook al, hè, dat gaan ze wel fixen.
0: Nou, het team zei gelukkig zelf, will get it ready for qualifying. Alleen het voordeel is dan dat je ook nog zou kunnen zeggen... je hebt in Q1 natuurlijk net even wat... zij hoeven niet meteen bij Q1, Q1 te beginnen. Dat wil je wel. Maar als het anders loopt, dan loopt het anders. Goed, dit zijn de snelste mannen. Antonelli, Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen en Piastri. Wij zijn er straks weer om 4 uur met de kwalificatie. Dankjewel, Jack, voor deze. En aan de luisteraars van Grand Prix Radio zeg ik... hij zal weer binnenkomen lopen. Koffietje in zijn hand. Echt geen probleem, geen stress. Veel plezier met Robert D.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Hier is Rob Grabbendam met het radionieuws. In Laos wordt niet langer gezocht naar twee vermiste goudzoekers, omdat de grot waar ze in vastzitten door overstromingen en aardverschuivingen te gevaarlijk is geworden voor de reddingsploegen. 7 mannen zaten daar vast in de grot toen die volliep met regenwater. 5 konden eerder wel gered worden. Er werden internationale duikers ingezet, maar de ingang is nu ingestort en het zou volgens de autoriteiten te gevaarlijk zijn om nog verder te zoeken. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de tweede keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. En in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen om het leven gekomen bij een aanval op een legervoertuig door Israël. Daarin zaten volgens Libanese media in ieder geval een generaal en zijn chauffeur. Het Libanese leger spreekt van

0: barbaarse aanval. Israël zegt dat de auto zich verdacht gedroeg in een gevechtszone. Officieel geldt er sinds kort een staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Tussen Israël en Hezbollah gaan aanvallen ondertussen nog door. Het weer: vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Dit is 3 uur.
1: Hier is Bob Grabbendam met het radio nieuws. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verrompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt bij een ontploffing in een frietkraam van het Leger des Heils. Vermoedelijk kwam dat door een gasfles in de kraam. Na de knal brak een kleine brand uit, maar die kon snel geblust worden. Er werden meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter opgeroepen. De kraam stond bij een rommelmarkt en was nog niet open, maar er waren wel veel mensen in de buurt. De omgeving werd tijdelijk afgezet. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegafsluiting is het extra druk op de omliggende wegen. Bijvoorbeeld op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is het oponthoud een kwartier. Dat komt door de afgesloten A9

0: regen en daardoor staat er ook file op de A10 Zuid... tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwemeer. Daar moet je rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Door de afgesloten A4 is het ook extra druk op de A13... van Rotterdam naar Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft. Daar is de vertraging ook 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda... tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht.
1: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg.

0: vrienden en vriendinnen van de sport. Een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En die zit schijnt er heel voor mij. Want we gaan het tegenwoordig in de nieuwe Grand Prix Radio studio. Hier zijn we, jongens. De mooiste kwalificatie van het seizoen, die komt eraan. De zesde ronde van het WK. We gaan kwalificeren in de straten van Monte Carlo, Monaco. Morgen worden over 78 ronden gereden. De lengte van het circuit is 3337 meter. Hoogteverschil 42 meter in zijn totaliteit. Geen openstaande voor- of achtervleugels, maar natuurlijk wel de overtake detection. En dat gebeurt allemaal op start-finish. En zo is het. De woeste route door de straten van Monaco op de soft, de medium en de hard voor de wedstrijd. Ik denk dat we alleen maar de softband gaan zien, want ja, van de medium en de hard had iedereen voorafgaand aan vandaag nog maar

0: Gent.
1: Ja, auto is klaar en het lijkt erop dat hij gewoon lekker mee gaat doen.
0: Weten we wat ze veranderd hebben? Of denk jij...
1: Ik heb het niet kunnen
0: wat
1: lezen.
0: Wat ik inschatte voor de veiligheid, de versnellingsbak, want die heeft sowieso een tik gehad.
1: Ja, ik zal nog één keer updaten.
0: Up dat. Als jij even dat upt, dan uppen wij even dit. Zelfs in de derde en laatste vrije training van het weekend in Monaco was dus vanochtend Kimi Antonelli. Die was maar liefst 0,3 sneller dan Charles Leclerc. Voor Lewis Hamilton, die zat er wel 0,04 achter. Dus de Ferraris gaan allebei wel even hard. Russell op 0,04. En dan Verstappen 5e op 0,19. Dat zijn Monaco-dingen. Gaan er niet roepen, ja, maar het kampioenschap en zie je wel. En het is zo moeilijk om die ronde eruit te persen. Ik voorspel je dat er een aantal jongens in deze Q1 naar buiten gaan met voldoende brandstof om die hele Q1 te blijven rijden. Omdat je niet weet, je gaat een ronde aanzetten, kun je gele vlaggen krijgen, ronde weg. Ga je niet 3 minuten naar binnen mannen en dingen doen. Dus je gaat gewoon weg met nieuwe banden en een volle auto. Hopende dat je die goede ronde eruit krijgt. Je haakt ook meteen af als het niet lukt. En als het beter gaat, dan heb je hem te pakken. En dan kun je soms besluiten van oké, hij is goed genoeg om uiteindelijk door te gaan. Want het gaat om nu een plekje bij de eerste 15, 16. Dat is waar het om draait. Onder de streep wil je niet staan. Maar er komt altijd iemand te staan. En er komt altijd aan het einde van de rit weer het gedoe met het uitrijden van de pitstraat.
1: 22 man voor het eerst, ja. Die kwalificatie.
0: Daar hebben we het voor het eerst in de laatste paar jaar.
1: Ja, een paar jaar. In het nieuwe era.
0: We hebben vroeger pre-kwalificatie gehad hier, Jack. We moesten ze van tevoren kwalificeren. De mannen van Andrea Moda, die hadden een Formule 3000 chassis met een Formule 3000 motor erin. En die gingen Formule 1 inschrijven. Alleen maar dat ze overal naar de wereld konden en s'avonds feesten. Altijd eruit in de pre-kwalificatie. En Polonaise. De gelijkleggers lagen Londen hebben geluk, want er loopt al een klokje. We gaan starten over 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35 seconden. En dan ben je denk ik al een heel
1: eind. Ik zag jouw boot.
0: Daar ken mijn boot niet wel helemaal onderaan met dat blauwe zeiltje eroverheen. 2,5 meter in het vierkant. Je weet wat ze betalen aan die bootrampen. 10.000 euro per strekkende meter. En er liggen boten van 104 meter.
1: Dat is bizar.
0: Per dag. We waren ooit bij Marcel Boekhoorn aan boord. En die ging even bellen met zijn boekhouder of hij die boot even vol kon tanken. Die roept gewoon, Sjaak, kun je even 3,5 ton overmaken? We moeten even diesel tanken.
1: 3,5 ton?
0: Luxe probleem. Ja, maar als ik in niet varen.
1: Goodness.
0: Alright, we zijn er bijna jongens. Dan gaat Q1 beginnen. Ja, zoals ik zeg, voor velen, we zijn onderweg. De vlag is groen, qualifying loopt. Nu dus, met al die voitures op de baan. Daar gaan er straks weer 6 van afvallen. Dan wordt het wat rustiger en dan gaan ze elkaar nog moeilijker maken. Het is zo belangrijk dat je op het juiste moment naar buiten gestuurd wordt. En waarom roept de hele Formule 1-wereld, de liefhebbers, Jack, ikzelf en jij thuis ook op de bank, waarom is Monaco het mooist? Het is rachen tussen de vangrail. Dat heeft Baku heeft dat net niet, op een bepaald deel wel. Las Vegas heeft dat ook niet. Singapore heeft dat in die zin ook niet. Want ja, dit gaat dus echt gewoon... Dit is 's avonds ook weer openbare weg. En dat hebben die circuits ook niet. En dit is echt gewoon letterlijk tussen de vangrail. En regelmatig moet je hem net even schampen. Niet te hard raken, maar net even schampen. Dan weet je dat je precies goed zit. Er zijn punten, daarbij gebruiken ze. Zwembad in, gebruiken ze die vangrail om er zo even tegenaan te leunen. En die krijgt dan een heel hupje die je auto weer net even in de goede richting zet. Ja, dat blijft erg bijzonder hier. De klok staat inmiddels op 16 minuten en 54, 53, 52, 51, 50. Ter controle dat je nu helemaal zink en gelijk legt en ligt. Mocht je nou vrienden of buren hebben die nog denken van ja, hoe werkt het nou? Joh, ga ze even helpen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Je downloadt de app van Grand Prix Radio. Je hebt beeld, je hebt geluid. Tegenwoordig kun je je beeld pauzeren en je geluid pauzeren. Zet je het samen, plimplom. En ready is ready. On the flow.
1: Het leuke is als je ooit met je vrienden bent wezen indoor karten. Als je dat gevoel hebt dat je langs die vangrails rijdt, dat hebben zij dan even ongeveer 30 keer zo snel.
0: Ik denk, jij gaat uitleggen hoe de timing van het indoor karten werkt.
1: Nee.
0: Wat is de link hierin? Even ter herinnering van wat dingen met kampioenschappen en kwalificeren en allemaal.
1: De enige die nog binnen staat is Max trouwens.
0: Ja, maar die wacht tot deze die run gedaan hebben. Tenzij die niet weet dat zij waarschijnlijk ook allemaal langer door gaan rijden. 2016 crashte Max in Q1, starten van de pitlane. In Miami werd Piastri met de hak over de sloot net niet outqualified in Q1. De laatste 2 jaar achter elkaar Alexander Albon. En daar de vriendin van Lewis Hamilton.
1: Ja, het is een beetje officieel nu, hè?
0: Kim Kardashian, ja.
1: Ze heeft het op Instagram.

0: nu een beetje bekend gemaakt?
1: Tja, je moet er zin in hebben.
0: Wie?
1: Nou, Louis.
0: Hij of zij?
1: Ik heb wel geen idee. Ik kan er niet... Ja, goed, maar ik ben daar te jong voor. Ik kan er niet zoveel mee. Wat is je vak? Ik ben influencer. Ja, wat, leg mij dat even uit dan. He?
0: Je bent er te oud voor?
1: Ja, ik ben er te oud voor.
0: Oh,
1: ja.
0: Dus die zei je te jong voor?
1: Nee, maar dat is een contradictie.
0: Oh, oké. Okay.
1: Hoe heet dat? Contradictie pari of zo?
0: Nee, contradictie al in terminis.
1: Kijk, dat weet jij er weer. Jij hebt gestudeerd.
0: Louis Hamilton.
2: Charles Beckett into me.
3: Dat is goed.
1: Charles Backing into me.
0: Oké. Okay.
1: Oké, hij vindt dat Charles niet hard genoeg rijdt. Maar Charles kan niet harder, want die heeft even iemand voor zijn neus zitten. Dat is even logisch. Charles Backing into me. Bijzonder. En hij heeft Cola Pinto daar zitten. En kijk hier. Dat is Cola Pinto. Nou ja, zwaar. 1441, 39, 38, 37. Wie, wat, waar, waarom. Perez begint goed. Ja, dat is logisch. Paarse sectoren. Er is nog geen tijd gezet. Dan is alles als eerste is paars.
0: Toch wel een beetje bijzonder, hoor. Die P achter Verstappen als enige.
1: Hij wil out of sync. En dan kan hij het ook nog slimmer doen. Want als hij dan het lef heeft, dan zegt hij, oké, ik pak zo dadelijk 11 minuten hiervan. Neem voor 11 minuten brandstof mee. En ga 11 minuten buiten rijden. Als ik naar buiten ga, kom ik niet meer binnen. Als deze het doen, zullen ze een gok nemen dat ze voor het einde binnen moeten zijn? Ik denk dat ik dat wel begrijp. Laten we hopen dat dat het is, want hij is inmiddels naar buiten. Dus ja, hij zit gewoon even anderhalf rondje out of sync. Wat hij dan ook nog kan doen, is nu heel veel mensen in de weg gaan zitten. Nee, gaat hij niet doen, want zo zit hij niet in de wedstrijd. Liam Lawson is denk ik vooralsnog de snelste op de baan. Waarom zeg ik dat? Hij heeft 4 paarse mini-sectoren in sector 1. En die heeft geen enkel ander op dit moment. Berman zit goed in sector 2. Dat is ook goed nieuws voor Ollie Berman, dan heeft hij ook wel het vertrouwen. Maar ook dat is allemaal omdat er nog geen tijd staat en die gaat er wel komen. Want daar zijn Perez 15-9. Reeds vanochtend 14-9, dus die laat nog even een seconde liggen. Gasly, Berman, bam, Berman 15-9. Nou, dat is al beter dan vanochtend, toch? Of had hij vanochtend al een ronde tijd staan?
0: Dat gebeurt er met Gasly.
1: 14-4. Hobbeltje, oei. Ja. Momentje overstuur en een hobbeltje. En daardoor komt hij bij de tiptop. Oei, daar raakt hij eigenlijk zelfs heel even de vangrail aan de rechtervoorzijde. En dat hoort natuurlijk ook niet. Nou, hier zijn de Monegasken natuurlijk alleen maar mee bezig met Charles Leclerc. Verlenging van zijn contract bij het team van Ferrari, wat hem tot op heden nog weinig geleverd heeft.
4: Maar dat is de worst trip ever. Come on. What happened to me?
1: Isaac Hadjer is zo leuk als hij boos is. That's the worst prep ever. Oftewel, de auto is niet voorbereid. Of ik zit in een situatie waar ik niet wil zitten. Hij zit achter Cola Pinto en voor Gasly. Hij heeft een behoorlijk gat.
0: Dat denk ik.
1: Ja, maar ja, dan heeft hij dat gat moeten creëren. En dan is hij misschien een rondje mee verloren. En dan gaat hij over de pis. Charles Leclerc, paars in sector 1, paars in sector 2. Lando Norris gaat naar een voorlopige eerste tijd. Daar komt Leclerc. Pangang. En bingo. En lekker. 14-1. Het is nog allemaal wel ver weg van waar het hoort, hè. Het was vanochtend 12-7 en 13-0. Leclerc, Norris, Lawson, Gasly. Hamilton naar 3. Achter Norris. Norris op een tiende van Leclerc. Leclerc, Norris, Hamilton, Ocon op 1,2. En dan voel je hem aankomen tussen die 0,2 van Hamilton en die ene seconde 1,2 naar Ocon. Kunnen anderen tussen. En die springen er ook tussen. Hulkenberg op 16e is knap. Antonelli is ook wel oké.
0: Russell en Verstappen nog geen tijd, maar ze zijn wel onderweg richting die tijd.
1: Even kijken waar Verstappen zit. Zit achter Lawson. En houdt op. Zie je, laat het varen. Dan Bortoletto voorbij komen, want hij heeft te horen gekregen. Achter Bortoletto zit een groot gat. Dat gat is helemaal naar Alonso en Stroll. Dus daar kan hij, en dat snap ik, hij heeft nu de tijd om dit op te lossen. Door Bortoletto te laten varen. Bijna stil te gaan staan. Opkomen rechterstuk. En dan heeft hij een heel gat achter zich tot aan Alonso en Stroll. Aan boord bij Isaac Hadjar. Linksaf richting Tabak. Daar gaat Gasly keurig aan de kant. Wow, hij zit op trappen. Hij zit op trappen. Hij staat natuurlijk nog buiten de streep. Dus wordt hij gerekend naar de 1.16.0 van Alonso. Dus denk dan niet, hey, hij is sneller dan snel. Verstappen is dat wel.
0: Ja. Paars in sector 1.
1: Hadjar nog zonder tijd. Wat wordt zijn eerste Canari? Een negende positie.
0: Leclerc, Norris, Antonelli, Hamilton, Borre, Toledo, Hulkenberg, Piastri, Sainz, Hadjar, Ocon is de top 10.
1: Verstappen nam Sainz mee, komt nu wel bij een groepje jongens. Oh, hij ziet hard. Zit hij tegen die Aston Martins aan te krullen. Lossen, lossen. Moven, goed zo. Ja, ja, laat het gas wel staan, dat weet je. Maar goed, zijn paars is alweer naar groen veranderd. Niet zo spannend. Top 5, 6. Top 5. Ja, 14-5. Oké, maar dat is wel een bankerlap, hè? Op 0.3. Op een tiende. Zien we hier nog? Ja, dit is het moment. Sorry dat ik even brutaal riep, los en move. Zit er nog wat meer bij? Nee, hier los en had al eerder weg kunnen zijn, toch? Dit had hij niet hoeven doen. Hij gaat laat weg.
0: Nee, hier verspeelt hij tijd.
1: Oh, dit was eerder.
0: Ja.
1: Oh, dit was die eerdere ronde waar hij afhaakte. Ja. Slecht moment om die dan te laten zien. Want je gaat terughalen wat er net gebeurde, waar Lawson aan de kant ging. En dit was het moment dat ik net zei, ah, hij laat...
0: Leclerc.
1: Hij laat ze varen. 13-3. Nog steeds geen 13-0 van vanochtend. 1 Leclerc, 2 Norris, 3 Antonelli. Maar het gaat natuurlijk onderaan de streep.
0: Bottas, Albon, Stroll, Perez en Alonso. Onder de streep. En Colapinto ook.
1: En wie zit er op de wip?
0: Russell.
1: Wacht, Piastri naar 3. Oscar op Piastri. Denk ik een van zijn betere rondjes dit weekend. Daar kan hij blij mee zijn. Oh, hij is binnen. Kijk je naar, nee, maar kijk je naar het helmpje, denk je, oh, hij rijdt langzaam. Weet je. Dan kijk je iets op en denk je, oh, hij rijdt de pitstraat. Uitzoomen.
0: Russell is nog niet aan het versnellen. Staat nu onder de streep.
1: Heeft nog 8 minuten en 44 seconden te gaan. Hier kijken we naar Alexander Albon. 21ste en net aan de goede kant van de streep. Maar dat gaat dan denk ik niet genoeg zijn. Russell gaat daar wegkomen. In principe Colapinto ook wel. Dus twee plekken. Dan zou hij net op de wip zitten. Onbordgeluid van Kimi Antonelli richting de Leus Herpin. Dat heet wel Nouveau whatever tegenwoordig. Wij zijn ouderwets, Leus Herpin, want toen heette het totaal ook nog Leus. Leuves. Ferrari, McLaren, Mercedes, Ferrari en dan Red Bull, Audi. Sainz weer goed hoor. Was hij toch Albon redelijk zijn oor? Terwijl er van de week berichten kwamen dat Albon door andere teams benaderd zou zijn. Oei, Antonelli met een tail wiggle. Uitkomen van tabak.
0: Russell nog geen paarse minisectoren.
1: Iets te veel temperatuur in zijn achterbandjes. Nou ja, bandjes, achterbanden. Vette, dikke, ronde, bolle dingen. Daar komt Antonelli naartoe. Van 4 naar 3. Het was geen perfecte ronde. Maar goed genoeg om door te komen, hè? Laat dat duidelijk zijn. Hamilton heeft nu een paarse middensector. De Lewis, 6e naar de 3e tijd.
0: George Russell, wat doet hij? 10e tijd voor George Russell. Komt hij aan, schat ik in zo... Ja, 10e plek.
1: Hier dat moment van Kimmy. Dat was 1. Laten ze hem staan, want tabak uit. Let op zijn stuur. Let op zijn stuur. Vrot die. Dat was echt een momentje hoor. Had ik dat de hele gezien. Voilà. Oh. Nou, bij George was de balans ook nog even ver te zoeken. Dus misschien wel logisch dat hij er even aan het wachten was. Maar ja, de drukte, de gekte, de idioterie. Het is echt niet normaal. En dit is wel het punt. Er zijn er een paar, Bortoletto, Sainz, Perez en Bottas. Van Perez en Bottas begrijp ik het, want die gaan er een nieuwe set aan geven. Berman en Sainz nemen een gokje, maar die zitten allebei op 1,5 seconde.
0: Onder de streep, Gasly, Colapinto, Alonso, Perez, Stroll en Bottas.
1: Ja, dan horen die Alpines daar niet thuis. Maar ja, wat gaan die doen? 7e, 8e rondje. Verstappen is ook rustig aan het rijden. Het is, ja, kijk, Verstappen zit nu weer helemaal goed. Hij heeft Antonelli voor zich. Heeft Hamilton achter zich. Heb ik het even over op de baan. Norris zit achter Russell en Hulkenberg. Hier gaat Russell aan de kant. Dat is Hulkenberg al trouwens, dus dat is helemaal goed. 10e, hè? Lando Norris. Bijna de hele 3e vrije training gemist. Hele kabelboom voor die auto veranderd. En dat is echt een huge klus.
0: snelste in sector 1, Antonelli. Sector 2, Leclerc. 3, Norris.
1: 2, Norris.
0: ja.
1: As we speak.
0: Snelste in sector 3.
1: Oh, sorry, snelste in sector 3, neem ik aan.
0: En zet een tweede tijd.
1: Leclerc, Norris, Hamilton, Antonelli, Verstappen 5 op 16e, dan Piastri. Allemaal goed genoeg om door te komen. En toch zijn ze aan het doorpushen, want ik vertel het, die voorste jongens, die gaan echt niet meer naar binnen. Auto wordt lichter, banden zijn een fractie minder. Vertrouwen een tandje groter. Dat levert je rondetijd op in Monaco, tussen de muren.
0: Hadjar in de pits.
1: Ja, en dan met 5.14 is dat spannend. Ga je hem dan nog een keer naar buiten sturen? Ik zou het niet doen, maar ja.
0: Verstap op 2/10 van Leclerc, zag ik dat goed? Naar sector 2?
1: Ja, hij is goed bezig, hij is goed bezig. Hij is goed bezig. Antonelli naar 2. Daar Verstappen. Bam, Verstappen naar 2. 13-4. Hatsa. Op 2/10. 1 Leclerc. 2 Verstappen. 3 Antonelli. 4 Norris. 5 Hamilton. 6 Piastri. 7 Hadjar. Ik zeg goede startgrid. Maar er moeten nog 2 Q's gereden worden. dus we bennen er nog niet.
0: Russell gaat niet goed hoor.
1: Russell op 11 jaar. Maar het is voor nu nog niet belangrijk toch? Of ben je bang dat hij 1.5? Nee hoor.
0: Nee. Hij gaat wel door naar Q2. Maar
1: 16e.
0: Hij wil erbij zitten.
1: De balans is niet goed. Springt hij? Ja, 11-7. Mooi. Is niet heel erg Jericho. Maar goed, hij heeft tijd. Dan kan hij ook nu zeggen, nou, de eieren. Lossen gaat nog even naar 9. Maar het gaat natuurlijk wat er onderaan zit. Op de WIP zit nu Colapinto en in zekere zin Ocon.
0: En nog een beetje Sainz ook.
1: Ja, maar ja, Dan Berman ook op 1.6. Maar ik zie die jongens die nu naar buiten gaan, zijn op nieuwe banden. Perez en Stroll en Bottas. Zie ik dat niet zomaar dichtrijden, dat gat. Drukte, drukte, drukte. Ocon gaat balen. Wat een actie, hè? Het gaat een hele zootje. We hebben normaal gesproken in een Q1 heb je wel eens een minuut of 3 dat je denkt, nou, staan even allemaal binnen. Maar dat risico neem je hier niet. Je weet niet wanneer je rondje komt. De anderen bepalen mede of, hé, hey, ik heb nu een vrij rondje, want je kunt dat niet afdwingen.
0: Charles Leclerc weer snel bezig, hoor.
1: Ja, bewaar het voor Q3, zou ik zeggen. Eerst als Lewis Hamilton kijken. Hamilton nu 5. Verbetert zijn tijd, maar niet zijn plek. Blijft op 5. Nico Hulkenberg. Oh, dit is knap, hè? Ja, dit vind ik echt knap. Hulkenberg naar 6. Jongen, als hij dat ding in de top 6 zit, dan heeft hij dus Piastri achter zich, Russell achter zich en Hadjar achter zich.
0: Geel krijg ik door op de computer. Waar?
1: Hebben we een yellow fellow? Hij is er wel. Piastri rechtdoor gestoken. Zwart is het geblok van Antonelli. Failing to follow. Oh ja, die kennen we. Mm-hmm. Antonelli heeft al langzaam gereden om mensen uit de kant. Oh, Gabriel Bortoletto. 2.20. Komt hij daar weg? Ik hoop dat de lens vertekent.
0: Hij loopt nog.
1: Even luisteren.
2: Rode de Franse standje.
1: De lens vertekent niet. dat wiel stond helemaal niet aan. Sanjo Lucasdam. Ik hoop dat Lens vertekent dat hij links erbuiten staat. Die met zijn rechterwiel en zijn linkerachterzak kijkt. Ja, en daar is. We zetten hem er even bij. Hè? We hebben hem niet gejinxed, hè, Jack?
0: Nee, we zeiden niks.
1: Code Lot. We gaan gewoon eens een barretje maken. Nou, komt hij aan. Eigen fout. Boom. Daar dus. Hij breekt hem op. Rechts, daar op die curb. Bam, hij doet het daar. En hier is hij al kapot. Zie je? Ja. Hij toucheert die oranje vangrail. En dat was too much. Ja, dan sta je nu 14e. Dan mag je hopen dat dat zo blijft. Dit is wel makkelijk te repareren. Stuurstangetje. Boem weer weg. Marshals moeten wachten tot ze signaal krijgen. Dan pas mogen ze aan de voorkant van de vangrail. Kijk, daar gaat de auto van Russell. Dan moeten ze nog wachten op de auto van Alonso, denk ik. Even links onder in beeld blijven kijken. De helikopter niet te ver uitzoomen met dat ding. Zakken.
0: Doen. Ja.
1: nou, Alonso moet er nog voorbij. En dan mogen ze hem op een kaartje zetten. En dan gaat hij terug.
0: Ja, goed, Q1 is voorbij.
1: Nou, ze maken... Nee.
0: Toch? Dat kan toch niet anders?
1: Nou, Dus, wat is het? Perez en Ocon zit maar een tiende. Nee, sterker nog, zit 300ste. Perez gaat nog naar buiten, hoor.
0: Ja, maar gaat hij het redden?
1: Nou, 300ste is in Monaco wel te doen als je denkt van podium of jodium. Eén van de twee.
0: Ik denk dat Max wel tevreden is.
1: Nu wel. Zeker. Situatie.
0: Apart tactiek. Maar ja.
1: 2 minuten 11 nog op de klok in Q1. Op de streep staat Ocon. Onder de streep Perez, Berman, Sainz. Vreemd, want die zat er net goed bij. Dus ja, die gaat ook nog wel komen. Was hij net naar buiten gaan, denk ik. Juist. Ja. Dus mijn gevoel zegt dat Berman en Sainz daar wel uit moeten kunnen. En dan wordt het vanaf Lindblad lastig. En misschien voor Bortoleto, maar die gaat natuurlijk niet rijden. Hier Perez. Hij weet wel hoe het moet. Ja.
0: Is die auto niet snel genoeg is?
1: Ik denk de Cadillac ook nog een beetje zwaar. Kijk, zie je, die Sainz, die heeft al, die kennen we die ogen van hem. 2 tienden tot aan de 16e stekken. Waar deze jongens nu geluk mee kunnen hebben, en ik weet niet of anderen dat doen, is dat de top, waar ga ik dat voorzichtig zeggen?
0: 5?
1: Nee, 9. De top 9, een seconde. Dat die jongens zeggen van, oké, ik geloof het al, die 2 minuten. Dat geldt in bergje auto's. Dit is een mazzeltje voor die gasten van Kiddelik, dat ze de laatste pitbox hebben. Daardoor rijden ze steeds weer. En die rest denkt allemaal steeds, kakken. Rijden die 2 Kiddeliks weer voor mijn neus. Want het zijn natuurlijk niet de snelste auto's. Maar het zijn wel de eerste die de baan op mogen. Nou, dat dus. En meer.
0: 16:22 gaan we weer verder.
1: Oké. Moeten we daar ChatGPT op loslaten? Hoeveel is 16 gedeeld door 22? Oh, het is een uur tijd.
0: Dit is over 2 minuutjes. En 30 seconden bijna.
1: Ja. Maar daar mochten ze naar voren rijden. De pit exit is nog dicht. Maar ze hebben dus al... Als die tijd komt, dat is het moment dat ze naar voren mogen rijden. Aan het water buiten de kaai te zien, waait het toch wel redelijk. Of tenminste, komt uit een goede hoek. Juist, daardoor het lage wal. Weten de zeilers wat dat is. Restart over, 2,5 minuut was het wel, Jack. Want het is nu nog 2 minuten 18, 17, 16 en minder. Vraag is, wie gaat wat doen? Ja, natuurlijk gaat die Alpine. Ik snap het wel. Die moeten wel even een plekje zien te verdedigen. Colapinto is daar niet zeker hoor, op de 13e positie. 1,2 seconden. Bortoleto op 1,3, net als Lindblad. Ocon op 1,4. Perez op 1,5. Kijk, op een circuit als Barcelona weet je, 2 tienden, dat maken ze niet zo snel goed. Maar hier zou dat dus wel kunnen. En helemaal, als er gebeurt, mocht er gebeuren, wat we doen, ja, dan...
0: 2 minuten 11 nog te gaan, als ze gaan beginnen. 2 minuten 11, rondje. Outlap, wat zal het zijn? 1,20?
1: Moet je wel redelijk doorrijden, hoor. Dat is 7 seconden langzamer dan een blaasrondje, dan een blafrondje.
0: Dan moet je echt wel een beetje mazzel hebben, hoor. Als die twee Cadillacs een beetje tralalala tiddelidelie.
1: Ja. Ja, ik zou er, ik weet niet, ik kan niet zien wie er dicht achter staan. Ja, deze sowieso redelijk in de buurt, laat ik het voor zeggen. Ik zie daar in ieder geval 1 Williams. Ik zie daar, Aston Martin. Hartjaar gaat ook nog, joh. Is dat reëel? Ja, 10e. Ja, precies die 10e, precies die 10e plek op een seconde. Getuigt niet van heel veel zekerheid. Ik denk nu, persoonlijk, ik zou op een gebruikte band gaan waar al wat temperatuur in zit. Want je hebt nu niet...
0: Gezonder van je nieuwe band?
1: Nee, maar gisteren gezien dat de banden hebben... ze deden 2 installation labs, ja, in wezen. Om ze op temperatuur te krijgen.
0: Lewis' handschoenen liggen naast koppen, dus die gaat lekker niet.
1: Nou, heel verstandig, zou ik verstandig vinden. Hey, als je heel simpel gaat rekenen, dan stel dat Lewis' positie in gevaar moet komen... dan zijn er dus gewoon... 17 coureurs die in één keer een seconde of harder moeten gaan dan ze gingen. Dat gaat niet gebeuren, dus dat is een rekensommetje. Dus als je naar buiten gaat, dan kan je het doen om er te willen zijn... om een verandering die je hebt aangepast nog even te voelen en te checken. Maar voor je positie, je tijd, is het niet spannend. Toch zijn het er nog weer meer dan je denkt. Want ik zie ook een van de McLaren's, de langzaamste McLaren is Piastri. Maar die zal niet tevreden zijn met zijn balans, dus zal die zeggen, doe even, kijk ik even. Die onderste gaan allemaal op een nieuwe set, dat begrijp ik wel. Tenminste, kan ik me zo voorstellen. Nee, Perez hebben gebruikte. Slim. Heeft naar mij geluisterd. Mooi. Hebben we graag. Bottas wel op een nieuwe set. Nee, ook niet. Maar Alonso ook niet. Kijk, 14-5 gokken ze nu als projected time. Dat betekent dat het top 12 safe zou kunnen zijn. Ja, neem je het risico? Dat is de vraag.
0: Zit inmiddels al op 1, 25, 24, 23 nog te gaan.
1: Ja, je kan het makkelijker maken. Ze moeten een 1.15 rijden. Bam, nu. Degene die nu de pitstraat nog niet uit zijn, die gaan het niet halen. Ja, kijk, roep hem maar terug. En Piastri dus ook niet. Die gaat ook afgevlacht worden. En Hartjaar idem dito. Dat is een beetje een zinloze exercitie dan. Ja, alhoewel de driver tracker loopt een fractie achter. Moet ik ook wel weer reëel in zijn. Wie wat waar? Nou, de top 6 is binnengebleven. Logisch, Piastri dus wel naar buiten. Maar ik denk dat die het net niet gaat halen. Russell is nog binnen. Lawson is nog binnen. En Bortoletto, ja, logisch, heb ik kapot te wagen.
0: Ja, Liam Lawson wilde wel, maar die kwam de pitstraat niet uit.
1: Ja, maar dat vind ik wel realiteitszin.
0: Ja.
1: Nee, gaan we niet halen. En hij heeft natuurlijk van de week eens een keer door het rode licht ingereden. In de vrije training 1. Na een code rood. Dat was 1/18 van een seconde. Toen zei hij, als ik stop, dan heb je kans dat ik alles blokkeer en op de baan geleid. En daardoor hebben ze hem geen straf gegeven. Want in principe is door rood rijden, weet je wel allemaal. Door rood, dan ben je het boekie. Deze zijn dus al bezig aan een getimede ronde, hè? Laat dat duidelijk zijn. Dus we moeten zo even opletten wanneer de vlag valt. Om te zien van welke... Kijk, nou hier dus. Ja, happy. Dat was Gasly, toch?
0: Colapinto.
1: Oh, Colapinto heeft niet gezegd. Dat was Colapinto dus. Nou, alle anderen die kunnen niks meer. En deze kunnen deze ronde nog afmaken. Dus Colapinto, zeg jij, dan... Hebben Gasly, Berman, Alonso, Ocon, Sainz en Albon nog kans om hun tijd te verbeteren? De rest niet.
0: Forget about it.
1: Wat gaat daar nog gebeuren? Groen, groen bij Bottas, maar die is ook al afgevlacht. Nee, ik ga hier naar de vlag. Oh, lekker. Hè? Raar, twee keer moment oversturen, twee keer pompen. Auto te laag, misschien wel een beetje krom. Geen verandering. De rest naar binnen gereden. Kreeg te horen, er zit niemand achter je. Wat kan Olly Berman nog doen? Die staat daar in de gevarenzone. Olly Berman, nee hoor. Wow, verbetert wel zijn tijd. Maar komt tekort achter Perez. Daar gaan ze bij kennelijk wel blij mee zijn, hoor.
0: Perez, ja, maar wel... Olly, zijn auto was natuurlijk stuk, hè?
1: Ja, oké, okay, maar Perez is wel niet door. Maar hij staat er wel. Twee hazen eruit, hé. Dat is niet goed, niet. Dat komt namelijk ook.
0: Volgens mij is het klaar, toch?
1: Ja, de rest staat binnen. Nou, de rest staat binnen. Goed, we nemen dus afscheid van...
0: Esteban Ocon, Sergio Perez, Olly Berman helaas, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll.
1: Zal wel een
0: twee hazen, twee Cadillacs en twee Aston Martins.
1: Zal wel een boordradiootje komen.
0: Olly nog even een muurtje geraakt? Nou, net niet. Very close, oh... Overstuurmomentje.
1: Zwembad uit. Plonk, landen.
0: Zou die er nog zin in hebben?
1: Sainz goed gedaan trouwens, hè. We hadden even naar 10 gegaan.
0: Alonso. Zou die het nog leuk vinden?
1: Hij is in ieder geval geroepen, dit zijn de slechtste generatie auto's waarmee ik ooit... in Monaco gereden heb. Dan had hij een beetje moeten aanpassen in de race. Want ik heb hem met een hele rare andere auto's gezien. Oh, hier rookt er weer van alles. Dat is een blokkeermomentje. Doep, blokkeermomentje, laat los. Het is wel knap dat hij dit redt, hoor. Ik bedoel, 6 van de 10 die hangen hem op de kop daarbij staan er van naar binnen. Sainz beste gedaan, hè, van dit setje.
0: Ja, ja.
1: Eerlijkheidshalve ook Berman zijn ronde verbeterd en Bottas zijn ronde verbeterd. En dat was hem.
3: En Austria, dat is P10. I'm lucky with that yellow.
1: Ja. Yeah.
5: Man, so lucky.
3: Yeah, sorry, Ollie.
5: Oh, guys, I gave it everything on myself. I'm sorry. We needed more, man.
1: Dat is een beetje wat collega René Hoogterp altijd doet, hè? Indianapolis kiest zijn winnaars. En dat is ook Monaco. Er zit altijd veel meer voor je gevoel in.
6: 17 signs flipped us.
7: Oh, you're serious?
6: Yep.
1: Ja, Sainz Piptus. Dat was de man die dus van onder de streep nog eventjes naar boven kwam.
0: Esteban Ocon stond 16e. Ploep, 17e.
1: Pipt, goed woord ook.
0: Op 16.32 gaan we verder met Q2.
1: Ja, fractietje. Ja, soms doen ze hem ietsjes korter ertussendoor, hè. Ook misschien een goed moment als Jack om even 4 minuten en 6 seconden af te tellen voor de gelijkleggers te laten
0: landen. Oh ja, nou, dan begin ik
1: geheel.
0: Ik begin dan bij 4 minuten rond. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53. Ik kan het 52, 51, 50. Ik stop ermee.
1: Nee, je zou die 4 minuten even rondmaken.
0: Nee.
1: Okay.
0: We kijken in de ogen van Kimi Antonelli. Wat mij opviel, ook al in die derde vrijtraining, hij dendert echt over die curbstone zijn, hè?
1: Ja. Ja, als je je auto erop hebt afgesteld. Ik heb in het verleden met Jos ook wel eens over zitten praten. Die waren met de Arrows bezig. Althans, Jos was met die Arrows bezig en ik praatte erover. Ik zei, dat zijn van die tegenstrijdige dingen. Hij zei, ja, hij springt zo van de curb. Ik zei, maar wat nou? Dat was gewoon ook een vraag. Wat nou als je die auto, toen de tijd nog, hè, naar een soort regenzetting zet? Even de softbar wat lang, de softbar wat zachter, wat minder harde vering. Ja, dan mis je weer grip bij dit. En dan zegt de entenier weer dat. En weer zus. En denk je, ja, maar ja, als je van de curb afstuitert en je kunt dat voorkomen, dan ga je toch tijd winnen.
0: Ja, Antonelli, als hij die tunnel uitkomt, ja, dan gaat hij bijna rechtdoor. Ja. Hij dendert zo over die curbstone die er ligt heen.
1: Wacht even, welke curbstone heb je dan?
0: De tunnel uitkomen, linksaf. Ah, dan wil je naar rechts.
1: In het zwembad.
0: Dat insturen.
1: Ja, dat klopt.
0: En daar gooit hij hem echt helemaal overheen.
1: En als je goed oplet, dan zie je dat die auto landt. En dan wacht hij tot hij uitgeveerd en weer geland is. En dan gaat hij op zijn gas. En dan heeft hij ook de volle tractie op zijn achterwielen. Dat is een hele goede rijtechniek, hoor. Doet hij echt, wat dat betreft, zwaar oké.
0: Dus ik zet toch, nu Leclerc voorop staat, toch die Antonelli. Die staat rustig te wachten. Die pakt hem nog wel.
1: Ja.
0: In Q3. Is mijn verwachting.
1: Oké. Okay. Nou, we gaan het zien, hè?
0: Ik denk niet dat het zo blijft. Leclerc, Verstappen, Antonelli, Norris, Hamilton. Maar ja, het is Monaco. De mooiste kwalificatie van het hele seizoen. En we gaan weer verder met Q2 over precies 2 minuten.
1: Even kijken, wat hebben we nog aan dingen die we voor Q2 in de gaten moeten houden? Ja, het is allemaal om door te gaan naar Q3 dit, hè. Albon, 16 wedstrijden zonder een top 3. Maar hij heeft kans. Hadjar was de snelste in Q2 in Canada. Hulkenberg kwam in Canada 29.000ste tekort om de top 10 qualifying in te gaan. Hulkenberg is de enige coureur die elke wedstrijd dit jaar in Q2 eruit gegaan is. En vorig jaar kwam er in Q2 een rode vlag. Weet je nog waarvoor?
0: Russell?
1: Er viel iemand stil. George Russell.
0: Ja, in de tunnel, toch?
1: Ja.
0: Ja. Hey, weet je wat opvalt, Olly?
1: Wat valt op?
0: Baantemperatuur.
1: Uit die zakken?
0: 10 graden minder. 36,5.
1: Dat zijn dan toch de wolkjes. Nee, het is de hoek van de zon, hè. Het is toen nog steeds voorjaar, moeten we reëel zijn. De echte knetterzomer is nog niet begonnen daar. Het is de hoek van de zon wat anders. Ze zitten natuurlijk achter die berg en dan komt er snel wat koelte naartoe. Ja, daar zullen mensen niet blij mee zijn en daar zullen mensen wel blij mee zijn, hè?
0: Ja.
1: Hoppatee. 41 seconden van tevoren, we willen vooraan staan. Ik zou het Hoekenberg wel gunnen. Laat ik daar overduidelijk in zijn. Goed, we gaan dus de Q2 in. Dat doen we zonder Ocon, Perez, Berman, Bottas, Alonso en Stroll. Die Lance Stroll die komt dus niet eens onder de 1.15. Onder de 1.16. Doet nog meer pijn. Ja, jij vroeg net aan de motivatie van Alonso, maar de motivatie van Stroll twijfelen wij natuurlijk al jaren aan. Maar het is niet beter geworden met dit. En de logica is natuurlijk, hè, jongens, wellicht heeft Airbnb een nieuwe aerodynamische geweldige auto gebouwd.
0: Ja.
1: Maar als je de krachtbron niet hebt om het allemaal tot zijn optimale te laten komen, ja, dan snap ik dat die man een paar wedstrijden niet gekomen is. Ik denk, ja, Weet je, als we hier naar boven niet eens in de zevende versnelling komen, ja, wat heb ik aan mijn aerodynamica als de snelheid niet al? Wat gebeurt er met Max? Heeft hij een close encounter? Oeps.
6: Ja, wat? Nee. Williams mechanic, what an idiot.
1: Heel goed. Dat is namelijk ook de mechanic die daar Sainz naar buiten stuurt.
0: En hij geeft niet Sainz de schuld.
1: Nee. En Sainz remt gelukkig, hè? Doet hij goed. Want Sainz had geen recht om daar te zijn.
0: Maar Carlos Sainz, overigens, heeft nog wel een beetje een dingetje. Want hij heeft een unsafe release aan zijn broek.
1: Oh?
0: In Q1. En dat was misschien dat akkefietje in de pitstraat.
1: Wat we hier zien.
0: Die herstart van Q1. Dat we weer verder gingen. Toen zag ik al zoiets dat hij een beetje zat te wringen daar om in die rij te komen. Oh, want hij wilde
1: niet
0: tijd.
1: Niet dit moment met Max. Dat was van nu.
0: Nee,
1: nu.
0: Dit is nu.
1: Ja, oké. Okay.
0: Hij heeft er nog eentje staan van Q1.
1: Alright. Verstappen heeft voor zich op het asfalt de heren Gasly en Colapinto. Mercedes in slagvolle horde naar buiten met George Russell voor Kimi Antonelli. Langzamerhand worden de deelnemers aan de Q's korter en minder. Het zijn er nu nog 16. Is de tijd die er nog te gaan is ook weer minder. Dat zijn nog 13 minuten, 33, 32, 31 seconden. En heeft Verstappen Sainz... Ja, Sainz zal een gat gaan laten. Verstappen heeft wel, denk ik, redelijk vrije baan. Hoop ik dat Colapinto een beetje doorrijdt. Bortoletto is een grotere vriend van Max dan Colapinto. Trouwens, hoe heet die Flavio Briatore? Eerlijk over gezegd, halverwege vorig jaar... Tegen het einde wist ik niet of ik door zou gaan met Franco... want hij liet zich veel te veel afleiden door alle verhalen... die zo goed was en dit en dat. En hij was opgehouden met hard rijden, maar hij heeft zich goed hersteld.
0: Zeker.
1: En ik voorspel hem een grote toekomst. Nou, dat is wel fijn als je openbare steun krijgt van je teambaas. Laat dat duidelijk zijn. Hè? Was dat bij Grand Prix Radio maar zo?
0: Zo. En hij heeft gelukkig met Gucky... heeft hij natuurlijk best wel wat geld binnengeharkt.
1: Ja.
0: Die Briatore. Ik ben benieuwd wat daar volgend jaar allemaal gaat gebeuren met dat geld.
1: Ik ben altijd in de war als jij dat zegt met Gucci, want je bedoelt Gucci.
0: Ja.
1: Maar ik had natuurlijk vroeger thuis een heel klein hondje, die heette Gucci en die noemden wij Gucci.
0: Ik heb het ook van jouw dochter.
1: Ja, oké. Okay.
0: Jouw dochter zei altijd, Stef, die zei altijd Gucci.
1: En weet je nog wat er met dat hondje gebeurd is?
0: Plat gereden.
1: Ja, die is onder de range over teruggekomen toen ik achteruit parkeerde. Ik denk, ik rij over een steen heen. Not.
0: Platte Gucci.
1: Ja, nou ja. God hebben zijn ziel.
0: Ah, zeker.
1: Hij pusht niet door, zie je dat?
0: Nee.
1: Maar sterker nog, dan moet er iets gebeurd zijn. Want hij was wel... er staan nog geen tijden. Dus hij was wel redelijk oké bezig. Hij wil in een beter gat zitten. Ik denk dat ze berekend hadden dat hij te snel op Colapinto inliep. Ja, dan zit er ook weer in Norris en Russell voor en dat soort dingen. Gasly verloopt met 20-2. Dan Colapinto, ja, Verstappen met een 24er. Dan wordt hij niet, gaat hij de oorlog niet meer winnen en doet hij het ook niet voor. Ja, 24-5.
0: Geen spectaculaire tijden.
1: Lawson. Liam Lawson.
0: Oh, Sainz heeft een mazzeltje.
1: Wat?
0: Unsafe release, no further investigation.
1: Oké, nou goed. Ja, ik hou ervan.
0: Ja, goed gedaan, snel.
1: Niet op zoek naar je eigen werk. Gewoon huppatee.
0: Nee, want het is natuurlijk wel belangrijk als het wel zou zijn... en heeft hij deze... Nou, waar 16 reizen beïnvloed.
1: En daar, je moet erbij oppassen wat ik nu ga zeggen. Terwijl Max Paars in sector 1 zit. Waar ik een beetje mee zit is... als er geen andere partij involved is... en die klaagt niet... of niemand klaagt... dan kun je niet straffen, behalve van technische dingen.
0: Ja.
1: Als die tussen twee auto's is en de andere partij klaagt niet... laat het gaan tot ze zich melden. En ga niet op zoek naar je eigen werk. Wat kan Verstappen doen aan de 1.18? Hallo, 1.18. Dat is nog een tijd van helemaal niks... met SCH, die er nu staat. Als hij nu opent in 14, 13 hoog... Colapinto, 13, 2, 13 laag zelfs. Dat is wel een goede rondetijd.
0: Ja, goede tijd.
1: 2 tienden sneller dan in Q1. Laten we dat voorop stellen. Op een nieuwe set banden? Ja, ook nog. 1 Verstappen, 2 Sainz op 17e. Lawson op 18e naar de derde tijd. Colapinto, Antonelli, Leclerc en Hamilton. Daar komt Albon naar de vierde tijd, as we speak. Deze jongens, hè, Piastri, Norris... die hebben hun bankerlap nu even te laag en te laat liggen. Als er nu iets komt met geel of rood...
0: Zijn ze het Jacques?
1: Nou, dat niet helemaal. Hulkenberg naar 3. Heb je nog wel 10 minuten, maar dan is je ritme eens weg.
0: Leclerc snelste tijd, 12-9.
1: Leclerc heeft even antwoord en Lewis Hamilton zal zo gelijk wel hetzelfde doen. Ja, zie je wel. Hoppata, Ferrari antwoord. Zetten Verstappen op 2/10 en Sainz op een seconde. Oftewel, tussen Verstappen en Sainz, daar moeten de Piastri's gaan komen. En Piastri doet nog wel een tandje beter, hoor. Kijk eens even. En Hadjar sneller dan Max. 13-1. 400ste sneller dan een Nederlander. Misschien heeft hij wel weer zitten huppen. Net als in Canada, weet je. Dat, het kartinghupje. Gasly duikt de top 10 in. Colapinto verbetert zijn tijd, maar schiet daar niet heel veel mee op.
0: Ook Russell komt eraan.
1: Ja, maar jij hebt gelijk. Tot op heden moet ik even voorzichtig zijn. Ik denk dat Russell vandaag nog niet in de top 3 gereden heeft.
0: Nee. En daarentegen, zijn teammaatje Antonelli zet de snelste tijd neer. Een 12-7.
1: Ja. Maar Russell pakt wel van 14-2 in Q1 nu 13-7. Dat is wel echt seriously 15e van een seconde wat hij pakt. Kimi Antonelli, een 10e los van Norris. 3e nu Leclerc, 4e Piastri. Oftewel, die McLarens hebben de Ferraris weten te splitten. En dan staan Verstappen en Hadjar, sterker nog, Hadjar en Verstappen op 6 en 7. Maar, oh, Max glijdt een fractietje door daar. Als in fractietje.
0: Onder de streep op dit moment Lawson, Gasly, Lindblad, Albon, Colapinto en Bortoleto. Maar ja, die doet niet met mij.
1: Dat betekende dat momentje in de Leusherpin voor Verstappen. Even kijken wat hij doet. Hij zoekt een tijd van 53-4. Vlak voor Pissin. Bam. Toen 10e erboven. Bovenop de tijd van Lando Norris. Dus de snelheid zit in de auto. De balans lijkt oké. Dit is de krachtige sector van Verstappen. Kan hij daar die 10e die hij had ooit bijna 3/10 zien pakken? Kan hij dat doen? Kan hij dat voor elkaar boksen? Nee, net niet. Maar blijft wel gelijk.
0: Maar wel mooie tweede tijd.
1: Ja.
0: 62.000ste achter Antonelli.
1: Hij heeft hij dus toch weer in de laatste sector heel veel goed gemaakt.
0: Hij heeft de snelste sectortijd daar.
1: Bizar.

0: Albon, verbetering van tijd. Lindblad 14e, blijft 14.
1: Maar ja, niet genoeg voor Albon, hè?
0: Nee, nog niet, hè. We hebben nog 7 minuten. We zijn allemaal aan het kijken, aan het rekenen en aan het berekenen. Wat win ik aan tijd? Doordat mijn auto lichter wordt omdat er een aantal brandstof verdwenen is. Wat verlies ik aan tijd doordat mijn banden een rondje verder zijn? Heb ik ze weer in het juiste operating window? Heb ik ze goed afgekoeld? Kan ik nog wat doen met mijn engine braking? Rembalans naar achter zetten, meer op de achteras. Met laden hebben ze geen probleem. Lando Norris, nu nog derde. Lando Norris, nu nog derde. Lando Norris blijft derde. Antonelli, Verstappen op 62.000. Dan Norris op een tiende. Leclerc op een tiende. Piastri op 2/10. Hamilton op 3/10. Gaat hij niet vrolijk van worden. En George Russell op de 8e positie.
1: Hulkenberg op de WIP. Op dit moment onder de streep. Sainz, Albon, Gasly, Lindblad, Colapinto.
0: George Russell blijft op 8. Blijft op een halve seconde hangen. Ouch. En heeft hij toch het spel proberen te spelen? Van ja, nee, het is nu aan Kimi om het kampioenschap te verliezen. En dan zegt Kimi, ja, kampioenschap verliezen. Ik heb aanleg geen kampioenschap in mijn handen. En het seizoen duurt nog een beetje lang. En trouwens, toch wel wat meer dingen naar boven gekomen over Canada. Waar wij hebben allemaal Toto Wolff geroemd dat hij ze vrij liet racen. Nou, ik heb een bordradio gehoord. Waar hij toch 4 keer geroepen heeft, vrienden, als we niet ophouden, dan moet ik gaan ingrijpen. Vrienden, hou op, anders ga ik ingrijpen. Dus. Maar dat heeft de FOM dan weer weggelaten. Dat vind ik niet zo chique.
1: Ja, heeft ze ons niet laten horen.
0: Nee, dat vind ik niet zo chique. Wat gaat Charles Leclerc doen? Staat voorlopig nog 4e. 5:44 op de klok. Bam, 2e tijd. Zet hem er gewoon tussen. Erg knap. Daardoor, Verstappen, dat was een klein verschilletje. En die Antonelli is gewoon weer doorgeblaft, hè. 12-7, wat je net zei. Heeft hij een moment, George? Tabak in. Oh ja, daar zit wel een momentje overstuur inderdaad. Allermooiste was toen ik hem er ooit naar vroeg. Mark Webber zei van, hoe is dat nou om dat Monaco te racen met de Formule 1-auto? Hij zegt, alsof je op je eigen zolder boven met een crossmotor aan de gang gaat. Ja, dat is een Australisch antwoord, hè? 4 minuten en 52:51 op de klok met Antonelli, Leclerc, Verstappen 1, 2, 3. Dan Norris, Piastri, Hamilton, Hadjar. Het schuift, verschuift. Russell 8, Lawson 9, Hulkenberg 10.
1: Oh, Hamilton gaat naar binnen.
0: Ja, tijd. Nieuwe set. Hij voelt zich daar niet safe, denk ik.
1: Maar hij zat op 2 tiende,
0: volgens mij. Kijk wat hij kan doen.
1: Hij zit te wijzen.
0: Ja. Minder vleugel, zag je het? Ja. Klik, klik. Gisteren ook. Doet dus een pitstop, hè? Zie je wat hij gedaan heeft? Pitstop voor nieuwe banden.
1: En een vleugelaanpassing.
0: Ja. Maar hij was ook niet snel onderweg, toch, in die ronde? Nee.
1: Nou, hij zat 2/10 achter die tijd van Antonelli. Hij staat nu op 4/10, dus ja, had
0: 3.
1: Zoiets.
0: Alright, laatste 4 minuten van Q2. En dan komen de matadoren van de top 10 in actie om te bepalen wie pole position pakt voor de Grand Prix van Monaco. En daarmee een hele grote kans op een overwinning.
1: Want Albon en Lindblad hebben een dingetje in de pitstraat gehad.
0: Veel van pole gewonnen hier, ga door.
1: En er staat alleen maar noted.
0: Oké. Okay. Dus dat is noted.
1: Noted.
0: Ja.
1: Verstappen snelste in sector 1. Leclerc snelste in sector 2. Antonelli snelste in sector 3.
0: 85% van de winnaars van de Grand Prix van Monaco kwamen van de eerste 3 plaatsen op de grid. Dat dus. Bijzonder.
1: Onder de streep. Gebeurt daar nog wat? Zijn daar mensen met groene blokjes, met paarse blokjes? Even kijken. Pierre Gasly.
0: Gasly. Colapinto. Dan zouden ze het ook goed getimed hebben.
1: De beide Alpines. Horen die in de top 10?
0: Gasly hoort in. Wat mij betreft, ik wilde het net zeggen, begon een beetje te stuiten schotteren. Gasly hoort wat mij betreft op een stratencircuit in de top 10. Punt. Maar ja, 2/10 naar Hulkenberg. Hallo dieu. Dat is best een dingetje.
1: Wat doet Colapinto?
0: Eerst Colapinto. Colapinto not.
1: Nee.
0: Gasly, Gasly in de balk, Gasly in de balk, Gasly in de balk, Gasly in de balk, hatsa. Gasly hoort wat mij betreft in de top 10. Dan zit hij, zo'n verhaal, hakken, sloot, whatever, er net in. Maar gaat hij nu wat te vrezen krijgen van Sainz, Colapinto, Albon, Lindblad? Niet van Bortoletto.
1: Misschien nog Hulkenberg?
0: Ja, met is... Waar staat Hulkenberg op dit moment?
1: 11e.
0: Hoe vaak heeft Nico Hulkenberg al op de 11e plek gestaan?
1: Ja, 6.491
0: niet
1: keer.
0: Niet normaal, die moet toch helemaal gek worden? En dan is het weer, ook met 700ste. Ja, hij is wel weer aan het verbeteren. Lawson, die moet om zichzelf te verdedigen. Laat ik dat voorop stellen. Gaat Lawson dat nog wat brengen? Zou het zijn.
1: Zit niet mee voor Russell, hoor. Ook nu weer.
0: Ja, maar let op, let op. Kijk, Lawson pakt daar de plek van Gasly. Dus Gasly net waar hij hoort. En die moet dan nu gaan hopen dat niet Hulkenberg of Sainz in één keer een hele dolle dag heeft. Ik verwacht persoonlijk niet dat Colapinto, Albon en Lindblad dat kunnen, maar Lindblad heeft mij dit jaar al vaker dan ene keer weten te verrassen met SCH.
1: We kijken mee met George Russell. Zijn laatste rondetijd is ook weer afgepakt, track limit.
0: Hij is rommelig.
1: Hij is onrustig, is hij. Ja. Ja.
0: Oh,
1: zo. Cameraman ook.
0: Cameraman van zijn brakje af. Mensen die weten wat een brak is, dat is niet wat je op maandag eet, wat je op zondag hebt laten liggen, maar dat is een soort tafeltje waar je je camera op zet. Dat heet een brak.
1: Zou Russell het nou toch flikken? Vraagteken.
0: Geen idee.
1: Goeie tijd.
0: Ja, tijdverbetering, geen plekverbetering.
1: Nee.
0: Zit je wel een putje, hoor. Pama Piastri. En kijk, Antonelli gaat even laten zien, hè. I'm the man who leads the championship. Haha, stap ook nog, hè. Hatsa!
1: Nee, joh!
0: Ja, 12-4, 2-10 op Antonelli. Is het niet te vroeg? Is het niet te vroeg? Het is Q2. Je laat je in je kaarten kijken.
1: Ah.
0: Denk ik dan. Ja, maar ik moet mezelf weer corrigeren. Dit is niet te plannen.
1: Nee,
0: je krijgt die vrije ronde en je pakt hem. En ik zeg dan, is het niet te vroeg? Even kijken naar die andere jongens. Hebben we daar niet
1: verrast? Albon, Sainz, Hulkenberg, Colapinto, Lindblad. Daar gaat het om.
0: Ja,
1: geen paarse hokjes. Hulkenberg, nee. Verbetert zich nog niet.
0: Hadjar naar 3. Oh, Red Bull heeft een afstelling. Of ze hebben allebei de massa van de vrije ronde, hè? Want die gaten die hebben we eerder aangetoond dat ze er zijn.
1: Colapinto afgevlacht.
0: Oké.
1: Okay.
0: Wat doet Lewis Hamilton? Op dit moment nog zevende plekkie. 1 plekkie, Piastri. Jezus, even Verstappen, Antonelli, Hadjar, Leclerc, Norris, Hamilton, Piastri, Russell. Waar kunnen we de handtekening zetten? Kom maar op. Hè?
1: Beide Williamson.
0: Ja, niemand meer. Gasly is safe. Nou ja, ik heb zojuist iemand horen roepen. Gasly hoort op een straatcircuit in de top 10.
1: Ja, maar dat is wel met heks over de street, hoor.
0: Ja. Nou, wat is met Albon knap gedaan trouwens? Ja, verdomd, hé. 200ste. 8000ste. Ja, 200ste. Ach. Maar ja, Hulkenberg gelukkig niet voor hem weer op een vermaledijde 11e positie. Beide Williamsen, 10 en 11, geeft de burger moed om punten te kunnen gaan scoren. Maar het is niet van een leien dakje gegaan. Daar zie ik al wat beweging op de vooras. Hij raakt volgens mij bij Tabak al 1 keer de vangrail. Hij staat boemdre, jongen, met dat ding. Let op. Vrot. Kijk dan, joh. Ja, deze is stevig, hoor.
1: Zo.
0: Ja, hij tilt de vooras gewoon op, hè.
1: Het is net niet genoeg, hè.
0: Nee, maar dat kan dit wel. Dit was wel redelijk net even een toefje te stevig. Hier maak je wel, zeg maar, gebruik van het volledige vertrouwen wat je in die Pirelli-band hebt, dat die net bol genoeg staat dat hij niet je velg eraf klapt. En dat je misschien met een verstevigde stuurstang rijdt.
1: Albon en Lindblad will be investigated after the session.
0: Prima, gaan wij dat ook doen. Nou, spuug erop. Handjes wrijven.
1: Verstappen de snelste in Q2.
0: Dat was Hadjar in Canada.
1: Boah.
0: Maar ja, sorry voor mijn uitspraak, die vloept er ook uit. Was het niet te vroeg?
1: Ja, nee, maar
0: dat gaan we zo weten.
1: Is toch realiteit? Is het niet te vroeg?
0: Ja, maar daarom heb ik het geprobeerd weer te relativeren. Het is niet in één keer als je in de vrije ronde denkt dat je denkt, nou, het is te vroeg, ik ga niet doortrappen.
1: Nee,
0: ja,
1: ik ga het gas af.
0: Je wil ook weten wat er in je auto zit.
1: Ja, laat maar gaan, joh, die snelste tijd. Die hoef ik niet.
0: Oh, het is een pitlane incident geweest tussen die jongens.
1: Ja.
0: Oké, ja. Nou, veel plezier ermee. Sorry, die Verstappen. Mag ik even iets roepen? Die rijdt dus in Q1. Even luisteren. Carlos Sainz was niet geheel tevreden met zijn rondje. Die Verstappen rijdt dus in Q1 1.13.4. Wij denken, moi. Rijdt dus in Q2 1.12.4. 1 seconde eraf. Niet normaal. Antonelli gaat van 13.5 naar 12.7. Dat is ook best stevig. Hadjar van 14.4 naar 12.7. Even kijken, George Russell. 14.2 naar 13.2. Ook een seconde. George Russell verbetert zich een seconde. En staat teleurstellend 8e op 17e. Maar Formule 1 is wel waar we het weer hebben willen. Hè? Want we hebben het over Monaco. Met de moderne auto's. En de complete top 9 zit binnen 19e van een seconde. Dat is echt zoals je het wilt. Russell richting het chicane, Nouvelle Chicane. Oh, gemist.
1: Ja, track limit.
0: Ja, maar wat hij neemt zijn verlies, dat is verstandig. Wat doet Bortoletto de start? Ja, los van dat hij tegen het vangnetje aanrijdt. Je neemt je verlies niet. Sandevot, hetzelfde. Haal je hem niet, blokkeer je wat, bam, rechtdoor. Doe je het niet, hang je hem in de vangrail.
1: 16:54. Dus minder nog na 3 minuutjes te gaan.
0: Die ging jij toch aftellen?
1: Ging ik die weer aftellen?
0: Ik neem even een slok koffie vandaar.
1: Dan gaan we naar het, eigenlijk wel het mooiste kwartier uit de Formule 1. Q3 in Monaco. Met Verstappen nu, met goede papieren. En Russell, die gaat fouten maken.
0: Ik corrigeer een klein beetje, het mooiste voorspelbare kwartier. Ja. Want wij hebben natuurlijk dit jaar en de afgelopen jaren... hebben wij kwalificatiesessies gezien die geweldig zijn. Alleen, hier weet je van tevoren, door die slow-mo's die we net zien... het schampen van een vangrailtje. Deze zijn net even meer spiffy, om een goed Nederlands woord te gebruiken.
1: Is dit het akkefietje?
0: Ja, dit moet hem wezen. Maar hij wordt geblokt, ja. Jongens, de ruimte is daar zo klein.
1: Hij kan er omheen, toch?
0: Nee, hij kan niet vrij aanrijden, maar dit is, ja... Als ze hier wat mee gaan doen, dan zeg ik iets met spijkers, laag water en echt geleuter. Compleet geleuter. Maar ja, Derek Borg zit er, hè, dus...
1: Ja, wou net zeggen. Koekoek.
0: De gezelligheid zelf.
1: Nee, die moet je uitnodigen op een verjaardagsfeestje, Derek Borg.
0: Ja, als het 20 is, komt hij binnenlopen en gaat de open haard uit.
1: Tja.
0: Zo'n gezelligheid. Albon trouwens wel zijn beste kwalificatie van het seizoen, hè. Sinds 12e, tot op heden stond er geen enkele Williams hoger dan 13e op de grid. Hulkenberg niet zijn beste kwalificatie van het jaar. 13e in Monaco voor het tweede jaar op rij. Colapinto, logisch. Wel Q3 gehaald de laatste 2 Grand Prix, nu even niet.
1: Ook Lindblad krijgt er nog eentje aan zijn broek. Impeding.
0: Oké. Lindblad wel, hé. 4-2 achter door Lawson dit seizoen. Dus ja, dat is ook wel een dingetje. De man op de tweede plek heeft 3 van de laatste 22 Monaco Grand Prix weten te winnen. 2015, 2017, 2021. Oftewel, je wil hier niet als tweede starten.
1: Die dominantie van Ferrari, die eerste vrije trainingen...
0: Ja.
1: Die zie ik nou even niet terug.
0: Wat riep Olaf Mulder over gisteren in het Zero Sport Racecafé? Ferrari op de vrijdagen is altijd voor de headlines. Je weet niet wat ze hebben. En het kan nog steeds gebeuren. Collega Doornbos dacht Ferrari wordt 1-2. Ik heb er wel een Ferrari bij gezet, maar ik verwachtte niet dat ze zo dominant zijn. Ze willen altijd scoren dichtbij. Dat is geboren uit het feit dat ze vroeger op de vrijdag naar Fiorano gingen... om nog tussendoor een dagje op hun eigen baan te testen. Omdat toen de vrijdag niet verreden werd in Monaco... omdat de hotels en dergelijke moesten aangeleverd worden.
1: Oscar Piastri.
0: Klokje van qualifying. 12 minuten, 55, 54, 53, 52, 51, 50... En dan weten we het.
1: Lando Norris als tweede.
0: Ja, maar we gaan er toch wat gekke dingen bij halen, hè? Lewis Hamilton, zijn laatste pole. 64 Grand Prix geleden. Charles Leclerc, zijn laatste pole, 15 Grand Prix geleden.
1: Oh, dat is ook al veel.
0: Precies.
1: Ja.
0: Max Verstappen, zijn laatste pole, 5 Grand Prix geleden. Abu Dhabi vorig jaar. Lennon Norris, 7 Grand Prix geleden. Vorig jaar. Piastri, 6 Grand Prix geleden. Vorig jaar. Ja. Maar er spant er een de kroon, maar die doet niet meer mee. Laatste pole van Fernando Alonso. 245 Grand Prix geleden. Duitsland 2000. Dat moet eigenlijk zo.
2: Duitsland 2012 was de laatste pole position van de man uit Spanje, Fernando Alonso.
0: Zo lang geleden, weet je?
1: Zo.
0: Polygoonjournaal.
1: Polygoonjournaal, ja.
0: Nou, die kan ik niet zo goed nadoen. Philip Bloemendal. Zo heette die man. Briljant. Moet ook nooit weg. Die audio. Maar dit is allemaal... kun je terugluisteren in beeld en geluid. Kun je die dingen halen. En de Omroep Max van Jan Slachter maakt er veel gebruik van. Heel veel polygoontjes. Nou, cut the crap. Forget about the bullshit. Now is time to shine. Geen van deze jongens in de categorie klappers nog echt in de problemen geweest. Los van Hadjar, maar die heeft hij echt achter zich gelaten. Ik vind hem erg sterk, met name vandaag. Serieus. Hebben ze juist gezien dat if you unleash the lion, zoals zijn mooie boot heet, je Verstappen, je zult altijd rekening met hem moeten houden. En dat doen die anderen ook. Omdat zij ook weten van ja, hij heeft misschien wel niet de snelste auto, maar er zit zo'n verrotte goed mannetje achter het stuur. En ze ontlopen elkaar niet allemaal 10%. Hè. Laat ik dat ook niet. Daarmee wil ik de anderen niet wegzetten. Het zou voor Kimi Antonelli geweldig zijn als hij zijn lijn door weet te trekken. En inmiddels zou het ook niet meer verrassend zijn als hij dat zou doen. Ja, die zit al wat dat betreft.
1: Zo, die heeft al een lekker seizoentje, ja.
0: Maar goed, 3 pole positions, hè, dat is wat hij achter zijn naam heeft staan. En dan heeft Lewis Hamilton de 104. We zijn aan boord bij Max Verstappen. Alles en iedereen op een nieuwe set soft. Hebben we de ruimte? Ja, want hij is hopelijk Gasly voorbij gegaan. Of Gasly heeft hem laten gaan, of Gasly is weg. Die zit op de driver tracker nog voor hem. Dus hoop ik dat dat niet een probleem gaat worden. Dat hij daar zo tegenaan gaat rijden. Maar goed, dat is dan al zijn eigen keus. Dit zou wel eens wel weer gewoon 2 runs kunnen zijn. Minder auto's op de baan, dus zou je ook minder in de weg moeten zitten. We waren natuurlijk net even in de Hosanna over wat Verstappen liet zien. We hebben in ons systeem zitten dat de Ferraris, ja, wat we het weekend gezien hebben, die kunnen meedoen. Maar vlak ook die McLaren's niet uit, hè. En dan hebben we het over de Mercedes om maar niet gehad.

0: juist, dat wou ik al zeggen. Piastri er wel daar, maar nog niet helemaal lekker bij. Lando Norris, 12-7. Dat is niet de 12-4 die Verstappen zojuist liet noteren, zeg ik er maar meteen even bij. Ja, want dan onder de tijd van Lando Norris. Norris op het tiende van Piastri, dan Leclerc, Gasly, Lawson, Hamilton, Antonelli, Verstappen en er komen veranderingen aan. Wie kan er waar mee? De paarse helm, de glitterhelm van Lewis Hamilton. Hamilton voorlopig naar de eerste tijd, 8 minuten 18. Op de klok met een dijk van een tweede en een dijk van een derde sector. Verstappen zet nu paars in de eerste sector neer.
1: Kijken, wat doet Verstappen nog wat meer mini-paarse sectoren? Maar eerst komt Antonelli.
0: Drie is zijn sterke sector, Jack. Onthoud dat.
1: Oh, Russell derde tijd.
0: Dat zou. En Antonelli naar de snelste. 12-3. Dat is wel sneller dan Verstappen zojuist ging. Maar dit is zijn sterke sector.
1: Oh.
0: Oh. Corrigeren. Hij weet dat zelf ook. Kan hij dat nog bijprikken? Kan hij dat nog bijprikken? Antonelli, Hamilton, Norris. Antonelli, Verstappen, Norris. Oh, duizendste. 1000ste. Hou op met mij.
1: Black and white flag voor Hamilton.
0: Ja, dat is uit de weg gaan voor anderen. Die kunnen we laten varen. 1, hey, dat momentje. Ho, dat is die 1000 in die laatste sector, hè?
1: Man.
0: Knetter. Hij doet mee. En dan is 2 niet goed genoeg, hè?
1: Nee.
0: Dat weet hij. Dan is 2 niet goed genoeg.
1: Alexandra Leclerc. Ja, ik weet niet hoe jullie heten, sorry.
0: Wat is er met Charles gebeurd? Bovenaan. Wow, big moment bij Casino. Oh, volle lift. Houdt hem wel uit de muur. Ja. Dan ben je wel wat tijd kwijt. Dan sta je dus nu 10e en komt de druk erop. Hier, Oscar Piastri.
1: Dat zagen wij.
0: Eerste moment overstuurt, dus dan rijdt die tweede nog een keer. Ja, hij gaat dat te laat in, dus die gaan allebei nog een betere ronde neerzetten. Raakt zelfs eventjes de vangrail. Maar dat ene momentje dat Verstappen moest liften in Raskas, dat is die 1000ste. Godsamme Tieter. Dat is nou niet normaal, dit. Ja, Monaco levert. En de mannen leveren ook, hè. Laten we daar eerlijk in zijn. Even kijken en netjes ook even een klein de hoed afnemen voor Isaac Hadjar op dit moment. Op een halve seconde. Nergens voor te schamen. Na een platte auto, hè. Vergis je niet, hè. Dus even.
1: Ja, snap.
0: Die kop zit er ook wel op, hè. Ja, ik heb dat ding afgesloten. Ja, fuck it, ik moet door. En dan gewoon bam. En keurig de pitstraat uitrijden. Thank you, boys, for repairing my car. Ben je goed opgevoed. Ja, dit krijg je nu, hè. Leclerc wil nu vroeg. Heeft een nieuwe set. En weet dus dat hij zo dadelijk als eerste de kans gaat krijgen om die pole te pakken. Maar dan is daar weer de vraag. Is hij niet. Hij zit onder druk. Hij
1: is de kans kwijt om hem kwijt te raken.
0: Dat is zo.
1: Ja.
0: Maar hij kan niet anders, want hij staat nu 10e. Zonder tijd. Door een zwaar. Nou, hij is zonder tijd. Ja. Zijn laatste ronde tijd was 4 minuten 5 seconden. Dat heb je wel rustig.
1: Ja, maar je kan natuurlijk ook zeggen, ik zet hem even gauw neer, die banker tijd. En dan heb ik ook nog tijd om dat te verbeteren. Ja.
0: En dan heb je al die anderen nog die ertussen zitten. En dat is echt. Nou, het is wel een beetje hogeschool wat die jongens doen om ze dit juiste moment weg te sturen. Het beste wat je kunt doen is, en dat heeft hij nu, vrije baan, autolicht, 1 kans, kanontijd, zonder dat ik in de weg gezeten word door iemand. Want er is niemand anders op de baan. Dus hij is gedwongen vroeg te gaan. Hij heeft geen tijd om hierna een stop te maken. Ik denk zelfs niet eens een pitstopje. Dus deze zal voor Charles Leclerc. We zijn in de buurt van casino's en dergelijke. Dit, is een, dit wordt een all-in.
1: Ja, alles op rood.
0: Ook nog. En kijk, voorbij start finish. Geen last van deze jongens allemaal. Een vrijere ronde als dat Charles Leclerc nu heeft, gaat hij niet krijgen. Punt.
1: Maar het moet wel gebeuren.
0: Dus als deze niet goed genoeg is voor de pole position. Vorig jaar werd hij door Lando Norris gepipt, zeg maar. Omdat Norris de laatste was die onder de vlag doorkwam.
1: Kijken of die foutloos is.
0: Timing. Ja, maar geen paars. Ik zie geen paars. Hij kan hem ook gokken, hè? Dus voor 2 rondjes brandstof, wetende dat die band misschien in die volgende ronde net zo goed, zo niet beter is met de autolichter en daardoor meer snelheid is.

0: blijf ik bij mijn stelling. Een vrije ronde als dat hij nu heeft, gaat hij niet meer krijgen.
1: Hij gaat die tijd van Antonelli niet pakken. No way.
0: Ja, maar ik zet er geen streep doorheen, hoor. Deze jongens, daar komt iets extra's vrij in de kwalificatie van Monaco, wat jij en ik niet herkennen zelfs. Ook niet als je na ligt te puffen. Nou, hij is niet het pushen.
1: Hij heeft deze al laten gaan.
0: Ja. Maar goed, dan, hij heeft nog wel een mooi gat. Alhoewel, ja, hij moest weg, want Gasly zit ervoor, volgens mij.
1: Dan moet het nu gebeuren.
0: Dan toch voor die tweede ronde gekozen. Ja, maar die moeten wel aan de kant zo. Antonelli zit voor hem op de baan. Gasly zit ervoor. Waar is Antonelli? Kijk, daar. Zie je? Ik ga niet meer gelijk halen, maar zojuist had hij een volledig vrije baan. En deze jongens gaan aan de kant, maar ze zitten hier in Schootsveld. Het kost altijd wat en iets. 2 minuten 40. De spanning loopt op wie, oh wie. Pakt er pole position voor de Grand Prix van Monaco. Prestigieus, prachtig en bijzonder. Is het Antonelli, is het Verstappen, is het Hamilton, is het Norris, is het Russell, Hadjar of Piastri? Dat kan allemaal. Of toch Leclerc?
1: Hij is wel goed onderweg, hoor. Is het genoeg? Is het genoeg?
0: Groen, paars in sector 2, 47.000ste onder de tijd van Kimi Antonelli. Je zou zeggen, zijn enige, nou ja, tweede en laatste mogelijkheid. De tijd zegt nog wel oké. Zijn ronde is redelijk vrijgebleven. Charles Leclerc. 12-3. Wauw.
1: Knap.
0: Wow. Ook weer zo dichtbij. 24.000ste. Verstappen op 25.000ste. Drie wedstrijden geleden riepen de mensen: joh, de Formule 1 is dood, dus schiet niet op met die auto's. Tot ze gingen tweaken. Here we are. 1 Leclerc, 2 Antonelli, 3 Verstappen. Dan Hamilton, Norris, Russell. Piastri gaat aan voor zijn laatste vliegende ronde. Weer met een momentje overstuur. Heeft hij hem geraakt of niet? Dat zien we zo dadelijk wel met de graphics van AWS. Wat is Verstappen aan het doen? Die heeft nog 1 minuut 19 om aan te zetten. Oh, die heeft ook een vrije baan gekeerd.
1: Die gaat nu een snelle ronde in, denk ik.
0: Ja, die heeft een prachtige vrije baan gekeerd. Zit achter Lando Norris op het asfalt. Norris zit weer achter Piastri. Lando Norris zit onder de tijd van Leclerc in sector 1. Snelste sector 1 Verstappen. Snelste sector 2 Leclerc. Snelste in sector 3 Kimi Antonelli. In de baan zit 12-0. Verstappen 2 tiende onder Leclerc in de eerste sector.
1: Wow. Die is sterk begonnen, zeg.
0: Ja, dan heeft hij nog de sterke derde sector.
1: Waar dus haalt hij dat vandaan?
0: Het kan een keus zijn voor net een toefje meer vleugel. Daar wat winnen in het midden, wat inleveren in de wetenschap. Dat hij met de fout in sector 3, dat hij daar wel beter doorheen kan komen.
1: Geen overstuur meer voor Piastri.
0: Boah, half-half. Oscar Piastri op dit moment nog op de 8e positie. Komt naar 5 op een dikke 2/10 van een seconde. Daar zijn we aan boord bij Verstappen. Groen, kijk, ingeleverd. Maar nu komt zijn sterke sector. Bam!
1: Nog steeds sneller. Over nog steeds sneller dan Leclerc.
0: Nu is hij goed. Knetter.
1: Come on!
0: Ja, en kijk eens naar de tijd. Kijk eens naar de tijd. Op de vlag, op de vlag. Op de vlag, op de vlag. 12-0. Dat is nog een keer 4/10 harder dan hij ging. Verstappen. Hamilton haalt het. Niet. Prima.
1: Net niet.
0: Oh, Russell paars. Antonelli.
1: Wat doet Kimi Antonelli?
0: Eerst Russell. 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Leclerc.
1: Oh, nee, Russell doet het niet.
0: Russell 6e. Ai. Kijk naar Piastri en Norris. Oh, Antonelli. Groen. Ja.
1: Antonelli.
0: Ja. Oh, geel. Antonelli. Nee, Antonelli duikt eronder. 43.000ste, nee. Kimi Antonelli. Is dat Leclerc die geel veroorzaakt?
1: Ja, ik denk het.
0: Oh. Antonelli. Ik zie een lekker band.
1: Ja.
0: Ja, hè, rechtsachter.
1: Ja.
0: Leclerc dus toch nog een keer aangezet. Vangrail geraakt. Ik denk, als ik het nu hier moet inschatten met Gasly, tabak uit.
1: Hij parkeert hem.
0: Hij is teleurgesteld. Tabak uit.
2: Alleen maar naar de band kijken, je weet het.
1: Bam. Tok. Ja.
2: Is er geen andere plek als je daar rijdt waar je naar, of je, het gebeurt je bij zwembad uit hier. Maar dat is een mikpot. Damn! Sorry dat ik het zeg. Ik gun het Kimi Antonelli. Niet normaal, man. 43.000ste van een seconde. En Verstappen op de vlag. Dan is het van Antonelli net zo knap. Hè? Ja, ook op de vlag knap. Op zijn laatste rondje. Geen 1-2 voor Ferrari. Wauw.
1: Wat zegt Kimi?
3: Yes, Kimi. Nice work, pal. Good man. Well done. My man, 43 milliseconds.
4: Oh man.
2: Of pole position training in Monaco wat met je doet. Dit is het, hè?
1: Maar knap hoor, dat Verstappen staat voor je. En dan moet je leveren, dan moet je leveren.
2: Niet normaal.
1: Knap hoor.
2: Hij heeft natuurlijk vorig jaar in Oostenrijk heeft hij Verstappen eraf gerost in de eerste bocht. Dus wat dat betreft staat er nog een bonnetje open dat hij terug zou kunnen geven. Die zegt, joh Max, morgen, hè?
1: Ga je gang.
2: Dat gaat echt niet gebeuren, kan ik je vertellen. Jezus, meisje, wat een mooie. Hij heeft geleverd. Wat zal Max balen, zeg. Wat heeft hij het dan toch weer op de rit. En ik ken hem goed genoeg, als ik het eerlijk zeg. Ik word er niet beter van. Hier heeft hij echt... Omdat het maar... Als het 3-10 is, zegt hij, oké, het is wat het is. Maar dit is waar. Hier zit hij alleen maar. Waar hebben ze dat liggen? Waar? En Hamilton derde. Het zijn ze weer, hè? Met hun drieën. Wauw. 1 Antonelli. 2 Verstappen. 3 Hamilton. En als je kwalificeren in de Formule 1 nooit eerder leuk vond... of je dacht, ja, dat zal wel dat zij roepen dat het een spektakel is. Nou, we hebben het gezien, hè. Dan zit dus anno 2026 de complete top 6. George Russell, laten we eerlijk zeggen, even flauw... kansloos vandaag op 3/10.
1: Zeg maar niks. Kijk, natte wind.
2: Kijk even terug naar het begin van het jaar. Ja. De gaten waren zo groot. Maar goed, de clipping is allemaal weg. Kimi Antonelli. Zijn 4e pole uit zijn carrière. Meer zijn het er niet. Maar ja, op een beetje een belangrijk moment. Hè, als WK-leider.
1: Dit is wel een hele goeie dit, hoor.
2: En van pole position vertrekken in Monaco is het. Betekent veel. Ja, je ziet het ook aan hem. Hij is ongelooflijk trots en blij. Knuffel van Rosa, toch?
1: Ja, Rosa.
2: Persdame. Ja, dit is wel vet. Ja, felicitaties, ja. Oh, Max met een brede glimlach. Oké, dat is goed. Oh, Ben Lulilem erbij. Hou die jongen niet vast, joh. Laat die man gaan.
1: Ga toch weg.
5: Maar Verstappen in een vermeintlich schlechten auto. Dat is immer nog op dit moment.
2: Toto Wolff met zo'n... Ja, Jack geloof ik, hè?
1: Ja.
2: Die op schoot zitten kijken. Laten we het even resume hartstikke naar beneden. Resume Overlakke, ja. Kimi Antonelli verslaat Verstappen, zo moeten we het zeggen. Met 43.000, ze zijn samen beter dan de rest. Hamilton, 3e, 4e, Charles Leclerc, 5e, Hadjar. Ik neem mijn hoed ervoor af. 6e, George Russell, jammer joh. 7e, Piastri, 8e, Lando Norris, ouch. De regerende constructeurskampioenen, zeg ik er nog maar even bij. Mm-hmm. En dan Gasly en Lawson, waarvan we verwacht hadden... dat het geen schande zou zijn om daar te staan. McLaren, echt niet oké. Okay. Te veel gefeest voor een 1000ste. Dan komen wij de mannen vanaf P11.
1: Alexander Albon, Carlos Sainz, twee mannen van Williams... dan Hulkenberg, Colapinto, Lindblad, Bortoletto met een probleem. Ocon, Perez... Berman, Bottas, Alonso en als laatste Lance Stroll.
2: Als zo vaak. Lewis Hamilton lookalike,
1: ja,
2: gevonden.
1: Op het balkon.
2: Precies. Waar is Kim als je dat nodig hebt?
1: Ja.
2: Mooi met al die mensen met die fotootjes. En het grappige is, deze mensen weten allemaal... Ja, ze moeten er even wachten, want er komt nog een beetje Porsche Supercup en allemaal dat soort dingen. Over een paar uur wandelen zij waar hun helden zojuist deze mooie prestaties neergezet hebben. Even de serie van Max nog maar even. 13-4 naar 12-4 naar 12-0. Kimi Antonelli van 13-5 naar 12-7 naar 12-0. Dus Kimi Antonelli pakt 17e van Q2 naar Q3. En daar pakt Max 14e.
1: Maar goed.
2: Echt een goed rondje.
1: Verstappen van de eerste startrij.
2: Ja, heerlijk. Heerlijk.
1: Lekker.
2: Ja, echt super knap gedaan. Like properly.
1: Heerlijke kwalificatie.
2: Jensen Button is de man die met deze heren gaat praten. Super tof.
1: Komt-ie.
6: Kimi, the most important qualifying session of the season.
4: And for someone that's only in their second year in Formula One, it must be a pretty special one.
6: Yeah, I mean, it was one of those laps that, yeah, we call the magic lap. You know, I was able to put all together, and it was such a close qualifying with Max. I think, yeah, the first run of Q3, there was just 1 millisecond between us, but I knew the last lap was good, and I was just hoping that it would have been enough. But yeah, it was very close, and I'm very happy with that. Massive thanks to the team, because yesterday we struggled a little bit, and today we were able to improve massively.
4: Was it one of those special moments, like the late great Ayrton Senna used to say, the out-of-body experience of qualifying in Monaco?
6: Yeah, I mean, I think this is one of the most intense, if not the most intense, qualifying of the year. And it takes a massive effort, also practices, because you just keep trying to get close to the limit. And, you know, when it's about finding the last two tenths, it's not easy, because, you know, the wall starts to come closer, and it's not easy to gain the confidence. But I have to be honest, I felt great this morning, and I'm happy that we could finish the job today.
4: Do you think your age is a positive in terms of not feeling pressure, you know, just living in the moment and maximizing everything?
6: Yeah, I mean, for sure. Just enjoying the driving, enjoying the car, enjoying the weekend. And, you know, that was a big step compared to last year. And, yeah, it's just, you know, it's really nice to be able to enjoy the sessions. And, yeah, looking forward to tomorrow.
4: Great, congratulations.
2: 19-jarig manneke, hè? Antonelli, de eerste pole voor Mercedes sinds 2019. De eerste Italiaan op pole in Monaco sinds Jarno Trulli in 2004. Op naar de volgende man. Zijn naam is Max Verstappen. Eerste keer, eerste starter hier sinds 2023.
4: So close. It's the thing around Monaco, right? It's about the marginal gains. But you must be happy to be at least fighting at the front again.
7: I mean, if you would have told me yesterday to be on the front row, I would have definitely taken it. And also this morning, I think we had quite some difficulties with the car. So, yeah, heading into qualifying and being up there, I think was, yeah, extremely positive. So, overall, of course, very happy, you know, with how qualifying went, how all the laps went, even though you have to deal with all the traffic and, of course, the walls. But, yeah, I'm happy. You know, I'm happy to be on the front row. And then tomorrow, let's see in the start. You know, these cars are quite complicated to start. So I have two cars behind me that start quite well. But we'll see. This was a good day, and definitely enjoyed it in qualifying.
4: Yeah, the adrenaline must be super high. How is it fit, you know, with these cars around the track? Obviously, change of regulations. Do you still get that buzz? I mean, the cars look like they're on edge the whole time.
7: Yeah, they are more on edge as, let's say, the last few years. And then also with the power that kicks in, same like drivability shifts is all a bit different. But yeah, once you get on top of it and you can get a clean lap out of it, and especially in qualifying, like flat out on the limit, it's very rewarding when it goes well.
4: Congratulations.
7: Thank you.
2: Mooi, hij is tevreden, hij is blij. Hij zegt, ja, gisteren en vanochtend had ik er nog niet zo gedacht. Nou, dan de volgende man, Lewis Hamilton. Het is wel een rijtje ook, hoor.
1: Zo. En die Antonelli voor die twee wereldkampioenen, hè?
2: 19 jaar, Bicky.
4: But Lewis, it's been a real pleasure watching you this weekend. It's great to see you pushing the car to the limit. Feels like you're properly on it with the car around here.
8: Yeah, it's been well. Congrats to Kimi, mega job having your first pole here is so special.
2: Dramatic.
8: And obviously we got such a great crowd here, so it's a beautiful day. Tough for us. I think we were looking so strong in practice. We barely changed anything, but the car was drastically different once we got to qualifying for some reason. So we have to take a deep dive into that. But I gave it absolutely everything. I was as close to the barriers as I could be. And, you know, what a privilege it is to be here, to be one of the 22 drivers in Formula One, getting to do this still. And, yeah, I love every second of it.
4: Well, yeah, you've been doing it for a few years now.
8: Yeah.
4: And still, you
8: still
4: just...
8: Still no great hairs, though, so I'm good.
4: Right, exactly. But it's just amazing to see, you know, pushing the limits of the car. Do you think this year is extremely tight in terms of the performance of everyone out on track? I've never seen a qualifying session like that in Formula One.
8: I think it is definitely very, very quick, close between us all. You saw, I mean, geez, I thought he almost maybe nearly had it. I don't know. And then Max put in a good time, and then Kimi. And I think it's great to see how close all the cars are. I think we lost something going into today, and that's what we need to try to figure out. But a big thank you to the guys back at the factory and the guys here. You know, we haven't added performance this weekend, but we're obviously there in the fight. But I'm really keen and looking forward to seeing what developments we bring in future.
4: Well, we'll all be looking at turn one tomorrow when the lights go out, so good luck.
8: Thank you. Cheers, mate.
2: Wat een affiche, Jack, voor die wedstrijd van morgen. Oh. Ik zeg het gewoon. Antonelli, Verstappen, Hamilton, dan Leclerc. Die is echt teleurgesteld. Kan ik echt even aannemen. Heb ik het nog niet over George Russell. En heb ik het nog niet over de beide McLaren's. Goeiendag. En dan mag je eigenlijk ook zeggen dat wat Gasly en Liam Lawson doen best okidoki is. Dit is het vuistje van Kimi Antonelli. Dit zijn de twee vuisten van Kimi Antonelli uit de cockpit. En dit zijn de vuisten op schouders van de jongens waar het de laatste tijd enorm mee zit. Dat is in de pitbox. En dan met name aan de kant van Kimi Antonelli bij Mercedes.
9: That is banging.
10: Kimi Grande, Grande.
8: Thanks Toto, thank you so much.
2: Nou, lekker wel. Goed. Ja, hè. Hij is geleverd, toch?
1: Oh,
2: ja, dat is het.
1: Goeiedag, zeg.
2: Ja, normaal gesproken hebben we het morgen gaan we racen. En we gaan morgen voorbeschouwen. Om 3:50 doen we dat. Op,
1: ja, leuk, toch?
2: Kijk-tv.
1: Uniek. Ja, unieke voorbeschouwing.
2: Uniek, tot 4:15. Dan nog eventjes niks. Maar dat betekent dat we vandaag nog zeker niet klaar zijn hier op Grand Prix Radio. Want onze fijne andere vriend, je kent hem wel, Ben Liebrand, die zit al te popelen. Want we hebben wel een stuk van 20 minuten van zijn uurtje afgesnoept.
1: Sorry.
2: Maar dat vindt hij aan zich ook niet spannend. Dus gaan we er snel tussenuit. Jack, dank voor nu.
1: Tot morgen.
2: En lieve luisteraars, veel plezier met Ben Liebrand in
11: de Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. Op de westelijke Jordaan-oever heeft een Israëlische militair het vuur geopend op een auto waarin een burgergezin zat en daarbij een baby doodgeschoten. De ouders van het 7 maanden oude kind raakten gewond. Het Israëlische leger heeft toegegeven dat er op de burgers is geschoten. De militair zou zich nadat de auto gestopt was voor zijn stopteken toch bedreigd hebben gevoeld en hij is vanaf 10 meter afstand direct gaan schieten. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen hun defensieinspanningen moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden. En hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. Vandaag wordt D-Day herdacht, oftewel de invasie van de geallieerde troepen die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluidden. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Ventor. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.
3: You're listening to the Weekend Mix, mixed by DJ Al.
4: Hij is super druk dit weekend, onze DJ L, met tal van evenementen die er in de regio Ermelo plaats gaan vinden. Maar hij heeft toch ook weer een hele mooie mix voor ons weten te samen te stellen. Dus ook deze week gaan we gewoon weer genieten van het allerbeste uit de jaren 70 en 80. Geniet ervan en vergeet hem ook niet te volgen op Spotify, want ook daar staat hij tegenwoordig op en heeft hij zelfs een paar mooie nummers uitgebracht. Zoek even op DJ L en laat je meevoeren tijdens de mooie muziek.

0: de eerste kwartfinale van de Nordic Darts Masters 2026. Tegen de enige speler die er gisteren in slaagde om een van de 8 PDC-toppers uit te schakelen. Na een 5-3 achterstand wist deze 25-jarige Zweed Victor Tingström nog te winnen met 6-5 van Steven Bunting. Die 6 matchdarts kreeg, maar ze er allemaal niet in wist te gooien. Tingström kwam uiteindelijk uit op 83,5 gemiddeld. Van Gerber won met 6-2 van een andere Zweed, Oscar Lukasiak. Die gooide bijna 89 gemiddeld, 26% op de dubbels. Was ook allemaal nog niet groot.
1: Nee, dat klopt. Dat zei hij zelf ook. Hè.
0: Maar hij is door en daar gaat het om. Ook in het Forum in Kopenhagen.
1: Uiteindelijk deed Van Gerber dus wat Bunting naliet. En dat is een slechte wedstrijd wel gewoon winnend afsluiten. Maar het was scoren best oké. Okay. Dat gaf hij zelf ook aan. Of finish it moet het een stuk beter. Nou ja. Daar zijn we dan benieuwd naar.
0: 83. Nooit troffen deze twee elkaar in een officiële wedstrijd. Ik gok zo maar dat ze elkaar überhaupt nog nooit troffen.
1: Nou ja, niet in officieel verband inderdaad. Maar goed, Tingström heeft dus een tourkaart. Dus in de zalen in Leicester en Milton Keynes zijn ze elkaar vast een keer gepasseerd, voorbijgelopen.
0: Oh, op die manier, ja. Tegengekomen, ja.
1: Niet tegen elkaar gespeeld, daar heb je gelijk.
0: Ik snap hem, Guy. Ik snap hem. Mighty Mike tegen The Viking. Hoewel we gisteren ook constateerden dat er eigenlijk maar één echte Viking ooit is geweest. En dat is natuurlijk Andy Fordham. Weilen Andy Fordham. Zit goed vol in het Forum in Kopenhagen voor deze 6e editie van de Nordic Darts Masters. Er zijn nog 2 spelers in de race die het toernooi al een keer eerder wisten te winnen. En daartoe behoort ook Michael van Gerwen, die de eerste editie won in 2021. Door in de finale Fallon Sherrick met 11-7 te verslaan. En ook Gerwin Price zit er nog in, die won 2 jaar geleden. Maar de actuele titelverdediger, die is er niet meer bij. Dat is dus de enige die werd uitgeschakeld door deze man.
2: 99, Michael Gerwen Require, 40.
0: We zijn aanbeland bij de finishes en Van Gerwen maakt het meteen af. Die pakt de eerste leg in 16 darts. Dat betekent dat hij niet in 5 beurten uit was, maar Tingström wist er ook niet echt druk op te zetten.
1: Nee.
0: Afgezien van het feit dat hij nog wel op de finish stond, 84.
1: Ja, dat zagen we gisteren ook, hè. Dat hij in sommige legs scorend echt lekker mee kon komen. En dat als die pijlen bij hem goed vallen, het is echt een ritme spelen. Nou, dat hij dan best wel eens wat 100's en wat 140's achter elkaar door kan gooien. Maar dat er ook best wel veel legs waren dat hij scorend niet kon thuisbrengen. Nou, dat zijn de legs waarin Van Gerwen dan op post moet zijn.
2: 100.
1: Nou, hij heeft gisteren tegen Steven Bunting mogen spelen en mogen winnen. En als bonus dan een wedstrijd tegen Van Gerwen nog cadeau gekregen. Tingström. Dat is voor hem waardevolle ervaring om even te kunnen snuffelen aan dit niveau. Dat kan hij alleen maar gebruiken later. Hij is nog jong.
0: 180ers is geopend. Van Gerwen laat in één klap dubbel 14 over. Tingström gaat 1 pijl krijgen om zijn lek te houden. En dat doet hij heel rustig. Heel cool. Uitstekende start van Gerwen. Maar goed, Tingström blijft voorlopig gewoon bij. 60. Zal alleen natuurlijk ook ergens een keertje de druk er daadwerkelijk op moeten krijgen in de leg van in een leg van Gerwen. En die leg ook afpakken.
1: 100. Dat is plan de campagne van de Zweedse vriend.
0: Daar zagen we Andreas Harrison gisteren
2: 96.
0: Uitgeschakeld door iemand. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoe.
1: Door iemand? Ja, door Johnny Clayton.
0: Dat was Johnny Clayton, ja. Oh ja, natuurlijk, want die hadden ook op het WK al tegen elkaar gespeeld.
1: Ja.
0: Dat was de rematch die opnieuw door Clayton werd gewonnen.
2: 55.
0: Goede focus bij Tingström, goede gooistijl.
1: Geen pijl op de dubbel vanaf 121. En dan zou dit een lekje kunnen zijn.
2: 49.
1: Dingström, wat een gevaar kan stichten vanaf 111. Triple heeft hij. De dubbel net niet.
0: Hij is de eerste breakpijl. Van Gerwen heeft nog 72 staan. Gaat ook maar één pijl krijgen.
2: 32. Victor,
0: you require 20. Ja, als je van Stephen Bunting kunt winnen, waarom kun je dan niet van Michael van Gerwen winnen? Hij kan in ieder geval nu wel die break pakken. Hij kijkt er een beetje bij van, oké, nou ja, het zal wel. Van Gerwen gisteren op de persconferentie na afloop van de wedstrijd over een hoop dingen gesproken. Op een gegeven moment werd hem de vraag gesteld waar hij nu mee bezig is om zijn niveau toch weer omhoog te krijgen.
2: 134.
0: En toen deed hij een beetje mysterieus en zei hij, ja, dat ga ik nu niet vertellen, anders weet iedereen het straks. Nou, met aan zijn materiaal lijkt voorlopig nog niks veranderd te zijn.
1: Nee.
0: Nee, ja. Je kunt natuurlijk inderdaad aanpassingen maken. Her en der, materiaal. Wat voor aanpassingen zou je nog meer kunnen maken?
1: Nou goed, aan je materiaal zou je ook niet zichtbare aanpassingen kunnen maken natuurlijk. Dus dan kan het nog altijd dat hij met iets anders speelt dat wij niet kunnen zien.
0: Je trainingsmethoden?
1: Zeker. Houding aan bord. Ik weet dat dat wel iets is waar bijvoorbeeld Vincent van der Voort met Michael ook echt mee bezig is. Van, kijk eens hoe je 5 jaar geleden aan het bord stond en je pijlen naar het bord gooide en hoe je dat nu doet. Nou ja, dat zijn dingetjes waar je mee bezig kan zijn. Inderdaad, trainingsmethode, voorbereiding op een wedstrijd kun je wat in aanpassen. Ja?
2: 100.
1: Wie weet horen we er ooit nog over. Maar als hij denkt dat dit de gouden formule is, dan zou hij inderdaad wel gek zijn om dat zomaar even op straat te gooien natuurlijk.
0: Om terug te breken. Ik geloof dat het gelukt is. Ik weet niet wat dat voor kreet was. Maar dat moest er echt even uit.
1: Je hebt de ja van Martin Schindler en je hebt de van Michael van Gerwen.
0: Ja, die overtreft zelfs nog Gary Price natuurlijk. Hè. Dit was echt... ik kan me voorstellen dat, zeg maar... laten we zeggen, in de tijd van de Romeinen. De Romeinen die dan oprukten naar het noorden. En die kwamen dan in de buurt van de Rijn. Daar zo'n beetje in Noord-Brabant. En dan gingen ze oorlog voeren tegen de lokale volkeren. Maar ja, die lieten zich niet zomaar te pakken nemen natuurlijk. En dan hun opperhoofd, die komen toch brullen. Dat moet ongeveer zo gegaan zijn als Marco van Gerwen net deed.
1: De opper-Brabander die even laat weten van hier staan wij jongens. Kom maar op.
0: Nee, Er zijn wel een paar Romeinen geweest toen die het even dun door de piek hadden lopen.
3: Dat denk ik ook. Proberen het een deurtje verder wel.
0: Die waren echt niet allemaal even dapper hoor.
2: 140. Michael, you require 170.
0: Ondertussen, Michael van Gerwen, 170 om de eigen leek te houden. Tingström op 81 en die gaat de kans krijgen voor de 105. Derde break op rij in deze wedstrijd. Die ook echt een wedstrijd is tot nu toe. Allebei 97 gemiddeld, allebei 2 en 3 op de dubbels.
2: 32.
1: Ja, man, Tingström die doet echt lekker mee. Breekkansje weer gehad, nu is het dan van Gerwen.
0: Hij doet lekker mee, je kunt ook zeggen dat van Gerwen lekker mee doet natuurlijk.
1: Ja, maar ja, van Gerwen verwachten we dat, van Tingström misschien niet minder.
0: Nee, dat is waar, dat hij lekker mee doet. Ja, hij doet altijd wel lekker mee eigenlijk. Of als hij niet lekker meedoet. Tingström nu 49. Dubbel 16. Nee.
2: 33.
0: En de fluiter in de zaal. Owen Binks de caller kijkt ook even dat publiek in. Klaar om er wat van te zeggen zometeen. Van Gerwen begint weer veel te missen. Hij maakt ook zo te zien een opmerking nu tegen Owen Binks. Oh. En er staat daar een meneer, een Elvis, met een wit pad met allemaal glimmertjes erop. Ik denk dat hij daar een beetje staat te weerkaatsen.
1: Ja, dat is, kijk, het hoofdsponsor van dit toernooi is Mr. Vegas. En Mr. Vegas heeft een eigen Elvis meegenomen. Dat is echt zo, dat maakt geen grapje. En die meneer, die Elvis, die dacht van, weet je, ik ga gewoon lekker die wedstrijd kijken aan het podium met mijn glimmende pad.
0: Hallo, ik ben Elvis, hè?
1: Ja, hey. Wie doet mij wat? Ik ben de Elvis.
0: Ja, geweldig dit.
1: Nou ja, de Elvis tegen de opper-Brabant. Maar ja, dat zie je toch wel weer wie er wint, hè?
0: Ja. Elvis kansloos.
1: Gaan we in een hoekje zitten bij de Romeinen.
2: 100.
0: Nou, dan hebben we de Smurfen nog.
1: Dat kan ook alleen bij het darten. Dat...
0: Het feest is compleet, jongens.
1: Elvis bij het podium wordt weggestuurd.
0: Ja, maar die weerkaatsen ze niet, hè, die Smurfen.
1: Nee, dat is hun voordeel.
0: Die zijn alleen hartstikke blauw, maar goed, dat mag. Jongens, de avond is nu al geslaagd.
2: Ja, hoor.
0: Voor de mensen die zich afvragen, wat is dat nou voor toernooi, zo'n World Series toernooi? Nou, Guy, vertel het maar.
2: 98.
0: Ja. Het is eigenlijk gewoon een demonstratietoernooi.
1: Ja, het gaat eigenlijk helemaal nergens om.
0: Invitatietoernooi. We gaan de wereld rond. En we zijn dus nu in Kopenhagen, Denemarken.
2: 59.
0: Zodat ze daar ook één keer per jaar
1: Elvis kunnen, darters kunnen zien.
0: Ja. Voor Smurf kunnen spelen.
2: 58.
0: Van Gerwen. Krijgt de kans om te breken naar 4-2. Tingström is wat aan het wegzakken, scorend gezien.
1: Ja, van Gerwen denk ik 142, dat geloof ik niet. Dat jij dat uit gaat gooien. Die gaat niet voor de 14 in de bullseye. Die zegt tegen Tingström, 142, veel plezier ermee. Doe dat maar eens. Doe dat maar eens, Victor Tingström, 142. Ah, die triple 17 zit er los in. Ah, had er nog één nodig. Dat scheelt niet veel.
2: 86. Michael, you're required. 32. Dubbel
0: 16.
2: No score.
0: 3 op een rij.
2: Victor, you're required. 56.
0: En Tingström op 56 om toch nog die eigen lek te houden.
1: Die miste grote 16, raakte dubbel 7. 42 over. Een 6 van 10, Victor. Die zitten naast elkaar. Precies, in het midden van de 6 en de 10. Een ander dubbel 16.
2: 14.
0: Hij ook niet, hij aan de binnenkant.
2: 32.
0: Gerwen gaat het nog een keer proberen. 3 uit 11 op de dubbels inmiddels. 3 uit 12. 3 uit 13. 3 uit 14. Hetzelfde euvel waar hij gisteren ook al last van had. Steekt nu weer de kop op.
2: 16.
1: Volgend is het toch nog niet, maar moet het wel echt afmaken van Gerwen. En zolang je dat niet doet, denkt Tingström dat hij kans heeft.
3: Gerben staat al weer klaar. Ja, die ene, die derde leg, daar mist hij één pijltje op de dubbel. Dat kan gebeuren, maar 6 pijlen in 1 leg, zoals in de vorige leg missen, dat is wel erg om van Gerbens. Als dat een goed woord is, denk ik niet.
2: 97.
1: In het tweede jaar van zijn tourkaart. Victor Tingström. Zei gisteren nog foutief dat hij zijn eerste jaar van zijn tourkaart zit. Was even helemaal scherp.
3: Oh, ja. Dat is toch een klein detail, zeg maar.
1: Precies. Dus moet dat even rechtgezet worden. Ah, hij strijdt dus voor het behoud van zijn tourkaart. Maar
2: 121.
1: Het lijkt er toch op dat hem dat niet gaat lukken om die tourkaart ook na het aankomende WK nog in bezit te hebben. Hoe goed hij het hier ook doet, dat levert geen geld op voor de wereldranglijst.
3: Tingström om weer de voorsprong te pakken. Jazeker.
2: Victor Tingström. Eighth leg is Victor to throw first.
3: Nee. Gooit het uit. Verherber niet in 5 beurten uit. En Tingström wel. De vorige keer lukte het hem niet om zijn break er doorheen te trekken. En nu geeft hij aan dat hij dat wel van plan is.
2: 30.
3: Met zijn tweede 180 van de wedstrijd.
2: 81.
1: Gisteren in die slotfase van die partij tegen Bunting hoorde het echt als zo'n ielig zenuwachtig mannetje die het allemaal niet af kon maken, Tingström. En nu hij die wedstrijd gewonnen heeft, zie je gewoon dat hij zonder enige druk hier kan gooien. En dat het dus echt een goede speler is.
2: 95.
3: Tingström 145 over. Gerben heeft echt die 3 triples nodig nu. Het worden er maar 2. Dat is niet genoeg voor een finish. Tingström, 6 pijlen voor die 145.
2: 84.
3: Het wordt stil in het Forum in Kopenhagen.
2: 40.
1: Ja, want dit hadden ze niet verwacht. Het zal van Gerben niet gebeuren, zeg.
3: Nou ja, dat is Bunting ook overkomen.
1: Ja, maar ja, als dat gebeurt, dan weet Van Gerwen toch ook, oh ja, die kan ik niet onderschatten.
3: Geen 151.
2: 41. Victory require 4.
3: Alle gelegenheid voor Tingström om daadwerkelijk die 5-3 voorsprong te pakken. Hij zal er langs moeten nu.
2: 2.
3: Nou. Van Gerwen kon niet onder de 100 komen die vorige beurt. Dan zal de eerste ton plus finish moeten gooien. We hebben dit toernooi op de eerste dag al 15 gezien en gooit hem niet.
2: 86.
3: Weer een fluiter.
2: Victor require 2.
3: En Tingström op dubbel 1. Altijd lastig. Hij komt wel dichterbij.
2: Game.
3: En hij gooit hem.
1: Dan heeft hij dus nog maar 1 leg nodig. En Van Gerwen nog 3.
2: 60.
3: Maar die begint zonder triple. 29. Als Tinkström dit af weet te maken, komt hij in de halve finale in ieder geval een Welshman tegen. Of Gerwyn Price of Johnny Clayton. Dat is de volgende wedstrijd.
2: 95.
1: Oeh. Frustratie. De wil om te winnen is niks mis, maar het loopt gewoon totaal niet.
3: Nou, hetzelfde verhaal als gisteren.
1: Nou, maar toen was het score nog wel net iets beter dan wat hij vandaag doet.
3: Nee, maar qua frustratie bedoel ik.
1: Ja, dat is waar.
2: 93.
3: Tinkström kan in deze leek ook weer het initiatief pakken. Maar dat doet hij niet echt. Hij geeft het terug aan Van Gerwen.
2: 81.
3: Moet echt uit de tenen komen bij Van Gerwen. Ik wou Mighty Mike zeggen, maar
2: 58.
3: Zo Mighty is hij niet, hè?
1: Op dit moment niet van toepassing. 72. Hoeveel druk komt daarop te staan van Tinkström?
3: We hebben op kousen voeten naar die finish toe.
2: 47.
1: Weinig druk.
2: Mark, we require 72. Game shot on the ninth leg. Michael Van Gerwen. To leg is Victor to throw first. Game on.
1: Aha. Is het dan nu tijd?
3: Ja, gisteren zat Tinkström natuurlijk in een omgekeerde situatie. Toen was hij het die 5-3 achter was gekomen tegen Steven Bunting.
2: 134.
3: Nu moet Van Gerwen die laatste drie legs allemaal te pakken zien te krijgen.
2: 84.
3: Durft Victor Tinkström ook van Michael Van Gerwen te winnen? Dat is een beetje de centrale vraag nu.
2: 32.
1: Als Van Gerwen dit soort dingen gaat doen, dan gaat Tinkström dat steeds meer durven.
2: 33.
1: Die heeft in elke beurt tot dusver één klein trippeltje meegepakt en dat doet hij nu ook weer. Dat is voorlopig genoeg. Tot nu.
2: 33.
3: Wedstrijdbeurt van Tinkström.
2: 58.
3: Nou, dit soort gemiddelden zie je dus bij Van Gerwen steeds vaker. Er zit echt de laatste jaren een dalende lijn in.
2: 79. Victor, you require 170.
3: Uiteindelijk gaat het om de dubbels. De vraag is hier allereerst, gaat Tinkström een pijl op een dubbel krijgen? Een pijl voor de wedstrijd. Het zou een manier wezen, maar dat gaat niet gebeuren.
2: 96. Michael, you require 123.
3: Maar 74 is al een stuk beter te doen. Dus 123 moet eigenlijk wel uit.
1: Maar die gaat niet uit. En als Tinkström wel geen hele gekke dingen gaat doen, krijgt hij in elk geval één match dart.
3: En misschien wel twee. Hij is zeker ook niet geniaal op zijn dubbels. Nu moet hij even het juiste vlak zien te raken. Dat heeft hij gedaan en dan mag hij naar tops. Maar die mist hij. En ja. Het mogen duidelijk zijn wat Van Gerwen nu moet doen. Dubbel acht gooien.
2: Games on the tempo, Michael Van Gerwen.
3: Ja, de blik in de ogen van van Tinkström is heel anders dan die van Van Gerwen toen ze elkaar net een vuistje gaven. Tinkström krijgt er wel even eentje om zijn oren hier. En geeft zichzelf ook een klap voor de kop eigenlijk, door die ene matchstart te missen.
1: Ja, en uit dat knikje dat we net in beeld zagen, sprak wel zoiets als, ja, dat was mijn kans.
0: daar leek ook niet veel vertrouwen uit te stralen dat er nog een kans zou komen. Maar ja, als Vergerwe weer gaat helpen, dan weet je het niet, hè? Een trippeltje voor Tingström. Hij blijft bij. We hebben natuurlijk heel vaak in dit soort situaties gezeten. Was altijd ook heel goed in het spelen van beslissende legs. Hij begon 131 aan deze leg, maar gooit nu achter elkaar 59 en 58.
1: Weer één trippel van Tingström.
2: 133.
0: De laatste catch er nog af. Maar goed, in ieder geval staat hij op de Shanghai 20. Wat gaat Tingström overlaat?
2: 59. Michael, you require 120.
0: Die gaat een hoge finish overlaten van Gerwe. Ziet hij 120 meteen in rook opgaan.
1: Moet hij dus tops overlaten. Dat doet hij niet.
2: 66.
0: Het is behoorlijk dramatisch wat we allemaal voorbij zien komen. Weinig controle over de dart. Tingström, vorige week was het 170. Die hij ging proberen.
1: Die schiet er net buiten. Hij heeft 78 over nu, Tingström. Hij laat 60 staan.
2: Michael, you require 54.
0: Nou. Daar is de 14. Daar is de enkele 20. En hij doet het toch weer, hè. De dubbele 10. Daarmee maakt hij het af. Tingström. Ja, voor hem was het dus precies andersom ten opzichte van gisteren tegen Punting. Nu zelf 5-3 voor en met 6-5 verliezen doordat zijn tegenstander de laatste drie legs van de wedstrijd pakt. Van Gerwe, ja, het gaat eigenlijk nog minder dan gisteren. Maar hij is toch weer een ronde verder. Hij staat in de halve finale in Kopenhagen.

Sinds de oma van Soraya met pensioen is, gaan ze elke woensdagmiddag samen iets leuks doen. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: de tweede kwartfinale. All Wells. Gerwin Price tegen Johnny Clayton voor de 44ste keer alweer in officieel verband. Clayton won de laatste wedstrijd. Dat was in de Premier League op 7 mei. Kwartfinale UK Open werd gewonnen door Gerwin Price daarvoor. En de laatste vier duels wonnen ze er allebei twee. Daarvoor zat een hele lange serie overwinningen van Price. 10 stuks op rij. We gaan kijken wat het wordt in deze kwartfinale. Hoe mogen wij hun vorm van gisteren beoordelen? Ik denk vrij positief eigenlijk.
1: Ja, ja, absoluut. Deze Johnny Clayton die vond ik best wel sterk. De openingswedstrijd van gisteravond tegen Andreas Harrison. Oké, hij wint met 6-0 en Harrison voor 82 gemiddeld. Maar Clayton komt, zonder dat hij tegenstander heeft, wel gewoon tot aan bijna 105. Was zijn beste wedstrijd ooit in een World Series toernooi. Dus ja, dan heb je er wel zin in gehad. En Price moest een stuk dieper gaan. Die moest alle 11 legs spelen. Het was ook nodig omdat het Nabanauskas, waar hij tegen speelde, echt taai bleek. Nou ja, Price was meer dan taai. Die was op tijd op afspraak. En echt goed. Dus wat dat betreft mogen we wel wat verwachten, denk ik.
0: Ja, Price 104 gemiddeld, 60% op de dubbels. 60. Clayton bijna 105 gemiddeld, 75% op de dubbels. Wat inderdaad eigenlijk nog knapper was, omdat hij van Harrison bijna geen tegenstand kreeg.
1: Ja, precies.
0: Hij was net boven de 80 gemiddeld.
1: Price werd daar echt toe gedwongen. Die moest dat allemaal doen om van Labanauskas te kunnen winnen. Dus kunnen de complimenten ook zeker naar Labanauskas. Maar die staat hier niet en Price wel. En dus het is ook ontzettend goed dat hij dan dat soort dingen kan doen. Om hier uit te komen. Maar ja, inderdaad, Clayton moest het helemaal uit zichzelf halen. En lukt dat ook. 140, go in your corner, 121.
0: Triple 17. En bullseye. 96. Single ball is niet genoeg. Clayton meteen een break dart tegen. Game show on the first leg. Johnny Clayton. Second leg, it's going to throw first. Price vertelde gisteren na zijn wedstrijd dat hij pas 4 uur voordat hij zijn eerste pijlen moest gooien in Kopenhagen was gearriveerd. Hopelijk toen dat hij misschien maar niet zou moeten slapen zodat hij vandaag weer net zo scherp zou zijn. 55. Nou ja, dat zal misschien een enkele keer zo zijn, maar over het algemeen is dat toch echt geen goed idee. Het was ook maar een grap.
1: Nou, heeft Price nog mazzel. Pijl schiet bijna met die eerdere de triple in. 135 going to require 40.
0: Dit krijgt Price even niet voor elkaar. En Clayton die in uitstekende vorm verkeert. Gisteren al die 6-0 overwinning op Andreas Harrison. We hadden het er al over onlangs finale gespeeld. Maar een paar dagen geleden een Players Championship toernooi verloren van Jeffy de Graaf.
1: Ja. Half finale Premier League gehaald, was hij ook goed. Won hij weliswaar niet, maar ook gewoon gedurende die 16 weken weer goed gespeeld. En hier krijgt hij die kans om met 2-0 voor te komen.
0: Hij doet even voor hoe hij tops gooit. Terwijl dat toch de specialiteit geacht wordt te zijn van Gerwin Price.
2: 140.
1: Naar links voor Christen doen om nog om de eerste pijl heen te kunnen die op de triple 20 zat.
0: Clayton.
2: Ja,
0: die had natuurlijk nog die triple 20 bij willen gooien om de dubbel over te laten. Nu blijft er 91 over. Mag hij er überhaupt nog voor terugkomen? Is maar helemaal de vraag. Het antwoord is ja, maar Price mist ook zijn achtste pijl op een dubbel in deze wedstrijd. Clayton is 2 uit 3.
1: Oh, Johnny Clayton, dubbel 17 en tops. Wat een moderne finish. Dat doet hij normaal nooit.
0: Wat zou hij normaal gedaan hebben dan?
1: Triple 14, dubbel 16. Want dubbel 16. Daar kan hij dan naartoe. En ja, sowieso een dubbel finish. Dat is wel echt iets van de nieuwe generatie. Toch niet van Johnny Clayton, die in principe alles rechtdoor hoort.
0: Nou, blijkbaar wil hij toch nog nieuwe dingen leren op 51-jarige leeftijd. Of nieuwe dingen leren, nieuwe dingen uitvoeren in ieder geval.
1: Ja. Of hij voelt zich zo op zijn gemak bij tops, omdat hij die nu 3 keer geraakt heeft. En toen dus nog 2 keer. Die dacht, weet je wel, ik ga er gewoon nog een keer naartoe.

0: Links beneden. En voor het eerst.
1: Going in require 85.
2: Een foutje van Clayton. Die zit er mooi in. Het wordt op deze keer geen whitewash voor één van de twee.
0: Vuur in Price, ook als hij die vorige lekt, dan wint. Een beetje cynisch juichen. Ja, doen alsof je nooit meer kan lachen.
2: Ja, we hebben de Welsche krijger nog niet gehoord.
0: Nee.
1: Johnny McCoy, 46.
0: Een aardig legertje zijn, toch? De Welsche krijger in de Opper-Brabant.
1: Game on the fifth leg. Johnny Clayton, six leg. It's going to throw first.
2: Even zomaar, omdat het kan, een elfdarter van Clayton tussendoor. 180, 140, 135 en 46 finish in twee pijlen.
1: 83. 100.
2: Het publiek is ook even met andere dingen bezig, terwijl dit toch twee echte dartkanonnen zijn natuurlijk. Price nummer 7 van de wereld, Clayton nummer 5.
0: Ja, maar ja, er gebeurt niet echt iets op het podium, hè. Ook nu 80 finish, Price gaat zijn pijlen halen. Prima, oké. Ja, ja, het is een demonstratietoernooi, dus de mensen willen geëntertaind worden en dat gebeurt niet.
1: 83.
2: Ja, deze twee heren voelen het ook even niet helemaal. De gemiddelden zijn niet slecht, maar
1: 59.
2: Gisteren hebben we natuurlijk wel bijvoorbeeld
1: 60.
2: Luke Humphries gezien, die er echt zin in had. Die bijna 110 gemiddeld gooide.
0: Ja, maar ja, deze twee
2: en deze
0: ook.
2: Twee mannen gisteren ook hoge gemiddelde. Tweede en derde gemiddelde van de dag gisteren. Ook ruim boven de 100.
1: 180.
2: Nummertje 3 voor Price.
1: 139.
0: Ja, het is echt alsof ze allebei nog een beetje aan het bijkomen zijn van een wild avondje Kopenhagen gisteravond.
2: Nou ja, wie zal het zeggen?
0: Want Price een grap maakt dat hij niet gaat slapen, dat hij letterlijk niet gedaan heeft.
2: Clayton naar 5-2. Die consolideert zeer vakkundig die 3-0 voorsprong die hij meteen pakte.
1: 100.
0: 40. Ik zit even te denken, want de World Cup komt er natuurlijk aan. En deze twee gaan niet samen spelen. Omdat Price heeft

0: gezegd voor de World Cup.
1: Misschien maar kleed in een klein dingetje.
2: Nee, dat kan ik me bijna niet voorstellen. De laatste keer trouwens dat Clayton twee keer op rij en nog eens wist te winnen. Het was toen zelfs drie keer op rij van Price. Was 45. In de eerste helft van 2022. Hij is nu heel dichtbij. Zijn tweede overwinning op rij. 45.
3: Clayton die... volgend weekend in Frankfurt gaat spelen met Nick Kenny.
0: Alles meenemen, ja.
2: Ja, het is dat we nu weten dat het Nick Kenny is. Anders zou je echt moeten nadenken van ja, wie is nou de volgende Welshman op de wereldranglijst? Ik denk dat dat best een lastige vraag is voor de meeste dartskenners, no?
0: Ja.
2: Tweede van Clayton.
4: 64.
2: Net het verkeerde kleurtje. Althans, op een 39 te kunnen gooien.
4: 140.
2: Clayton trouwens vandaag weer uitstekend op de dubbels. Gisteren 75%, nu is het 56%.
3: Ja, is ook top.
4: 64. Johnny require 86.
2: 86 voor een plek in de halve finale tegen Michael van Gerwen, die het toch nog redde tegen Victor Tingstra.
4: 54.
0: Clayton heeft zowaar gezien dat Price op 2,33 staat en dat hij dus niet voor 18 bol zou hoeven te gaan, maar dat hij het echt kan zetten.
2: Nou, dat is ook modern of niet?
0: Ja, nee, inderdaad.
4: 32.
2: Tweede mens start en de derde.
4: 16.
0: Maar er komt nog een vierde, misschien wel een vijfde en heel misschien ook nog wel een zesde.
2: Nou, Price denkt mij het scherp, ik laat gewoon lekker dubbel drie over. Trippels vallen zo makkelijk. Layton. Ja, dat zijn er zes.
0: Johnny, Johnny, Johnny.
4: Go and you require six.
2: Hij gaat een ander plan trekken. Hij gaat voor 2-2. Had hij ook meteen kunnen doen.
4: Two.
0: Of had hij meteen moeten doen.
4: Johnny require 2.
2: Het lijkt wel alsof hij er niet helemaal bij is ook, Price.
4: Game.
2: Nou, 4-1 dan maar. Johnny Clayton in de zevende matchstart is raak. En Clayton consolideert dus helemaal tot het einde van de wedstrijd. Die 3-0 voorsprong en... zet hem om in een 6-3 overwinning op Gerwin Price. Johnny Clayton in de halve finale in Kopenhagen.

Sinds Gerard is gestopt met werken, heeft hij zijn roeping als coach van dit voetbalteam helemaal gevonden. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: laatste groet van James Wade. Nou, niet de allerlaatste waarschijnlijk. Maar in ieder geval voordat we aan de wedstrijd beginnen. De negende onderlinge ontmoeting tussen Luke Littler en James Wade. Dat aantal dat valt best nog wel mee. Wat iets minder meevalt voor Wade is het feit dat hij maar 2 van de 8 ontmoetingen wist te winnen. De laatste was het European Championship vorig jaar bij de laatste 16.
1: En daarmee is James Wade de laatste speler die op een major van Luke Littler won.
0: Nou is dit dan geen major?
1: Nee.
0: Maar het is inderdaad wel een interessant feit. 25 oktober 2025.
2: Thank you, ladies and gentlemen. First leg, it's James to throw first. Game on.
0: Werd Littler verslagen door James Wade met 10-7. Daarna haalde hij zijn gram in de finale van de UK Open, die Littler met 11-7 wist te winnen.
2: 89.
0: UK Open waar ze elkaar voor de 3de keer tegenkwamen. En het jaar daarvoor was de finale van de UK Open ook al tussen. Excuus, ik word heel enthousiast niet. Tussen Luke Littler en James Wade. Toen won Littler nog met 11-2. 2024 kwamen ze elkaar ook tegen op dat toernooi. Maar toen was het bij de laatste 64. En toen won Littler ook van James Wade. Finale World Matchplay vorig jaar. Ook tussen Luke Littler en James Wade. Het is niet te geloven, hè? 3 majorfinales tegen elkaar gespeeld. Dit jaar en vorig jaar.
2: 100.
1: Nou, je hebt je nu wel helemaal excited gemaakt voor deze wedstrijd. Wade die in die ontmoeting met Littler altijd een beetje probeerde om wat te vertragen en af en toe een beetje te klagen. Oh, kijk, scheidsrechter, ik heb bloed op mijn duim en dat soort grapjes allemaal.
0: Ja, toch altijd even de aandacht weghalen bij de tegenstander en diens prestaties.
2: James Ricard, 167.
0: Littler heeft nog niet gebroken, maar gaat nog een kans krijgen.
2: Luke Rakai, 15. Game shot on the first leg. Lou Littler.
0: Second leg. Daar is die break. First.
2: Game on.
0: Ik denk dat Wade meteen onnattigheid voelt als ik het zo zie.
1: Dan moeten we opletten als Wade nattigheid voelt.
0: Ik denk dat James Wade zo langzamerhand zijn paraplu wel mag opsteken.
1: Het is echt een hoosbui nu. Met 180 en 180 van Littler. Nou, kom maar dan. Laat het eens regenen, jongen.
0: Littler die meteen gigantisch uitpakt. Met een 180er in de eerste leg, 280ers op rij in de tweede leg.
2: 140, Luke Rakai, 86. Luke Rakai, 40. Game shot on the second leg. Lou Littler. Third leg, it's James to throw first. Game on.
0: Eerste leg, 14 pijlen naar Littler. Tweede leg, 13 pijlen. Dan heb je een gemiddelde staan van 111.
2: 60. 59.
0: Ook in Denemarken heeft Luke Littner fans.
1: Natuurlijk.
2: 133.
0: Luke Littner die voor de tweede keer meedoet aan de Nordic Darts Masters. Vorig jaar in deze fase uitgeschakeld door Nathan Aspinall.
1: Nou ja, en hij zal eerzuchtig genoeg zijn om ook deze weer graag op de erelijst te willen zetten. Om dat mooie Vikingschild mee naar huis te nemen.
0: Beide huren hun eerste ronde wedstrijd met 6-1 gewonnen.
2: 40.
0: Wade van de Let Madarsarasma en Littler van de Noorse Nederlander Cor Dekker.
2: 118.
0: Probleemloos dus voor beide mannen.
2: 55. James McKay.
0: Littler neemt even een lekje vrij af. Een lek waarin hij nog geen triple heeft gegooid in vier beurten.
2: 60.
1: Ah, hij is ook op zoek naar de triples.
2: 59. James McKay, 72.
1: Ze hoeven zich gisteren allebei zeker niet bovenmatig in te spannen om te winnen. Ik deed het echt op zo'n weight. Gooide dit soort dingetjes uit. En heeft vooral heel veel 100 gegooid.
2: Game on.
1: Littler die kreeg eigenlijk ook niet echt een wedstrijd van Cor Dekker.
0: Nee, totaal niet. 180, nummer 4.
2: 140.
1: Je moet een klein beetje lachen.
0: Ja. Dat mag genoeg. Kan hij dat niet
2: 90.
0: Doortrekken in nog een keer die 180, zoals dat twee legs geleden wel lukte.
2: 100.
0: Maar ja, je kan het natuurlijk altijd de beurt erna weer doen.
2: Luke McKay, 51.
0: 31. Ook dit mag allemaal nog.
1: Ja, je hebt het idee een beetje dat Littler iets zoekt om een beetje te gaan spelen, zeg maar. Het kan die 9 darter zijn, maar ja. Ook een leuke bijzondere finish ergens of zo. Hij zit ergens op.
0: Vandaar ook misschien dat lachje wat we net even tussendoor zagen. Dat hij misschien dat hij loopt na te denken over allerlei leuke dingetjes.
1: Ja, die zich iets visualiseert van dit wil ik gaan proberen.
0: Nou, wat een prachtige theorie hebben wij hier even ontvouwd.
1: Ah joh, we moeten ook wat vertellen, toch?
2: 108.
1: Die 39 theorie zou wel eens kunnen kloppen.
2: 60.
0: Wait maar even weer in de afremmodus. Dat maakt Littler geen klap uit, hoor. Oh, net de verkeerde.
2: 29.
0: Dat is nou toch, jongen. Nou, nu nog een 180 erbij. Daar heeft hij dubbel 6 over. Voor een eventuele 10 darter.
2: 122.
0: Zie dat ik wel een beetje kan rekenen.
1: Jawel, ik laat het je rustig doen, Frank. Komen er wel.
2: 134.
0: Littler gaat voor de tweede keer breken, zeer waarschijnlijk.
2: 96. Luke McKay, 58.
0: En er is weinig wat Wade daar tegenin kan brengen.
2: Games on the fifth leg. Blue lit line. Sixth leg is Luke to throw first. Game on.
1: Wade die geeft ook wel echt rubbish inderdaad. Groen licht aan Littler om eens lekker uit te pakken, weg te lopen.
2: 140.
0: Die zal een beetje datzelfde gevoel hebben, denk ik, als dat hij ook in de finale van de UK Open vorig jaar had. Toen hij met 11-2 verloor.
2: 131.
0: Ja, voor het overige is hij nooit echt helemaal ingemaakt of zo door Littler. Ja, de World Masters 2025. Toen verloor hij ook met 4-0 in 6.
2: 140.
0: Toen werd hij ook wel ingemaakt. Dat was de tweede keer eigenlijk.
1: 130. Nou, meestal sleept hij zich door zo'n wedstrijd nog wel heen om een paar lekjes te winnen. Maar heb je nooit echt het gevoel dat weet. Ja, kansbaar. En nu heb je dat gevoel ook niet.
2: 100. Luca Rakai, 132.
0: Nou, dat is ruimte genoeg, hè?
2: 92.
0: Maar de ruimte wordt niet gevonden. Wait dan voor een eventuele break. Hij heeft vast één pijl op een dubbel gehad. En dat blijft nog even zo.
2: Luca Rakai, 40.
0: Hey.
2: 30. James Rakai, 65.
1: Dat is een foutje. Oh, het raakt bolzaai. Ook dat nog, denkt hij.
2: 57. Luca Rakai, 10.
0: En nu is de dubbel 5 wel raak voor Luke Littler. Niet aan de finishbeurt liggen, maar het kost hem niet.
1: Oh, heet shockt er verder. Als de kantoorklerk waar jij het gisteren over had, die de papieren op de bureaus moet neerleggen. Hij mist alleen nog de nette stropdas en dan kan hij er zo voor doorgaan.
0: Nou, gisteren
2: 68.
0: Deed hij het allemaal heel efficiënt. Maar je ziet gewoon dat hij vandaag echt geen zin heeft in die stapels papier. Dat hij het liefst gewoon aan het koffieapparaat blijft hangen.
1: En dan moet hij ook nog een pijl oprapen. Man, man, man.
2: 60.
0: Nou, het is geen hoogstaande leekverloop.
2: 59.
0: Niet de eerste keer deze wedstrijd dat Littler een lekje vrij afneemt. Maar ja, waar hebben we het over? Hij staat 5-1 voor.
1: Ja, het is de tweede keer inderdaad. En die eerste keer dat hij dat deed, won weet dus de lek. En dat zou nu ook kunnen gebeuren. En als hij wel zijn best doet, dan wint hij.
2: 122.
1: Wait, mist de 15.
2: 132.
0: James Rakai, 53. Nee, dit is geen goed plan.
2: Luca Rakai, 50.
0: Nu komt Littler terug. Die is 42% op zijn dubbels in deze wedstrijd.
2: Game, shot.
0: En hij maakt het rustig af. Wait. Kansloos vandaag tegen Luke Littler, die zich meldt voor de halve finale van de Nordic Darts Masters 2026. Hij wint met 6-1. Gemiddelde van iets meer dan 99. Finishpercentage 46. Helemaal niks mis mee.

0: Kees, lekker hè, we mogen weer.
1: Heerlijk.
2: Ja, ik veeg te trappelen.
0: Wanneer sta jij eigenlijk niet te trappelen?
2: Bijna nooit.
0: Nee, hè? Mannen. Jij eerst, Albert?
2: Komt ja.
3: Je ziet dat het reglement aan alle kanten rammelt.
2: Als Max het niet leuk vindt, gaat hij wat anders doen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.
3: Nou, dat is niet waar. Want
2: dan kun je precies.
0: Ik neem even
2: alles wat,
3: Ja, doe dat maar. Maar dat is niet waar. Want het probleem schuilt er onder andere ook in. Precies van gaan er geen aanhouden.
2: Even over andere dingen hebben.
4: Well, he's the world number one for a reason, and he found that double tops to make it safely through to the semi-finals, where Luke Littler will face the winner of the final quarterfinal, Jan van Veen and Luke Humphries. Really good-looking quarterfinal match, that, have to say, and could easily go all the way. So, as we know, safely through, Van Gerwen was pushed all the way by Tingstrom. Johnny Clayton came out on top against Gerwyn Price in the all-Welsh quarterfinal, and Luke Littner beats James Wade. But who will be our final semi-finalists? We're about to find out. And this is the route to the final. As you can see, Van Gerwen will face Clayton in one semi-final, and Luke Littler will come head-to-head with either European champion Jan van Veen or Luke Humphries. Who will it be? Let's find out.

0: Mark Humphries, de man die gisteren verreweg het hoogste gemiddelde van het toernooi gooide. 109.32, zijn hoogste gemiddelde ook ooit in World Tour verband. Dat is ook nog 67% op zijn dubbels tegen Jeffrey de Graaf. En Humphries won met 6-3. Ja, Van Veen won ook met 6-3 van Daniel Larsson. Maar kon niet zoveel indruk maken als Humphries.
1: Nee, het gemiddelde komt uiteindelijk nog best hoog uit. Omdat hij aan het einde van de wedstrijd het overtuigend afmaakte. Maar hij liet het eigenlijk te spannend worden tegen een tegenstander, tegen Larsson. Die gewoon veel minder was dan hij. Maar ja, Gian zit een beetje in een fase dat hij elk succesje wel even kan gebruiken. En nou, dan heeft hij uiteindelijk niet echt, is hij uiteindelijk niet echt in de problemen gekomen. 6-3 gewonnen. Bijna 96 gespeeld geworden. Nou prima, daar moet je dan de positieve dingen uithalen. En ja, maar zien wat je tegen Humphries kan. Een speler waar je nou, toch best regelmatig een hele goede wedstrijd tegen hebt gespeeld. En toch best regelmatig van hebt gewonnen ook.
0: 99. Ja, tot niet zo heel lang geleden. Stond Van Veen er heel goed voor in de onderlinge balans. Nadat hij zeven van de acht gespeelde wedstrijden wist te winnen tussen maart 2025 en februari dit jaar. Maar de laatste drie ontmoetingen, allemaal in de Premier League overigens, die gingen dan allemaal naar Humphries.
1: Nou, daarmee denk ik wel dat Humphries een beetje van zijn Van Veen-syndroom af is. Want die had echt een periode dat hij gedacht moet hebben van wat kan het nou dat ik niet van die gozer win.
0: Ja, dat zal hij ook gedacht hebben na de kwartfinale op het WK. 5-1 voor Van Veen.
1: Zo. Toen stonden we toch wel even op de banken met z'n allen. Wat een wedstrijd was dat, zeg.
2: AC. Luke Rakhine, 98.
0: 74. Daar komt Van Veen nog even aan.
2: 140. Luke Rakhine, 24.
0: Dubbel 12 voor Cool Handler.
2: On the first leg. Luke Humphries. Second leg is chance to throw first.
0: En in de eerste leg is Humphries in ieder geval niet gebroken. Van Veen weer in zijn mooie Deense Lego shirt.
2: 140. Ja.
0: Ik vind het trouwens heel knap hoe die die blokjes zo laat balanceren. Want als ik dat probeer met het leger van mijn kleinkinderen thuis, dan krijg ik dat echt niet voor elkaar.
1: Nee.
0: Maar om zo'n G te maken, laat staan die twee V's. Dat gaat echt niet hoor. Die G lukt misschien nog.
2: 140.
1: Hij doet in elk geval een mooi stukje branding. Grafisch ontwerper inderdaad, buikwerk geleverd.
2: 57, Jan Rakhine, 84.
0: Jan.
2: Game on the second leg. Jan Van Veen.
0: Gooit de bol
2: zo.
0: Maar geen risico met Humphries op 170.
2: Nee.
1: Moet je niet aan beginnen. Fijne leg, fijne finish van Van Veen.
0: Hoewel Van Veen
2: 57.
0: Nummer 3 van de wereld is en Humphries nummer 2 zou toch niet helemaal passend zijn geweest, denk ik.
1: Tom Humphries die 170 gaat laten vallen, bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, nee, überhaupt niet.
2: 41.
1: Speelt weer met hetzelfde setje als gisteren van Veen.
0: Dat is met het oude materiaal, zullen we maar zeggen.
2: 100.
0: Even een klein beetje uit balans. Oh. Insect was de reden klap blijkbaar. 171.
1: Luca requires. Ja, dat krijg je met zo'n shirt.
2: Game show on the third leg. Luke Humphries. Fourth leg is chance to throw first.
0: Nou, Humphries heeft de vorm van gisteren voorlopig moeiteloos doorgetrokken.
2: 140.
0: 105 gemiddeld na drie legs, nog geen pijl op een dubbel gemist.
2: 96.
0: Maar gezegd moet worden dat Van Veen ook lekker bezig is, hoor.
1: Zeker. Die tweede leg die met die 84 finish pakte, die was al goed. Deze leg is ook goed. Tussendoor zat zelfs nog een mindere. En alsnog komt hij aan 103 gemiddeld. Als het er niet in zit, zit het net onder de triple. Dat is allemaal prima.
0: Gisteren gooide Van Veen 167 uit tegen Daniel Larsson. En nu zet hij het weg.
2: 132.
0: Want nu stond Humphries niet op finish.
2: 58. January required 32. Game on the fourth leg. Gian Van Veen. Fifth leg is Luke to throw first. Game on.
0: De tweede voor Humphries.
2: 100.
0: Die meteen weer een statement maakt in zijn eigen leg.
2: 134.
0: En een uitstekende 134 erachteraan.
2: 100.
0: Zo.
2: 133.
0: Ach ja, als je toch nog een paar spijkers over hebt, dan ram je ze er even lekker in.
2: 96. Luca required 54.
1: Dan heeft hij al die trippels allemaal gegooid en dan moet hij grote 14 raken. Dat lukt niet. Wonderlijk spel dat darten.
2: 38.
0: Ja, het is wel mooi om te zien, vind ik, bij Littler. Dat hij het toch zo lang best moeilijk had in de Premier League. En dat hij zich met de play-offs in zicht toch helemaal heeft opgericht.
1: Humphries.
0: Humphries, wat zei ik?
1: Littler.
0: Ook zijn Littler, ja, dat is die andere Luke. Hè? Ze lijken ook een beetje op elkaar. Dat, En dat... Ja, dat vind ik gewoon klasse.
1: Ja, absoluut.
0: Hier zitten we kijken. Van Veen heeft hem nog niet gegooid, de maximale score. Humphries op 3 nu.
1: Ja, hij doet het nu dus ook in de leg van Van Veen.
2: 78.
1: Als hij dat soort legs die hij zelf begonnen was, nu ook in de legs van Van Veen gaat gooien. Humphries dan met een link verhaal.
2: 180.
0: Van Veen trekt de boel even recht. Althans, zo goed als dat mogelijk is.
2: 100, January Kai 143.
0: 143 om 121.
1: Dubbel 16 voor
0: 143, alstublieft.
1: Wow.
0: 180 daarvoor. Dat waren 6 fantastische pijlen van Van Veen. En had ze nodig ook.
2: 96.
1: En dat betekent ruim 107 gemiddeld.
0: Daarmee is hij nu boven Humphries uitgestegen. Weer zo'n mooie finish. Gisteren ook al die 167 en nu die 143. Kijk, als je dit zo ziet, is het heel makkelijk natuurlijk. Zie je hoe dicht hij bij het bord staat. Kijk, mooi kijken joh. Ze hebben niks aan dat darten.
2: 60. 26. Luca Rakhaev, 129.
0: Ja, bij de heren Price en Clayton was het een beetje een mat sfeertje, maar...
2: 100, Luca Rakhaev,
0: hier ziet het er allemaal een stuk aantrekkelijker uit. Humphries om de voorsprong weer te pakken. Er zijn nog geen breaks gevallen in deze wedstrijd.
2: 16.
0: Nou ja, wie weet. Vorige week was het 143 voor Van Veen. Komt geen 144 overheen.
2: 94. Luca
0: Rakhaev 16. Humphries.
3: No score. Dat zijn er 6.
2: Gianni Rakhaev
0: 15. Dan gaat hij dus nu echt de kans krijgen om Humphries te breken. Maar hij pakt hem niet. Poeh. Laat Humphries hier ontsnappen.
1: Nou, de fanclub kan opgelucht ademhalen, want Humphries gooit.
2: Luke Humphries,
1: wel. Dat waren dus de eerste breekkansen van de wedstrijd. Ja, dit is toch hoe je zo'n wedstrijd gespeeld wil zien worden. Hè? Geen gekkigheid, geen franje. Gewoon allebei lekker snel pijlen naar het bord gooien. Ja, dan,
2: zoals als 140.
1: Kleine fan aan het kijken bent. Ja, dan zijn dit toch twee idolen die
2: 60.
1: Kan
2: Jan
1: hebben, hè?
0: Geen mind games. Elkaar gewoon de ruimte geven om lekker die pijlen te gooien.
2: 99. Luca Rakhaev 161.
0: Humphries mist de triple 17.
2: 137.
1: Hij komt wel elke keer heel veel druk op bij Van Veen. Die moet telkens maar weer die dubbel blijven gooien om op gelijke hoogte te komen.
0: Triple 7.
2: 21.
1: En het houdt dus een keer op.
2: 24.
0: Humphries.
2: 18.
0: Want die mist er weer drie.
2: 7.
0: Van Veen naar dubbel 1.
2: No score. Luca requires 6.
0: We hebben iemand die de leg heeft gewonnen.
2: Game on.
0: Ja, Van Veen zal nog wel eens terugdenken aan het moment dat hij 4-3 voor had kunnen komen.
2: 58.
1: Nou ja, ook aan deze leg natuurlijk, althans aan de vorige. Daar moet het ook gewoon 4-4 worden.
2: 140. 100.
0: Terugknokken. Van Veen moet Humphries nog twee keer breken. Maar het is harder weg om dat nu voor een eerste keer te gaan doen. Bullseye.
2: 96. Luke Rakai, 147.
0: Humphries voor de wedstrijd, zo is het ook mooi weer. Zo, hij gaat vroeger als hij die triple 17 is. Nou, één break teruggepakt in ieder geval. En nu de eigen leg houden om de druk er helemaal op te zetten bij Humphries.
1: Hij speelt er goed genoeg voor Van Veen om deze wedstrijd naar een 5-5 te trekken.
2: 100.
1: De onder van Humphries is wel echt gekelderd. Maar goed, dat heeft ook wel echt te maken met al die gemiste dubbels natuurlijk. Maar ja, Van Veen heeft ook heel wat dubbels gemist. En staat nog steeds, ja, we zien het hier, bijna 100 gemiddeld te gooien.
0: Ja, dat betekent dat het scoren van Van Veen echt wel in orde is, hoor.
1: Ja, het scoren en het wegzetten ook vooral.
2: 125.
0: Twee triples kon hij ook wel even gebruiken.
2: 59.
0: Die laatste was niet de bedoeling natuurlijk.
2: 140. January requires 78.
0: Moet ten begin met de triple 18.

0: prachtige glimlach weer van Humphries.
1: 100.
0: Die begint met 100 van Veen. Wat kan hij er tegenover stellen? Hij kan er niet overheen in ieder geval.
1: 28.
0: Dat blijft ver achter zelfs. Zo wil je niet aan zo'n beslissende leg beginnen.
2: Nee, want dan is Humphries eigenlijk weg. Dan moeten er heel veel triples komen, wil je hem nog inhalen. 100 niet genoeg.
0: Nee, met 100 is Humphries gewoon niet tevreden.
1: 140.
0: Nou, Van Veen blijft nog een beetje in de buurt. Hoe zet Humphries het weg?
1: 140.
0: Heel goed. Nee, zet het weg op dubbel 18.
1: 63. Luke Require 36.
0: Hier komt de derde match door. Een driemaal is scheepsrecht voor Luke Humphries. Die de laatste aanval van Gia van Veen dan toch afslaat. Van Veen die het echt liet liggen bij 3-3. Toen brak hij Humphries niet. Dat deed hij pas een keer toen het eigenlijk al te laat was. In de laatste leg komt hij tekort. En is het Humphries die er met de 6-5 zegen vandoor gaat. En zo is het veld voor de halve finales compleet.
3: Maak kans op 100.000 euro tijdens de Geluksweek in Holland Casino. Bezoek nu een van onze vestigingen.

0: Zullen we ze hebben?
1: Ja, wie?
0: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
2: Nee, niet zo.
0: Niet zo?
1: Jij wel, jij wel. Jij was echt...
2: Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
0: Goed getrainde billen wel.
1: Ik kijk naar voetbal, ik kijk niet naar billen, vriend.
2: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma.
3: Ja, maar waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
2: Ja, 10 years Manchester.
1: Maar, ja, maar op, man.
2: Toen ik hoorde dat hij coach had, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
1: Dit is voor mij 100% timber.
0: En hou op, Soudemieterij in mijn kroeg. Dankjewel.

0: gaan beginnen aan de halve finales van de Nordic Darts Masters in het Forum in Kopenhagen. Met deze 47e ontmoeting ook tussen Michael van Gerwen en Johnny Clayton. Hij staat nog voor van Gerwen, 24-22. Maar Clayton heeft inmiddels wel de laatste vier wedstrijden op rij allemaal gewonnen. Waaronder de drie ontmoetingen die ze dit jaar hadden in de Premier League. En dus zojuist met 6-3 voorbij zijn landgenoot Gerwin Price. Van Gerwen moest alles uit de kast halen om het 6-5 te winnen van Victor Tingström. Kreeg nog een mensen door tegen.
1: First leg, it's Michael to throw first. Game on!
0: Ja, en Clayton die komt er uiteindelijk uit op bijna 92 en 38% op de dubbels. Maar die cijfers... Die werden nog flink naar beneden gehaald doordat hij zijn eerste 6 matchstarts allemaal miste.
2: Ja.
0: En je bent geneigd te denken dat Van Gerwen er echt wel een scherp bovenop zou moeten doen om Clayton te kunnen verslaan.
2: Zeker, Clayton is met superveel vertrouwen uit die wedstrijd tegen Price gekomen. En Van Gerwen kan helemaal niks meenemen uit zijn kwartfinale tegen Tingström.
0: Ja, hij kon ook al zo weinig meenemen uit zijn eerste ronde overwinning op Oscar Lukasiak. Al won die wedstrijd dan wel met 6-2. Weinig houvast voor Van Gerwen.
1: 65. Johnny Rick 161. 100. Michael, you require 65.
0: Single ball. And dan komt daarna 43. Een dubbel 18, niet een dubbel 20.
2: Johnny, you require 61. Dan heeft hij verkeerd op het scorebord gekeken. Want het is Clayton die 61 over heeft en dat hij eruit gooit. En Van Gerwen had echt gewoon het opschoten.
1: Johnny to throw first. Game on.
2: Dat is toch ook, ja... Een teken dat hij niet helemaal...
0: Ja, ik trapte er ook in, moet ik zeggen.
1: 59.
2: Ah, je weet toch wat je over hebt?
1: 41.
0: Ik heb zo eens de gemiddelden, ja, de jaargemiddelden van Michael van Gerwen...
1: 82.
0: Op een rijtje gezet sinds 2016, wat echt zijn absolute topjaar was. Dan kwam hij aan bijna 103 gemiddeld per wedstrijd, al zijn officiële wedstrijden in dat jaar.
2: Ja.
1: Okay.
0: Een jaar later zat hij zelfs nog iets hoger op, even boven de 103. En daarna... En 2018 was ook nog een goed jaar.
1: 82.
0: 2019 ging er al een flinke hap af en sindsdien is hij elk jaar een... Bijna elk jaar in ieder geval een stukje naar beneden gegaan. Sowieso de laatste 5 jaar. Om voorlopig in 2026 uit te komen op 96,97. Wat nog steeds mooi is natuurlijk. Maar ja, de dalende lijn is daar wel duidelijk aanwezig.
2: Ja, ja, dat zegt wel iets natuurlijk. Hè? Dat jaar na jaar een stukje minder wordt, een stukje lager wordt.
0: Dus van 103,17 in een van die absolute topjaren 2017... Naar 96-97. 9 jaar later.
1: Johnny
2: Maguire, 52. Ah, nu is dat 103 en, in 2016 en 2017. Dat is ja, bizar hoog. Hij was sowieso ontzettend goed. Eigenlijk moeten we dat niet als referentiepunt aanhouden.
1: 123.
2: Cor Dekker is blijven hangen. 43. Dus ja, aan zich, die cijfers toen zo hoog waren en nu minder zijn, dat zegt niet zoveel. Dat het elk jaar minder wordt, dat zegt natuurlijk wel wat.
1: 58.
0: Ja, ook al is het niet veel, het is... een paar tienden.
1: 43.
0: Per jaar. Maar het gaat er wel elke keer af.
1: 134.
0: Ging tussen 2020, van 20 naar 21 ging het nog een heel klein beetje omhoog.
1: 100.
0: We hebben na 12 pijlen op een dubbel. En na 13 pijlen uit. Dit is beter dan die eerste leg. Toen hij zich dus misrekende en daarom niet in 5 beurten uit was.
2: Ja.
1: 135.
2: Goed, hij... Stel, hij had inderdaad op 61 gestaan, wat hij dus dacht. Hij miste hem wel.
1: 60.
0: Nou, dat klopt helemaal. Had hij dus ook niet uit geweest.
2: Nee.
1: 90.
2: Het is gezellig in de zaal.
1: 100.
2: Wat degelijke en wat minder degelijke outfits al gezien. Zoals dat hoort.
1: 81.
2: Elvis is gelukkig niet meer teruggekomen.
1: 136. Johnny require 160.
0: Van Gerwen weer naar 12 pijlen op een dubbel. Deze keer in 14 pijlen uit en hij breekt Clayton.
1: Game on.
0: 2-0 achterstand is weggepoetst.
1: 93.
2: Van tafel bij huppelen.
0: Elfje. Elfje, twaalfje.
1: 58.
0: Huppelt me door daar. Geweldig. Niemand die er ook over heeft. Want ja, dit vind ik is volkomen normaal, ja, natuurlijk.
2: Oh, hey, een elfje. Oké. Okay. Nu invullen of dat een degelijke of een niet degelijke outfit is.
0: Van Herbroy, de 55 in zijn vorige beurt. Dus moesten de sokken weer even worden opgehezen.
1: 136. 137. 100.
2: Er zit iets meer tempo, iets meer gevoel in bij Van Gerwen die de laatste paar legs.
1: 157.
2: Dat is een mooie. Dat gaat niet uit.
1: 97.
0: Bullseye voor Clayton.
1: 43. 60.
0: Gerwen kan nu zijn derde leg op rij gaan pakken.
1: Game shot the fifth leg, Michael van Gerwen. Sixth leg is Johnny to throw first.
0: Clayton krijgt één kansje op die bullseye voor een 3-2 voorsprong. Maar het is Van Gerwen die zijn eerste voorsprong pakt.
1: 180!
0: naar zijn kleed en dan gooi ik toch mijn tweede 180.
1: 140.
2: Ik zat overigens dus te kijken naar Michael van Gerwen op World Series toernooien in de halve finale.
0: Ja.
2: Daar ben ik best van geschrokken eigenlijk. Dat is wel goed.
0: Al wel?
2: Ja, hij speelt nu zijn 33ste halve finale op een World Series toernooi. Van de vorige 32 heeft hij er 27 gewonnen. En 5 verloren. Tegen de allerbeste spelers van de wereld. Hè? Want ja, die worden uitgenodigd voor zo'n World Series toernooi.
0: Nou, dan heeft hij het beter gedaan dan in de kwartfinale. Want daar verloor hij er nog 14 van. Wonder ook 33, oké. Okay. Maar het winstpercentage ligt toch iets lager dan.
2: Ja, bijna 85% van die wedstrijden wint hij gewoon.
0: Als hij helemaal in die halve finale staat, dan gaat hij meestal door naar de finale. Clayton voor 3-3.
1: 24. Michael, you require 122.
0: Nee, Van Gerwen, 122. Dubbel 7, gaat er ook in, 122. En dan krijgen we even een pauze. Het gaat om 7 gewonnen legs in de halve finale. Michael Van Gerwen wint 4 legs op rij en staat 4-2 voor tegen Johnny Clayton.
3: Maak kans op 100.000 euro tijdens de Geluksweek in Holland Casino. Bezoek nu een van onze vestigingen.

0: Seven Flag, it's Michael to throw first. Game on.
1: Michael van Gerwen van 2-0 achter naar 4-2 voor.
0: 25.
1: Hij heeft dus nog drie legs nodig om
0: 100.
1: Naar de finale te gaan van de Nordic Darts Masters voor de tweede keer in zijn carrière. De eerste in 2021, die won die ook die finale.
0: 83.
1: Toen sloeg hij trouwens ook in de halve finale Johnny Clayton. Met 11-7, toen was het format nog anders.
2: Ja. Nou, het is goed dat dat aangepast is naar het format wat we bijvoorbeeld ook op de zondagavond op een Eurotour hebben. Maakt het toch allemaal wat behapbaar.
0: 16.
2: Wellicht is dat een goed voorteken voor Van Gerwen, zegt het lot. Dat dit weer een toernooi is dat hij
0: 100.
2: Zou kunnen winnen.
0: Michael, je record 110.
1: 122 deed hij in de vorige leg voor die 4-2 voorsprong.
0: Maar
1: een 110 erachteraan. Ineens is het er toch weer.
2: Ja, weet je, want hij is mentaal nog steeds heel sterk. En wat de allerbeste goed kunnen is ja, teleurstellingen, iets wat niet goed ging, ook te parkeren. Oké, is gebeurd. Ik heb toch gewonnen. Klaar. En we gaan weer door naar de volgende wedstrijd. Van Gerwen is helemaal niet meer bezig met die wedstrijd tegen Dingström. Of wat hij gisteren gedaan heeft tegen elkaar. Het is nu deze wedstrijd. En deze wedstrijd gaat goed.
1: 100 gemiddeld. 56% op de dubbels. Maakte een foutje in de eerste leg, maar hij heeft dat inmiddels meer dan goed gemaakt.
0: Johnny Require
1: 121. 40. Voor Clayton is het overigens pas een vijfde halve finale op de
0: Johnny Require 81.
1: Een World Series toernooi. Hij heeft niet zo heel veel wedstrijden gespeeld in het kader van de World Series.
0: 69.
1: Valt best tegen. Hij won twee van zijn vier aan de voorhalve finales. Dan geeft Van Gerwen nu ook nog eens de kans op 146. Het had zijn derde top plus finish op rij kunnen zijn.
0: 134. Johnny Require 12. Game John the 8 leg. Johnny Clayton.
1: In plaats daarvan pakt Clayton eindelijk weer zijn lekje.
2: Ja, hij is eigenlijk net als Wade ook heel erg lang afwezig geweest op World Series toernooien kleden. PDC zag simpelweg geen aanleiding om hem uit te nodigen. Want ja, ook Clayton is wel zo'n speler. Die moet echt, echt goed zijn. Wil je hem vragen?
0: 100.
2: En als hij niet echt goed is, maar gewoon goed. Ja, dan zijn het misschien de exciting prospects. Als maar, om maar eens even goed Nederlandse uitdrukkingen te gebruiken. Die dan wat sneller worden gevraagd. Een Josh Rock of zo.
1: Ja, terwijl Clayton toch ook best een aangename darter is om naar te kijken.
2: Ja, natuurlijk. Maar ja, het is niet een... Hij verkoopt niet superveel kaartjes, denk ik. En dus zou ik me kunnen voorstellen dat... Kijk, nu niet meer, maar een Peter Wright niet in vorm nog snel toch wel nog boven Johnny Clayton wordt verkozen. Gerwen mist de dubbel 14.
0: 72. Johnny Require
2: vrij ruim, waardoor Clayton 121 mag doen.
1: Triple 17 had hij dan nodig.
0: 97. Michael Require 16.
1: Dubbel 8 voor Michael van Gerwen, die 50% op zijn dubbel is. Dubbels. Meervoud. Het percentage wordt nu nog wat hoger. Nog één lekje heeft hij nodig, Michael van Gerwen.
0: 140.
1: En dan gaat hij. weer naar de finale. Net als in Bahrein, net als in Saudi-Arabië. Zou die dan ook op dit derde World Series toernooi van 2026 in de finale komen?
0: 140.
2: En dat zou allemaal leuk zijn en allemaal mooi. Maar er is ook meteen dat stemmetje dat dan zegt, ja,
0: 86.
2: Geen ranking toernooi. En daar gaat het om voor hem nu.
1: Nou ja, je moet ergens die vorm weer terugvinden.
0: 60.
2: Ja, zo kun je het ook zien.
1: Hoewel hij zelf gisteren na zijn wedstrijd zei dat...
0: 95. Johnny Requan,
1: de mensen die denken dat hij in een vormcrisis zit, het toch echt verkeerd gezien hebben.
0: 136.
1: Ja, als dat gemiddelde elk jaar een klein beetje daalt, ja, kun je misschien ook niet echt van een vormcrisis spreken. Je kunt alleen maar een trend constateren eigenlijk.
2: Ja, precies. Dan gaat het gewoon alleen maar slechter.
1: En lijkt het mij dus niet zozeer zaak voor Vergerwe om uit de vormcrisis te komen. Die er inderdaad misschien helemaal niet is. Maar om weer te proberen iets te vinden om... hoe zeg je dat? Niet zozeer om het gemiddelde weer omhoog te krijgen. Maar uiteindelijk is die gemiddelde, dat gemiddelde is wel een indicator natuurlijk van hoe goed je staat te spelen.
2: Dat zeker, zeker. En dat gemiddelde wordt lager omdat ik het gevoel heb dat Vergerwe steeds meer... uitschieters naar beneden heeft. Dat hij steeds meer wedstrijden van 5, 6, 7, 8 gemiddeld... Dat zag je vroeger nooit, deed hij nooit. En dat zit er nu gewoon... Nou ja, we hebben het vanavond ook weer gezien. En gisteren natuurlijk ook. Het zit er steeds vaker tussen. En hij moet dus voor zorgen dat als hij slecht is... dat het nog steeds 93 gemiddeld is.
1: Nou, het schiet vaak heel erg heen en weer. Hè? Ja. Dat idee heb ik ook vooral. Kijk, nu zit hij weer ruim boven de 100.
0: 60
1: Clayton al met 61 filmpjes. Je moet niet zo enthousiast worden dat je microfoon snoer eruit trekt, Guy.
2: Sorry, hè?
1: Geef niks, hoor.
2: Ik ben even in de war gewoon.
1: Het lukt Clayton net niet. En Vergerwe komt terug voor dubbel 16. Die zou toch beter te doen moeten zijn. Maar even niet, hij mist zijn eerste drie matches door.
0: Johnny required 25.
1: Dat wil zeggen, hij heeft er inmiddels al vier gemist.
0: 17. Michael, you required.
2: En dan komt hij weer.
1: Weer naar die dubbel 16 toe. En nu maar meteen erin. En zo kunnen ze samen nog een lolletje hebben na afloop van deze wedstrijd. Vergerwe kwam 2-0 achter, maar pakte toen 5 lerks op rij. En voorsprong weet hij dan zonder noemenswaardige problemen over de streep te brengen. 7-4 wint hij van Johnny Clayton. Michael Vergerwe ook op het derde World Series toernooi dit jaar. Gewoon weer in de finale. Misschien gaat hij wel zijn tweede titel pakken.

0: krankzinnig, toch, wat hier gebeurt.
1: Ja, nee. Kijk naar de spirit die hij heeft. Rij je voor jezelf of rij je voor de buitenwereld?
2: Alle vragen gaan over Max, maar niet over Max. Alles is anders, maar één ding blijft hetzelfde.
3: Je kan altijd een vraag tegen hebben over de Ferrari-strategie.
2: Ja? Ja.
3: Voor de...
2: Zo! Ja, nee, dan even normaal,
3: krijg
2: man.
3: Je een heel klein onschuldig schokje.
2: Ik vond het wel leuk om naar te kijken.
3: Ja, ik vond het wel leuk. Het was hartstikke leuk.
2: Okay, ja, ik ook.
4: Via Play. De beste kijk op sport.
5: MVG has arrived. We said he was going to have to play a bit better, didn't we? And he certainly did. Average of a 101.55. And he goes past Johnny Clayton, winning 7-4. Some impressive checkouts there from Van Gerwen as well. And he's through to the semi-finals, where he will face the winner of this final. He's into the final, of course, there. We'll face the winner of this second semi-final, Luke Littler and Luke Humphreys.

titles.

0: Carter gaat beginnen aan zijn 51ste wedstrijd in World Series verband. En Luke Humphries gaat beginnen aan zijn 50ste wedstrijd in het kader van de World Series. Daar reken ik dus de World Series Finals even niet mee. Want het is een apart afsluitend toernooi dat tegenwoordig ook als major geldt.
1: Ja.
0: Het winstpercentage van Littler is wel wat beter dan dat van Humphries. Littler 80%, oftewel 40 van die 50 wedstrijden gewonnen. Humphries won 32 van de 49. En Humphries won 2 van de laatste 3 duels tegen Luke Littler. We waren allemaal in de Premier League. We hebben zo vaak tegen elkaar gespeeld dit jaar in de Premier League.
2: Thank you, ladies and gentlemen. First leg is the Littler to throw first.
0: 9 wedstrijden.
1: Vooral aan het einde van de Premier League natuurlijk ook al allebei best wel goed. Dus ja, dan kom je elkaar ergens tegen. Als je niet tegen elkaar gelopen bent in de kwartfinale. Ja, dan misschien wel in de halve finale. En dan misschien, of dan misschien ook wel in de finale.
0: Vanaf week 11. Elke week tegen elkaar gespeeld. 7 weken op rij. 9 wedstrijden in totaal in de Premier League. Inclusief de finale met 11-10 gewonnen door Luke Littler. Bijna 112 gemiddeld gooide.
1: Wat een wedstrijd was dat.
0: Humphries. 106 gemiddeld bijna.
1: Nou, de omstandigheden zijn misschien wat anders. En het belang is vooral heel anders. Maar dit zijn er wel twee die elkaar tot dat soort hoogte kunnen stuwen.
2: 180!
0: Zet ze meteen maar met een 180 in de eerste leg.
2: 134. Luke Rakim 136. Luke Rakim 94. 78. Luke Rakim 154.
0: Kansje voor Humphries om te breken. Wegkans.
2: 94. Luke Rakim 16.
0: 2 kansjes. Allom ongeloof daar. Echt totaal ongeloof hoor. Dat Littler ook eens een keer gewoon iets laat liggen.
1: Een totale extase als hij dan nog een keer terug mag komen.
0: Ja, misschien ook wel een beetje geacteerd.
1: Zou je denken. Ja, het was meteen een baalmomentje voor Humphries, want het was geen goede leg. Hij krijgt toch nog de kans. Mist hij er 2.
2: 140.
1: Dan staat het hoofd alweer op ontevreden.
2: 140.
0: Nou, hier begrijpt hij dan ook niks van. Waarom is dat nou gewoon maar 140 en geen 180? Waarom gaat die laatste pijl er nou niet in?
1: Ja, als je erop gaat letten wordt het vervelend.
0: Zo is er altijd wel wat. Ja, dan moet je echt 180 gooien of een 9 darter in een leg. Anders is er altijd wat te klagen. Ja, dit vindt hij dus normaal.
2: 134. Luke
0: Rakim 81. Maar het was toch pas. Nou ja, pas. Het was zijn eerste.
2: Game shot the second leg.
0: Best een goed lekje hoor van Luke Humphries. Hij gooit het in 4 beurt uit in 12 darts.
2: 140.
0: Humphries staat voor de tweede keer in de halve finale van de Nordic Darts Masters. Stond hij 2 jaar geleden ook. Toen werd hij verslagen door Rob Cross.
2: 134.
0: Littler staat voor de eerste keer in de halve finale van de Nordic Darts Masters.
2: 137.
0: Strandde vorig jaar dus in de kwartfinale tegen Nathan Aspinall. Dat was zijn debuutjaar.
2: 90. 60.
3: Humphries, als eerst op de finish, maar had het natuurlijk veel dieper weg willen zetten.
2: 162.
3: En wel hierom.
1: Nou ja. Nou ja, Luke Humphries, bullseye. Ja, zeker wel.
2: Luke Humphries.
3: Ja, ik weet niet of Little dit ook gedaan zou hebben als het major betrof.
1: Zeker niet. Demonstratietoernooi, dan kan dat.
3: Precies. Dan gun je elkaar wat.
1: Ja, het is nu voor 2-1, hè.
2: 100.
1: Als hij het op 6-6 doet, dan... misschien iets minder leuk.
2: 60.
1: Humphries heeft het al snel weer te pakken na een matig eerste leg. Tweede leg was fantastisch. Derde leg dus die 164 finish. Staat hij ook alweer op 76 te wachten met Hitler toch op afstand.
2: 94. Luke requires 76.
3: 1-1. Volgende week zien we ze zij aan zij op de World Cup.
1: Oh ja.
3: Gaat Littler in de spits spelen. Dat wil zeggen degene die het scorende werk moet verzorgen.
1: Oh, dat kan Humphries ook wel hoor.
3: Ja, die mag het afmaken. Dus ja, ze gaan eigenlijk allebei in de spits spelen. Daar komt het op neer, toch?
1: Ja.
3: Ik weet niet of dat goed gaat. Vorig jaar ging het niet goed in ieder geval.
1: Ja, maar toen was die aanloop naar het toernooi ook. Ja, iedereen wist zeker dat ze het wel even zouden gaan winnen met z'n twee. En door vorig jaar, dat ze dus meteen van die Duitsers verloren, is dat wel wat minder geworden. Ach, als deze twee er allebei zin in hebben. Het meest exclusieve dat de dartswereld

0: Inmiddels die 164 finish van Humphries in de derde leg. Terwijl Littler daar op dubbel 10 stond te wachten. Nou, wat zeer waarschijnlijk wel uitgegaan zou zijn. 90. Allebei twee keer 180 nu.
1: 58.
0: Dit is niet ideaal weggezet door Humphries.
1: 56. Luke Rakaia 123.
2: Maar dat maakt niet zoveel uit. Want Littler laat geen finish over.
1: 91.
0: Wat heel even nodig, Charlie Korstevin.
2: Ja, scheidsrechterstrucje. Oh, ik zie het niet, ik zie het niet.
1: 100. Luke Rakaia, 32. Game shot on the sea flag. Luke Humphries.
0: Ja, dat was meer. Ik weet het even niet. Maar... En, ja, het is even pauze ook in deze halve finale. Humphries op basis van die ene break met die schitterende 164 finish. Een 4-2 voorsprong.
3: Ontdek waarom er zoveel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
4: Je hebt geen rust in je hoofd zolang die vaat nog staat te weken. Maar met de nieuwe Dref 3-in-1 Power spray het gewoon op je vaat. En laat je het in. Het vet smelt gewoon weg. En als ik met de hand afwas, even snel. En ik zie de kracht van een nacht weken in slechts minuten. En een sprankelend schoon keukenblad. Nieuwe Dref 3-in-1 Power spray.
5: With the roar of the crowd. Every moment felt, every second on edge, every fan breathless. You've seen this before, but not like this. Welcome to the World Series of Darts, the U.S. Darts Masters, live from Madison Square Garden.
6: Look at this.
7: Brilliant dab.
6: Edgiest seat stuff.
5: Who needs football when you've got this?
7: The U.S. Darts Master.
5: PDC. Satisfaction guaranteed.

0: nog een paar ingooipijltjes en dan gaat de wedstrijd verder.
1: 7-3, is Lou Lillen to throw first. Game on.
0: Tussenstand 4-2 in het voordeel van Luke Humphries. Humphries die zich flink aan het uitsloven is. Wilde ruim boven de 104. En een finishpercentage van 50%.
1: 180.

0: 139.
1: Je ziet er meteen zijn derde 180 bij. Want ja, die cijfers die kunnen natuurlijk nog veel indrukwekkender worden.
0: 60.
1: En Littler kan natuurlijk niet achterblijven.
0: 41. Luke Rakai 127. 87. Luke Rakai 40. Game Sean the 7th play. Lou Littler.
1: Plop. Toch schat erin. En Littler sluit weer bij.
0: 58. 125.
1: Er ligt misschien wel een kantje. Ja, jij spreekt dat al op dezelfde manier uit als Jacques Niel uit. Kantje? Kantje? Zoiets? Ja.
0: 58.
1: Je let wel heel erg goed op wat ik zeg en hoe ik het allemaal zeg. Nou, nee. Normaal gesproken helemaal niet. Maar
2: natuurlijk niet.
1: Dit valt me nu gewoon op. Ik vind dat zo grappig, zo schattig als Jacques dat zegt.
2: Nou?
1: Ja.
0: 95. Luke requires 66.
1: 66 om dan die break terug te plaatsen.
0: Game ja hoor.
1: Het is 4-4. Je kon erop wachten.
2: Ja.
1: We zien het hier.
2: 13 uit de 15 darten.
1: Dat is best goed.
2: Nou,
1: Humphries tikt dat niveau van voor de onderbreking ook niet meer aan.
2: Schudt het dan weemoedig het hoofd.
0: 77. 180.
1: Littler neemt een 4-3 voorsprong in het 180ers klassement. Maar
0: 171.
1: Deze score mag er ook wezen natuurlijk.
0: 132.
1: Humphries. 1 keer bullseye, 2 keer bullseye. Dan gaan we naar dubbel 16. Ai, ai, ai, ai, ai. Die is lekker zeg. Hebben we daar nog een bordje voor over?
3: Nee. Nu is het different cook. Nu is het all business. Nu wordt er niet meer gelachen, nu worden er geen vuistjes meer uitgedeeld. Humphries met zijn tweede ton plus finish.
0: 59.
3: Eerst brak hij naar een 2 in voorsprong met een 164 finish. En nu trekt hij de stand gelijk op 4-4 met die 132 finish.
0: 97.
2: Zag Humphries ook even kijken hè, met zo'n guitig bekkie. Komt hij op me af? Nee, deze keer niet.
0: 135.
2: 'Klasse finisher.
0: 97.
2: Heb jij een favoriete finish, Frank?
3: Elke finish die mij lukt is mijn favoriet.
1: Nee, maar ik bedoel,
2: 132 gaat niet lukken misschien, maar... Maar qua, want ik vind 132, die vind ik zo mooi. Twee keer bolzijde, dubbel 16.
1: Oh, gewoon niet op zelf te gooien, maar om naar te kijken. Ja. Ik ga er even over nadenken.
2: Okay.
1: Little, 127. Nee, dat gaat niet uit.
2: Oh.
4: 55. Luka Rakaev, 40.
1: Ja, dan zit hij dat gezellig mee te fluiten. En Humphries met het vermanende vingertje.
4: 140.
1: Humphries heeft de voorsprong weer terug. Ik zit nog steeds over die finish na te denken. Wat ik nou een echt een mooie finish vind.
4: 96.
1: Ik weet niet of ik echt de favoriet heb.
4: Oh.
1: Jij wel? Ja, die 132.
2: Ja, die vind ik wel echt heel mooi. 157 is heel knap, omdat je dan van boven naar beneden en weer helemaal terug naar boven moet. Je kan daar nergens zeg maar, twee trippels naast elkaar gooien.
1: Nee, ik denk dat ik het toch wel weet. Ik wil wat dieper over nadenken. Ik kom zo meteen even op terug. Littler.
4: James on the 11th lane.
1: Breek terug. Wordt 6-5. Nee, het was geen break trouwens.
4: 100. Easy one.
2: Nou, voor de draad ermee, Frank. De wedstrijd is bijna voorbij. Mensen zitten met smart te wachten op jouw favoriete finish.
1: 141.
2: Ja, met zes goede paarden daarvoor.
1: Precies.
2: Ja, oké.
4: 58. 140.
2: Zit Littler niet mee. Ja, de achterstand in deze lijk was al opgelopen. En Humphries gaat dit eventjes vakkundig wegzetten. En Littler gooit ze weg. Die is er klaar mee. Littler is nog steeds niet zo goed in verliezen.
1: Het is aan Humphries om het af te maken. En het is bij deze afgemaakt. Luke Humphries wordt de winnaar van deze tweede halve finale. Hij verslaat Luke Littler met 7-5. En we weten dus de finale van de Nordic Darts Masters. Ook in zijn tweede jaar zal Littler niet naar die finale gaan. Luke Humphries wel voor de eerste keren gaat opnemen tegen Michael van Gerwen.

0: Ik ga er eens even lekker voor zitten.
1: Mooi, buitenom.
0: Buitenom doet hij goed.
1: Hij gaat het doen, hij gaat het doen.
0: Dat gaat niet, dat is te kort. En dat gaat goed, Laurens van Hoepen.
1: Ja, niet normaal.
0: Daar komt hij aan, Laurens van Hoepen.
2: Hij is de snelste op de baan.
3: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.

0: 27 finales heeft Michael van Gerwen al gespeeld op World Series toernooien. Maar nog nooit eentje tegen Luke Humphries. Hij won er trouwens 17 van de voorgaande 27. Speelde dus ook beide finales van dit jaar in Bahrein en in Saudi-Arabië. De eerste die won die, de tweede verloor die van Luke Littler. De eerste won die nog van Giel van Veen. De man die in de kwartfinale hier werd uitgeschakeld in Kopenhagen door Luke Humphries. Die pas 3 World Series finale speelde.
1: Ja, dat is weinig, hè?
0: Dat is best weinig, ja.
1: Het is niet echt het ding van Luke Humphries, blijkbaar. Om zo'n demonstratie, zo'n invitatietoernooi. Dan echt het heilige vuur te hebben, blijkbaar. Maar dat heeft hij dit toernooi zeer zeker wel. Overigens eventjes wat onduidelijkheid wegnemen. Kijkersvraag over waarom Humphries nou als eerste opkomt en Van Gerwen als tweede. Terwijl Humphries toch hoger op de wereldranglijst staat dan Van Gerwen. Het heeft alles te maken met het feit dat Van Gerwen op een World Series toernooi, op dit moment, op dit World Series toernooi, als eerste geplaatst is. Omdat hij dus al 2 finales heeft gespeeld. Eerder dit jaar won er 1, verloor er 1. Er stond er eentje achter zijn naam in het bracket. En in het World Series toernooi wordt daar rekening mee gehouden met opkomsten. Dus is Van Gerwen degene die als tweede opkomt en Humphries als eerste.
0: Nou, Humphries komt vandaag steeds als eerste op, maar dat deert hem niet echt. Hij staat heel sterk te gooien het hele toernooi al, Humphries. En Van Gerwen was eigenlijk pas in de halve finale echt goed. Tegen Clayton, bijna 102 gemiddeld, 44% op de dubbels. Ja, Humphries pakte ook weer even uit tegen Littler met zijn gemiddelde van boven de 105 en een finishpercentage van 50.
2: 174-160.
1: Deze finale zet hij hem in de lek van Gerwen, maar meteen op topsweg, Humphries.
2: Games on the first leg, Luke Humphries. Second leg is Luke to throw first. Game on.
0: Meteen de break die Humphries nodig had. Van Gerwen niet in vijf beurt uit. Humphries wel.
1: Mooie vriendelijke begroeting ook tussen de twee.
2: 100.
0: Deze twee die gaan wel goed met elkaar. Hè?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Gaan we af en toe samen stappen?
1: Nou ja, dat inderdaad. Hè. Dat was deze Premier League in Dublin. 21. Het geval. Van Gerwen had Humphries is meegenomen. Die denkt, ik laat die Humphries eens zien wat feest is. Dat is erg gezellig geweest. Vonden ze allebei.
2: 140.
1: Beruchte Temple Bar in Dublin.
0: Jij bent er ook al geweest, begrijp ik?
1: Zeker, ja.
0: Vertel.
1: Nou ja, was heel gezellig. Biertjes zijn duur daar, dat wel, maar. Nou ja.
2: 19.
0: Maar waarom is die berucht?
2: Nou ja,
1: het is de uitgaansregio van Dublin. Dat zagen we altijd gezellig.
2: 124.
0: Om terug te breken. Dat doet hij niet.
2: 92. You require 36.
0: Voor het rechter ingezet.
2: Game show the second leg. Luke Humphries. Dat ligt Michael de third first.
1: Met de laatste vonden Humphries die dubbel er dan nog in.
2: $140. 26.
0: De eerste van de wedstrijd.
2: 140.
0: Dertiende van het toernooi van Humphries.
2: 81.
0: Herman heeft tot nu toe nog maar 4 gegooid. In 3 wedstrijden. Nou, dit is dan zijn 4e wedstrijd.
2: 96. We require 100.
1: Weer in zijn eigen lek in de problemen van Gerben. Humphries gaat naar dubbel 19 voor 3-0.
2: 62.
1: En als dat niet uitgaat, moet deze 109 dus eigenlijk wel. Nu via triple 18 en bullseye.
2: Game.
1: Hoe dan? Zo kan het ook. 100 tegen. De World Series finale dus tussen deze twee. Nou, sowieso is vooral Humphries heel veel betrokken bij finales de laatste maanden, jaren. Samen met Litter is het wel goed. En moet dat ook een doel zijn voor Van Gerwen om die concurrentie met die twee voor het bereiken van finales, het winnen van toernooien, op te voeren. Het zal voor Gerwen toch ook ergens een beetje steken dat het alleen maar over Luke en Luke gaat.
2: 140. Luke, you require 170. 95. Michael, you require 170.
0: Of twee personen in de zaal die constant aan het fluiten zijn als Humphries aan het gooien. Is ook erg vervelend. Een beetje
2: 98.
0: Meer achter in de zaal waarschijnlijk.
2: 75. Game show ja. Fullback Luke Humphries. Ladies and gentlemen, can you please stop whistling when the players are throwing? Fifth leg is Michael to throw first.
0: Ja. Ze verstaan wel Engels hoor, in Kopenhagen, maar ze zijn ook een beetje opstandig.
1: En ik denk dat dat het is inderdaad.
2: Schrijf
1: zich voldoet wat hij kan doen. Humphries keek zelf ook al even de zaal in.
2: 140.
0: Ja, diegene gaat gewoon door hoor, als Humphries gooit.
2: 135.
0: Echt, dan ben je een held, hè? Jongen.
2: 93.
0: Dan kun je ongelooflijk trots zijn op jezelf.
2: 180.
0: Nou, Humphries lijkt dat te denken. Ik zal je op deze manier het zwijgen opleggen.
1: Ja, dat is knap hoor.
2: Michael,
1: you require 47. Van goed weg, die kon niet nog een break tegen gebruiken.
2: Game show on the fifth leg, Michael Van Gogh. Sixth leg is Luke to throw first.
0: Van Gerwen.
2: 82.
0: 2 à 3 op de dubbels. Nu Humphries heeft al 10 kansen gecreëerd, waarvan 3 raakt.
2: 140.
1: Nou, gaan we zien het. Het had 0-5 kunnen zijn.
2: 140.
0: 58. Her in de leg van Humphries. Gaat hij het heel goed wegzetten.
2: 140. Michael, you're required 81.
3: Daar gaat ze weer.
1: Niet voor de 12e bullseye.
2: Look, you're required 155.
1: Het is al een hele avond tegen Humphries. Ik weet het niet hoor.
0: Ah, hij heeft weer gelijk.
2: 59, Michael, you're required.
0: Zei er nog over van Veen dat hij het tegen Humphries beter niet kon doen. Ja, Vergerven doet het gewoon wel.
2: 6e
0: leg is gespeeld. En dat levert Vergerven de eerste break op. Het is 3-3 in deze finale die om 8 gewonnen legs gaat.

0: wereldkampioenschap darts voor landenteams.
1: Niets is onmogelijk.
0: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
2: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
0: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
2: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
0: Kijk live naar de World Cup of Darts. Via Play. De beste kijk op sport.
2: Lekker hoor. Humphries bijgehaald. Dan 2-0 en 3-1 achterstand. Dan heeft hij nu zijn tweede maximale score. 137. En zijn derde.
3: Die favoriete finish van jou, hè?
2: Ja, 141.
3: Ah ja,
2: zeker. Maar alleen in dit geval.
3: Okay.
2: Moet je wel eerst twee keer 180 gooien, anders vind ik er niks aan.
4: Michael, you require 48.
2: Hebben we voor zijn eerste voorsprong.
4: Game on the seventh leg, Michael van Gerwen. Eight leg is Luke to throw first. Game on.
2: Van de helft darter.
3: Precies. In een goede wedstrijd.
2: En een lekker stijgend gemiddelde. Boven de 104 nu.
4: 140.
2: Humphries met inmiddels ook drie keer 180. Zit tegen de 102 aan.
4: 140.
2: Maar ja, dan moet Van Gerwen natuurlijk toch weer de leiding nemen.
3: Baas boven baas, hij vindt die triples wel echt heel erg makkelijk nu. Humphries naar de 16, Humphries naar de bullseye voor 4-4. En als die dan niet valt en er weer gefloten wordt, komt Van Gerwen terug op 100. Ja, bij Van Gerwen wordt ook gefloten, maar die trekt zich er minder van aan.
2: Ja, dat is ook een kwaliteit, hè? Dat min of meer buiten kunnen sluiten. Moet je wel echt een soort hyperfocus hebben.
4: 22.
2: Gerwen meteen achter de feiten aan in deze leg.
4: 91.
2: Tot nu toe hadden we op dit 98. Toernooi allemaal verschillende winnaars op de eerste vijf edities. Gerwen zou hem voor het eerst twee keer kunnen gaan winnen.
4: 60. Ninety-six.
3: hij daar langs? Humphries, ja, hij komt er wel langs, maar niet in de triple. Grappe laat. Hij heeft er niks meer aan.
2: 109, gooide die al uit.
4: 72, but you require 20. Games on the night flag, Luke Humphries.
2: Maar 112 gooit er helemaal niet uit. Dat betekent dat Humphries in breaks gelijk komt. En dan Fris komt ook gelijk in het 180ers klassement, 4-4.
4: 140.
3: In dat klassement is het gelijk, maar in het klassement 140 is daar bukt van Gerwen er toch een paar van meer in.
4: 59. Look, you require 98.
2: Humphries. En het is gelijk. 5-5. Best of 5 legs nu. Wie de eerste 3 legs wint, is de beste op de Nordic Darts Masters van 2026.
3: 41. Wel van die vervelende 1 bij. Heeft Humphries eigenlijk nooit.
2: Uitstekend gedaan.
3: Oh, hij mist de 11.
2: Ja.
3: Hij verdient er genoeg voor al die boetes.
4: 60.
3: Ja, dat is natuurlijk wel een cruciaal moment. Laat gewoon de kans op 6-5 voor liggen. Maar Van Gerwen doet dat hier ook door die pijl de 1 in te gooien. Die voor tops bedoeld was.
2: Ja, dat betekent dat er dan nu weer 3 legs op rij naar Humphries gaat. Maar dat Ferrer weer 4 achter elkaar pakte voor een 5-3 voorsprong. Kan verkeren.
4: 59.
3: Er zit weinig tussen. Humphries heeft het voordeel van die break in handen.
4: 94.
3: Ja, moet die ergens terughalen. En het liefst in deze leg al. Anders staat Cool Hand Luke op matchpoint.
4: 60.
2: Oh man. Oh man. 180 nummer 5. Voor de man uit Vlijmen.
4: 140, mag ik hier maar gewoon 50. Games on the 12 leg, Michael van Gogh.
2: En het is 6-6. Precies de helft van alle voorgaande legs eindigt dan in breaks. Nu is het best op 3 legs.
4: 99.
3: Nou, vanaf leg 7, na die onderbreking, zien we een hoge scholtarten van allebei.
4: 80.
2: Nog nooit ging een finale in Kopenhagen naar een beslissende leg toe. Dat hoeft
4: 58.
2: Hier ook niet.

0: 140.
1: Goed getimed, de 140er van Gerben. Humphries.
0: Stond
1: niet onder de 100. Zuchtend, mopperend, onze opperperfectionist.
0: 79.
2: Deze keer de dubbel 16 gemist. Kijken wat Humphries met 138 kan. Dat kan hij niet uitgooien.
0: 106.
1: Ja, die zit echt in zo'n gevoel van dat hij op dit moment even helemaal niks kan.
2: Vergeven in de herkansing. Pak de voorsprong weer terug. En zo stevenen we af op de absolute climax.
0: 99.
2: Allebei net boven de 100 gemiddeld zitten.
0: 96.
1: Dan zit er dan toch weer een toernooi in staan te komen voor Van Gerwen.
0: 59.
1: Bahrein Dartsmasters natuurlijk gewonnen aan het begin van het jaar. Hij heeft een vloertoernooi op zijn naam geschreven. Maar het houdt allemaal nog niet echt over.
2: Nou ja, goed, je moet ergens weer de draad oppakken.
0: 55. 93.
2: Voor zover die hem ooit echt losgelaten heeft natuurlijk.
1: Hij had ze al met het oog op de World Cup en de World Matchplay die er natuurlijk allebei aan zitten te komen. Toch echt goed doen. Als het lukt.
0: 60.
2: Hij komt al eerst op een finish in de leg van Humphries.
0: 140.
2: Wat we al heel graag een betere finish over willen laten. Ja, het is wel voor de wedstrijd. Hij gaat geen wedstrijdpijlen krijgen.
0: 56. You require 52.
2: Humphries. Om die beslissende leg af te dwingen.
1: Zo.
0: Michael, you require 96.
1: Hij heeft het gevoel dat niks lukt. En dan lukt ook niks, want zo werkt het dan. Dubbel 19, dubbel 19. Dat was de bedoeling.
0: 18. Look, you require 20. Games on the 14th leg.
2: 7-7.
0: 15.
2: En voor het eerst dus krijgt de finale van de Nordic Darts Masters een beslissende leg.
0: 125.
2: En Van Gerwen is heel behoorlijk onderweg.
0: 59.
2: Ja. Je zou het absoluut niet gedacht hebben aan de hand van wat hij in de eerste twee wedstrijden liet zien. Tegen de Zweden en Lukasiak en Tingstra. Had er ook uit kunnen liggen. Liggen zelfs. Kreeg een matchstart tegen Tingstra in de tweede ronde, kwartfinale.
0: 81.
1: Hij staat op een finish op de allerhoogste. Humphries heeft eigenlijk nog een beurt met twee triples nodig. Die komen er wel.
0: 135. Michael, you require 170.
2: 1. Nog 1, 2.
0: 98.
2: Dus mag Humphries het proberen.
0: 127.
2: Zijn hoogste finish tot nu toe 98.
0: 102.
2: Weer krijgt Van Gerwen de match door tegen.
0: Michael, you require 72.
1: We moeten nu ook zelf één krijgen. Naar tops.
2: Je zou het niet gedacht hebben als je naar zijn eerste twee wedstrijden had gekeken. Maar Michael van Gerwen is voor de tweede keer winnaar van de Nordic Darts Masters in Kopenhagen. De eerste die dit toernooi voor de tweede keer op zijn

Je wacht er de hele week op. En daar is hij dan weer. De leukste discotheek die rondrijdt door Nederland. De Soul Dance Train op zaterdagavond. Welkom bij het leukste programma. Wat alleen maar singbeat, soul, R&B, funk, disco en alles wat maar een beetje dansbaar is draait. Elke zaterdagavond op jouw Radio Noordzee en op Godezone FM. Wil je een leuke verzoekplaat aanvragen voor volgende week? Dat kan. 06 10 63 08 64. Dat deed Danielle ook. Die zegt: draai even Donna Ellen voor me. En Serious bij deze voor jou op de radio. Dit is de Soul Dance Train. Hou je kaartje gereed, want ik kom het persoonlijk even controleren.

zei dat vorige week ook al. Maar als je luisteraars meedenken met de plaatjes die je moet draaien, dan is dat altijd heel fijn. Daar word ik heel gelukkig van. Deze ook. Ik was hem een beetje vergeten. Want ik draai altijd Spend the Night. Come Around and Spend the Night van The Cool Note. Dit was een ander liedje. In Your Car hoorde je in de Soul Dance Train op zaterdagavond. En daarvoor draaiden we dan weer Don Allen en Sirius op verzoek. Dit is de Soul Dance Train, het meest swingende programma op jouw radio. Wil je leuke platen vragen? 06-10-63 en dan 08-64. Dan komt het bij mij in de studio. En dat nummer staat niet alleen vanavond open, maar de hele week. Kun je de hele week naartoe whatsappen of sms'en of zo. En als je niet durft te appen of te sms'en, dan mag je zelfs bellen. Een appje kreeg ik van Richard. Die zei tegen mij, draai eens een ander liedje dan Say I'm Your Number One. Dat kan, want Princess heeft veel meer leuke platen gemaakt. Natuurlijk After the Love is Gone. Maar deze is iets minder bekend, maar draaide ze veel in onder andere het programma The Soul Show van Ferry Maat. Dit is Keep on Loving You.

waar deed je dit nou aan denken? Juist, inderdaad. Jamaica Funk, inderdaad. Dat was het dus niet. Nee, het was wat anders. Wel lekker trouwens. Ik had dit al heel lang niet gehoord. En toen kwam ik het in mijn bak tegen. Toen dacht ik, laat ik het eens even draaien. The Evasions en de Wicca Rap. En niet rap als in rap, maar rap. Dus met een W ervoor. Een Willem-beat voor de rap. Die draaiden we. En daarvoor draaiden we dan weer I'll Keep On Loving You van Princess uit 1986. Was dat volgens mij. Ja. En dan nu een plaatje die ook uitgebracht is door de Scorpions. Althans, onder die titel. Dit is totaal wat anders. Dit is Fred Adventura. Dat is gewoon een heerlijke Italo. Het liedje heet The Wind of Change. Werd aangevraagd door Rob. Die zegt, draai van lekker iets Italo-achtigs. Nou, bij deze.

niet alles is een verzoekplaatje in de Soul Dance Train. Soms draai ik ook gewoon liedjes die ik zelf leuk vind. Deze bijvoorbeeld. Mel Brooks, It's Good to Be the King. Of disco. Ja, dat ben ik dan weer. En inderdaad, daarvoor draaiden we dan weer een plaatje. Het was echt een Italiaanse plaat van Fred Ventura. En dat liet jij The Wind of Change. De meeste hip-hop liefhebbers die zijn eigenlijk wars van deze plaat. Maar ik vind hem leuk. Ik kan er niks aan doen. Het zijn de Fat Boys.

praten later deze sample van Sean Christopher en People of All Nations Dancing Together. En dan vaak een beetje gepitcht, want dan klonk het weer even wat anders. Die draaiden we in de Soul Dance Train. Moest ik even draaien voor René. En daarvoor draaiden we dan weer een plaatje, dat vond ik dan weer leuk. De Fat Boys en Wipeout. Daarna hadden ze nog een liedje samen met Chubby Checker, The Twist. Maar deze vond ik eigenlijk lekker. Wipeout in de lange hoorde in de Soul Dance Train. Het is zaterdagavond, jouw dansavond. En ook echte Motown-klappertjes horen voorbij te komen. Deze Motown-klapper moest ik eventjes draaien voor Janet. Of is het Janet? Nee, volgens mij is het Janet. Die zegt, draai even iets van Stevie Wonder. Nou, bij deze dan Part-Time Lover op je radio.

0: Eerste twee platen na het nieuws. We hoorden een echte klassieker uit de jaren 80 en eentje uit de jaren 90. Dit was Two in the Room, Wiggle It. En daarvoor draaiden we Janet Jackson en What Have You Done For Me Lately. Welkom terug bij het tweede gedeelte van de Soul Dance Train. En dit is Howard Johnson.
1: Oh, how are you?
0: En niets.
1: I haven't seen you in a long time.

rond 1984 brachten deze gasten veel muziek uit. Hè? Deze gasten van Imagination, Music and Lights was een van die hitjes. 83 volgens mij zelfs. En daarvoor draaiden we dan weer Howard Johnson en Knees. Deze moest ik even voor Bas draaien. Die zegt draaien van Fun. En Baila Bolero. Oké, bij deze dan.

En dat was hem helemaal, de single, de B-kant van de single. De A-kant van de single, die is veel korter. Dat is gewoon de radio-edit en dit is dan weer de albumversie. Die was op de B-kant gezet. Dr. Love hoorde je van... Inderdaad, The Emotions. Zeg ik nou The Emotions, terwijl het First Choice is? Nee, lekker dan. Eerste keuze op de radio en dan zeg je First Choice. Daarvoor draaiden we dan weer Knees. Ja, op je knieën, jij. Draaien we dan ook. Howard Johnson hoorde je in de Soul Dance 2. En dit zijn de Beatmasters en Betty Boo. I can dance to the music you're playing. 0613 63 0864 voor volgende week.

fijn liedje nog steeds aan dit. De Michael Sacher Band en oeh, oeh, oeh. Dat was zo bij disco. Zo heette die plaat ook. Oeh, oeh, let's all chant. Daarvoor draaiden we dan weer de Beatmasters en Betty Boo. En hey DJ, I can dance to the music you're playing. Vorige week zei ik het al, ik had vorige week een plaat van de OJ's. En dat was echt een hele andere plaat dan dat ze normaal gesproken in de 70's maakten. En toen zei ik, volgende week neem ik een plaat mee van de Stylistics. En dat heb ik gedaan en die is inderdaad uit de jaren 80 totaal wat anders dan dat ze eigenlijk maakten in de jaren 70. Het plaatje is uit, volgens mij was het 1984. Ja, dat zal het ongeveer geweest zijn dat die plaat uitkwam. Love is not the answer. Wat dan wel het antwoord is? Ja, ik weet het wel. Het enige juiste antwoord op deze vraag is... The music.

Een enorme hitmachines waren dat, die gasten van Cool and the Gang. Dit was er ook weer eentje. Ergens uit de jaren 80, volgens mij 3 of 84. Heidi High, Heidi Ho. En daarvoor draaiden we dan met een plaatje van de Stylistics. Love is not the answer. Nee, dat is de muziek. Dat is het enige juiste antwoord. De muziek is het antwoord. Heidi High en Heidi Ho van dus Cool and the Gang erachter aangedraaid. In de Soul Dance Train op zaterdagavond. Dan gaan we nu terug naar de jaren 70. The American Generation. Kennen we deze nog?

Challenge werd aangevraagd door Dennis. Die zegt, draai even een plaatje van Howard Hewitt. En Challenge bij deze voor jou op de radio. En daarvoor draaiden we dan weer een plaatje uit de jaren 70. American Generation. Dat was The Ritchie Family. En we gaan nog een keer terug naar de jaren 70. Deze moest ik eventjes draaien voor Sean. Die zegt tegen mij, draai even een plaatje dat iedereen kent. Nou, een plaatje dat iedereen kent, dat is deze plaat. Heaven Must Be Missing an Angel. Hij zou draaien iets van Tavares. Nou, dan deze.